0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet haar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakt het portret van Catharina Hoogzaad, die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalig Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
4: Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
5: kunst en cultuur,
4: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet daar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakt het portret van Katrina Hoogzaad die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

time to be.

the car today.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet haar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakt het portret van Catharina Hoogzaad, die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Markt Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Markt heet.
4: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: moesten gewond naar het ziekenhuis gebracht worden. De man uit Eastbourne overleed ter plekke. De politie onderzoekt hoe het heeft kunnen gebeuren. De organisatie heeft het Big Church Festival, dat jaarlijks zo'n 35.000 bezoekers trekt, voortijdig beëindigd. De sluis bij Eefde in Gelderland gaat vandaag weer deels open voor de scheepvaart. Het testen ervan is goed verlopen, meldt Rijkswaterstaat. Door de aanhoudende droogte was het waterpeil in het Twentekanaal te laag en werd de sluis eind juli gesloten. Ook mocht er tijdelijk geen water uit het kanaal worden gebruikt voor het beregenen van gewassen. Het was voor het eerst dat het Twentekanaal vanwege droogte werd afgesloten. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR moet volgend jaar opnieuw fors bezuinigen. De begroting voor 2027 valt 16% lager uit. De organisatie kampt met teruglopende inkomsten, onder meer doordat de Verenigde Staten minder geld voor buitenlandse hulp beschikbaar stellen. Op papier halveert het aantal banen bijna ten opzichte van vorig jaar. Toen waren er ruim 16.000 functies tegenover 8.540 komend jaar. De voormalige president Moreno van Ecuador is schuldig bevonden aan corruptie. Volgens een jury heeft hij steekpenningen aangenomen in ruil voor een groot bouwcontract voor een waterkrachtcentrale dat hij gunde aan een Chinees bedrijf. In totaal zouden hij en zijn familieleden tot 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben ontvangen. Zijn straf volgt later. Moreno ontkent de beschuldigingen en spreekt van een politiek proces. Dan nog het weer, eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. Tot zover het radionieuws.
1: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Een Amerikaanse militaire rechter heeft een belangrijke bekentenis van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Hij geldt als het vermeende brein achter de aanslagen van 11 september 2001. Mohammed legde de verklaring in 2007 af op Guantanamo 1. Mohammed legde de verklaring in 2007 af op Guantanamo B.

de Amerikaanse reserves meer dan verdubbeld en uiteindelijk tot lagere energieprijzen moet leiden. De Venezolaanse interim-president Rodriguez reageert positief en verwacht een opbrengst van $209 miljard voor de staatskas. Hoe de samenwerking met particuliere bedrijven precies wordt geregeld, is nog niet bekendgemaakt. Venezuela beschikt over een van de grootste oliereserves ter wereld. Een 41-jarige man is omgekomen bij een ongeluk op het Big Church Festival in Engeland. Een groot decorbord viel op festivalgangers in West Sussex. Zeker 6 mensen moesten gewond naar het ziekenhuis gebracht worden. De man uit Eastbourne overleed ter plekke. De politie onderzoekt hoe het bord kon vallen. De organisatie heeft het Big Church Festival, dat jaarlijks zo'n 35.000 bezoekers trekt, voorlopig beëindigd. De sluis bij Eefde in Gelderland gaat vandaag weer deels open voor de scheepvaart. Het testen ervan is goed verlopen, meldt Rijkswaterstaat. Door de aanhoudende droogte was het waterpeil in het Twentekanaal te laag en werd de sluis eind juli gesloten. Ook mocht er tijdelijk geen water uit het kanaal worden gebruikt voor het beregenen van gewassen. Het was voor het eerst dat het Twentekanaal vanwege droogte werd afgesloten. Dan nog het weer. Eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. Tot zover het radionieuws.

0: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Markt.
1: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
2: Dit is Markt, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

I'm so happy to be here with you tonight.

Lars Militsen met het NOS-journaal. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. De Verenigde Staten hebben een overeenkomst met Venezuela gesloten over olie, meldt president Trump. Afgesproken is dat de VS de controle krijgt over 65 miljard vaten olie uit het Zuid-Amerikaanse land. Volgens Trump worden de Amerikaanse oliereserves hiermee ruim verdubbeld. Hij staat onder druk vanwege de hoge energieprijzen in zijn land. De deal zou Venezuela meer dan 200 miljard dollar opleveren. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van het decor van het podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals in het Verenigd Koninkrijk. Er wordt nog onderzocht hoe het kon misgaan. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat.

0: Radio hier bij Radio Salto, iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
1: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de

Amen, amen. Masra opo yu hemel, abra mi. Opo yu hemel, mi gado abra ala de wang. Sa e arki nono dekpa de wang sa e komoro later. Papa, gran tangi fu amamanten disi, gran tangi mi gado dat yu de da bigi gado masra. Masra, sondro yu mi kado amamantin disi, wino be man taki, wino be man opo, wino be man shi, wino be man denki, wino be man taki praise, masra, gran tangi fu na amamantin disi. Masra, gran tangi masra dat yu gi krakti baka di mante mi kado, e ider gafal fu mi karmen le ti chenri, beka wichi masra, fu beka ankonchar an bunyon su fu yu. Mi tata me ta gran tangi dat a heri, a hebi weri skin fu a hirwiki dip sade masra, dat a verlicht masra. Masra me ta gran tangi dat yo pot de wortu tap mi tongo mi gado, dat mi kan charen bon fasi mi gado, bi kan nanga mi egi verstang, mi no mandu noti. Mi no man forte de arkimana oso, a win speden de masra. Mi no man tegi deng sa de mus fu du. Mananga yu ka nada mi gado. Tam sabi taki mi ka opo mi mofo. Papa en pur taki sa ye pot tap mi tongo. Ama manten disi mi gado. Ala deng bigi wang. Deng grani wang. De wang di sigi de nanga moro lifte dan 70 noso 80. Papa denanga deng extra masra. Papa me begi papa gide moro krakti masra me deng abi yong frey mi gado. Papa, nof den du gron tapu lau, ma dat den pot den ati papa, tapa momenti mi gado te desa miti yu, fesi na fesi, fu de kan skisi a glory crown mi gado. Masra na so me begi mi srefi tu, dat masran dat mik du aroko disi papa sondro fo feri sondro jugu sondro tak taki masran wis fasri betir mi wis faski weri masran dat toch me opo nanga blijdschap fu konchari a bunyo su fu yu migado meta gran tangi ina ne fu yu mampiki Jesus Christus amen lobi arkimang na oso me barwan switi odi en mi wan meku sabi tak tide 29 augustus kada ju wan yun de baka en kada wani mek un sabi lobi wana oso tak alobunu sote de heer houdt van u en mij de heer houdt van ons allemaal of u nou gelooft of niet de heer houdt van u. Ik kan geen andere boodschap brengen dan deze boodschap. Dat u geliefd bent. U bent geliefd. Lieve mensen, u bent geliefd. Neemt u me niet kwalijk dat ik elke zaterdag weer opsta om boodschappen verkregen van de Heer aan u door te geven. In sommige situaties, ja, dan zet ik iets op papier. Maar veelal, wanneer ik zo bezig ben, neemt de Heilige Geest het van mij over. En dan breng ik het. En dan mag ik het brengen alsof ik het ben. Maar ik kan u vertellen, het is de Heilige Geest die zelf met u spreekt. Natuurlijk met mijn stem. Dus ik wil u bemoedigen. Bent u ziek? Put kracht hieruit. Mijn bemoediging voor vandaag heet: kom in beweging. Move on. Move, beweging. Lieve luisteraars, het is van belang dat u beseft dat het soms is het moeilijkste wat God van ons, van u en mij verwacht, is niet dat we gaan zitten wachten. Wanneer de Heer wil hoor, meisje. Me wacht de Heer, de God wani. De God bless me. Yo wacht die lange. Yo wacht die lange, mi lobby brother, mi lobby semi le speki. En, make me tell you a man thing this. If we fin tak minet tak bon. U kodi share mi ere.
wan mi kan teigu nu taki. Mi mabo taki yo wakti san san sana, yo dolek bigi futu fur klompu. Ik zou niet weten wat ze daarmee bedoelde. Maar dat zei mijn moeder tegen me. Dat mijn best doen. Mama, ik heb honger. Ik me, me begrijp. Zong, mijn kong, Jonja Vroeko. En als wij mensen dat kunnen doen, las dan gado. Gado no taki, Carmen Gosdong. Meisje, je bent gezegend hoor. Moji want tra roko. Maar inego ontwikkel. Inego een netwerk, minister Fayetaki in Seran Antongo, maar je gaat niet netwerken om in die kringen te komen, in die kringen te vertoeven, de taal van de mensen te spreken, zodat jij wel in die kringen kan terechtkomen. Je hoeft niet mee te doen met de corruptelingen. Hoef je niet. Wees ik gewoon een pressie. Alassane Pori. Toch? Dat je noemt tande. Dan moet jij weggaan, zo je er voor Porto. Maar je kan een verschil maken op die plek. Je kan een verschil maken, Lobiwang Nange Brada. God wil dat we in beweging komen. Wan mooi tori. En heel gek, want toen ik dit voorbereidde, was datgene wat ik nu ga vertellen nog niet aan de hand, is gisteren pas gebeurd. Mite te paroko da wan sma kon tegi mi tak yung Carmen Saneng. Na herde im hari mi tak, herde. Da sma tegi mi tak yung. En, mi no sabi fiyo yara ma, na so ungwenti ja akrudisi. We. Ala, baka ala les, we tik 10 minutes. Na mis domi luku mi na tak no ti mi luk me mis domi luka asma sa ita kanga mi. Dan ter plekke ter stond mi yere wan sting taki. If you prefuru do dati. Mi no tak dat ino kan tek no 20 minut. Want ik mus werken van 10 over 9. Tot 4 uur. En 1 strik doorbehaald. Met een stukje pauze ertussen. Maar je weet, binnen het onderwijs, vooral binnen de scholen, zijn dingen vaak nog niet in kan en krukken. Dus dan moet je heel veel regelen. En vooral als je niet alleen een positie hebt als docent, maar je hebt nog nog meer rollen bij. Nou, dus voor mij betekent het vaak genoeg niet pauzeren. Oké, mis domi luku as masai takangami. Ik hoorde duidelijk. Ze zal zich hebben afgevraagd, waarom kijkt Carmen me zo aan? Maar echt waar, ik keek er aan en eigenlijk wilde ik zeggen, huh? Maar mijn mond was dicht geknepen. Echt mijn lippen op elkaar. Ik keek er met grote ogen aan. Omdat ik kon me niet voorstellen dat ik op dat moment een stem zou horen. Al, if you prefer do dati, na fufuru je fufuru. Dat you nanga ding nasrevi en mino kari fu do desandati. Mino poti ja fu do desandati. Dan, a tegi mi, dus afas van ons mi, sa aishina mi. Want ik kan mijn gezicht op dat moment niet zien. Maar ik kan me voorstellen dat mijn ogen heel erg groot waren. Want ik keek echt. Ik was er versteld van wat ik hoorde. Dat pik je me taki. Maar denk je, Abrayer. If you want niet, dan ik kan doen. Maar uno na zo weer doen. En weet ik. We onderbreek even 10 minuten. If you taking in one which omen 10 minuut ik kos wa hier de omen 10 minuut je tek in wa hier de IT lesuur dan omen lesuur de che las on one piece leri je begrijp magana wan onko in beweging en is de demikisi a soort meer as thing. En me voel duidelijk dat me wang no bende a momenti dati. Dan,
En ik ga heel eerlijk zijn. De kinderen waren moe. Want ik had ze twee lesuren lang. En op een gegeven moment vroegen ze me, juf, want ze zijn het gewend van die anderen, toch? Juf, kunnen we niet 10 minuten nemen? Ik zeg, kijk, luister. Ik heb een verantwoording. Ik ga wel eerder stoppen. Maar het ligt nu aan jullie. Jullie moeten het verdienen dat ik eerder stop. Ik zeg, je kan pas eerder stoppen als jij aan je opdrachten hebt voldaan. Je laat me het zien. Ik ga hem niet nakijken. Ik ga alleen kijken wat je gedaan hebt. En als het goed is, Tim tak nakijken, dan moest dong echt ik meteen. Maar mijn Lucas zijn antwoord is het antwoord goed. Nu berekent dat je schrijft van Sangi, je vrouw, zomaar ik je vrouw, ik ben klaar. No. Mijn Lucas heeft een antwoord boom. En als je zo lang rekenen geeft, tenminste als je hebt ontwikkeld in het vak rekenen, dan op den duur worden dingen automatisch. Maar dus je ziet gauw wanneer een som fout is. En zo heb ik met de kinderen kunnen regelen. Ik heb ze ook daarbij heb ik ze gemotiveerd. Ik heb ze een stukje verantwoordelijkheid gegeven om in beweging te komen. Om niet te zitten te wachten op die 10 minuten die de juf gaat geven. Maar dat ze eigenaarschap hebben over hun eigen leerproces. Dat ze taakgericht gaan werken. En het gekke ervan is, wat ik nu vertel, is gisteren pas gebeurd. Dus het is volgens mij een voorproefje geweest op wat ik vandaag ga vertellen. Geliefden, waarom vertel ik u dit? Waarom vertel ik u dit? We kunnen blijven staan bij wat er gebeurd is. Bij een teleurstelling, bij een afwijzing, bij een verbroken relatie, bij een gemiste kans. Onrecht dat ons is aangedaan. Fouten die wij zelf hebben gemaakt. Een deur waarvan we overtuigd waren dat God die zou openen. Maar dan gado, ano wakalik van Juwani. Maar er komt een moment, lobby brada nanga sisa, dat gado etegi minanga yu. Taki mipching. Yu, de langa yu futu. I luku ganga baka. Asari no. Opo, en begin waka luku na yu face, wan no so yo box. Mm-hmm. Yo naki ede, yo stoti futu, yo fadong. Mm-hmm. Gado wan taki uno luku tons ganga baka. Kijk, ik zal u vertellen hoor. Het is belangrijk om te kijken, om de lessen uit het verleden te grijpen. En ervoor te zorgen dat u geen fouten meer maakt van die aard. Maar het is belangrijk om vooruit te kijken. Want je hebt nog een heel leven voor je, maar je weet niet wanneer het stopt. Dus leef. Zoals een hoe heet hij bedoelt het anders, maar ik wil wel die tekst gebruiken. Leef alsof het je laatste dag is. Dat no betekent dat im libi leki edes in rokabong. If you na umas mada je misdragi, kan de juist a prins voor jou knap drape. I looki tak wangsang. Dat in ene ilibi omdat ier tak na laatste dag je leven roderop los. A prins bori ketak suma mi disi agrim no wani. Mm-mm. Blijf altijd een dame. Ook al draag je die ring. Mag jij die prinses blijven. Mag jij die koningin zijn. En volgens mij lukumi bonfini. Dat je zegt voor een si. Dat. Minetja misrefi laulau. Niet in menigte om erbij te horen. Ik hoef er niet bij te horen. Ik mag erbij zijn, maar ik hoef er niet bij te horen. Het is belangrijk dat wanneer we dingen willen, dat we niet afhankelijk zijn van wat anderen zeggen of wat anderen doen. Als ik kijk naar, als ik micro kijk, dan kijk ik naar mezelf. Dan zeg ik,
te bereiken wat ik wil bereiken, moet ik in beweging komen. Moet ik me inschrijven bij de juiste organisaties. Hm? Als mens moet je in beweging blijven. Is dit toevallig, ook weer zo toevallig? Ik ben een sribi, dan let mijn telefoon voor Arki Wang. Dat doe ik altijd. Ik mijn Arki Poku of mijn Arki Wang tekst. En dan in ene, dat mijn broeder is verteri. Ik tak nange ding. De mansma. Taki. Hoe kom in beweging? Unos dong, jullie mansma. Te you wani, te you de inwa libi. En je koopt dat idee in een libi, toch? Dan en kan dat je don om een leg biggie voet voor klompo. Je is derde luko voetbal. Derde luko voetbal. Nu zie je game. Dat potty frog moet of roko. Dat je moet komen naar body creep also. Dat is niet mijn ervaring. Maar. Die broeder die sprak de vrouwen toe. Die bemoedigde hen om hun man te ondersteunen. Want in een case dat hij... En ik steek beide vingers, beide handen van mij omhoog. Dat was vroeger. Als een man zijn plek niet innam... Ik nam het, maar ik gaf het je nooit meer terug. En maar dat is fout. En waarom gebruik ik mezelf in deze case... In deze situatie, als voorbeeld, omdat ik het heb gedaan. Als een man, je bent man en je neemt jouw positie niet in. Ik nam het, want ik neem het niet meer. Ik nam het, maar je kreeg het niet meer in handen. Je kreeg het niet meer in handen. Maar dat was fout. En daarom zeg ik u, ook ik heb fouten gemaakt in mijn leven. Ik geef je 3 weken de tijd. Ja, laten we zeggen, walampubrong. Dan geef ik je 3 weken de tijd om voor kinka lampo. En mina trobi, ik ben er niet vies voor go baya lampo dan poten tapatafra. Dan melde dat, ik heb een lamp gekocht hoor, staat op tafel. Dat na technische wenk. En als je niet in beweging komt, jongen. Meneer, wacht die volle 3 weken hier. 2,5 week, dan jump het op een stoer en ons aan trappen. Mi woeien drapa look toe. Dat is het. En nu zeg ik, we moeten leren, wij met z'n allen. We moeten dingen anders gaan doen. Anders gaat ons leven altijd zo blijven. Toch? Misschien een los soort libi. Waardoor ik grab over alles een beetje. En ik kan je vertellen. Om langdurig in een relatie te zijn. Is het van belang om in beweging te komen. If you see that your partner... Ik ga een trafassie. Ze ano, you know, vind het leuk. Dan beweging. Go knap, mika ka je fessie. Vooral een mansma, wat ena edeman van osso. Mika kona je fessie, dat je beweging. Beweging. En ik moet zeggen, het is mooi om te zien wanneer je partner opstaat en doet wat hij moet doen. Hij neemt zijn plek in. En heb je dan begint over dat nummer, mijn man. Na, de man. Nee, je moet laten zien in je handel en je wandel. Toch? Dat is wat God ook wil. God wil niet, want vaak genoeg citeren ze, vooral bij huwelijken, citeren ze Efeze 5, vers 22. Van ja, de man is het hoofd van het gezin, maar dat het abaka pisi, of na vis pisi de libi. Toch? Ja, vrouw moet de man gehoorzamen, no? Nee, de nepotent zo. Vrouw moet de man onderdanig zijn. Maar de nee begreep a tekst. Maar na zo pis onderdanig dat hij de berekent in trondweri. We moeten
respectvol naar elkaar toe zijn. Als vrouw, im sabi presi. Als man, im sabi presi. We moeten samen in beweging komen. If mi knapu na monding. Dan een juknapa na sekanti. Dan moeten wij samen proberen. Un dentapa tapa watra. We drijf komi toe schrijven. To dreif komi to srefi, dan we shi dati, gad do srefi, e charunu na juiste lampe. Maar je moet God daarin betrekken. Je moet God daarin betrekken, geliefden. Het is belangrijk dat we niet alleen maar een grote mond hebben, bari mikis majere fai kapabel. Soms hoor ik van die vrouwen toch. Dan doe ik indruk dat toch wel lukt. Kram wel onzin uit. Zogenaamd ding geweldig. En om kracht bij te zetten. Dat wordt die tjense ding. Vals peperi. Toch? Want lot dot taki ongepaste termen. Daarna trobi if toti wanda minder de priet nomo. Terwijl. Het zegt niet hoeveel je hoe capabel je bent hoor. Of hoe geweldig je kunt spreken. Nee man. Het zegt juist. Je vertelt iets over jezelf die niet mooi is. Je karakter no bon. Dus daarom vraagt de Heer van ons. Kan het dat mipching? Je loopt toen zo lang aan de baka. Kermen, ja, misap tak de san dat miti. Misabi mipching. Maar, loop ook aan een visie no. Ik heb mooiere dingen voor je daarvoor. En dat is wat God van ons vraagt. Sta op. Ik heb nog een weg. Je hebt nog een weg voor je. Als we kijken in Exodus 14. Stond Israël bij de Rode Zee. De knapu drapen na Mofofase. Na Sekanti. Kom takje na Sekanti. Dan. De lukuga de bakatak. Mi gado lukfa Moses Charu Jakun. Dede. O dede le kantagu fa looi. Toch? En dan de begi kroet, ja, die si boro met rebellie moet drapen. Hey, kom, libator dat die. Maar mensen houden verschrikkelijk van klagen. Ze proberen niet iets te doen om zelf met initiatieven te komen. Dat is een hele goede Carmen. Om zelf met initiatieven te komen om die ander een handje te helpen. De klagen. Terwijl FDB knapu. Deze is gado doek baggy ding. In Israël, toch? In Egypte, toch? Deze is gado doek ding. Dan moesten ze allemaal in gebed uitbreken. Gebed is de sleutel naar de overkant, lobby brada nanga sisa. Ik ben een levende getuige dat gebed helpt. Jullie weten allemaal. Sot watra mi be abifopsa. Motegu nu mi begi dat mi no besap moro sa mi begi wan de lisi bita gado mi na noa war tomorrow. Lek mi taki gado. You sabi sambe sa wan taki mami no habi war tomorrow. If you no ko yepi mi gado. Dang mi sap taka kabaji mi. En gado yep mi toch. Mik moto saaf saafri. Ano mi kanenang ananang wan pel mik moto. Ma saaf saafri. Mi mabo taki into. Mik moto. Into, mik moto, telek mi kon knap tap drie grong. En dat is wie God is. En daarom durf ik op te staan 's ochtends om u te komen te vertellen wie God is. Als u het nog niet wist, dan wil ik u vertellen. Gebed help en God spreekt echt. Ey taki echt. Kan de ane taki zo. Lek van ik kan zien dat je takken aan mij. Maar als je niet te veel rumoer om je heen hebt. Het is rustig stil. A principe de netjes a kring. Dat is ervoor dat je gaat sting.
Jouw Jerensteen, maar je moet hem wel zoeken. Je moet hem wel de ruimte geven om tot je te kunnen praten. Het is van belang dat u niet zit te wachten. Kijken naar waar moet ik gaan? Een volk voor Israël. De Israëlieten, de knapoef is aan redisé. Voor een ouda den baka. Een watra da den fesi. Den hebben man chino, een prespe dem gong. Pepe je longo in a watra. Dan kun je ook hier schrijven voor al middag jam in een sapswing. Dan pref den klagen. Dan Moses taki. Gado. Dat gaat op Pikentaki. Mozes, waarom roept u niet tot mij? Zij dem ik in een karmi. Dan gaan de Israëlieten. En tegen den. Mek den brokkolusu. Dat ik kan goven in Exodus 14, vers 15. Gado tak zij dem ik in het takangami, Mozes. Natuurlijk heeft mijn leider. Nono, ik heb zo'n soort gelijke situatie. Alas mijn klagen naar mij. Bijna met z'n even. Maar heeft mijn tegu dat ik mijn badja. Mijn godu roko voor score te. Dus, ik heb weekend. Maar, mijn score ete. Santa Minoman doe her wiki. Je moet les geven, je moet dit doen, je moet dat doen, je moet zo doen, dit is kaaien, dat. Nou, is de pas me begin. Pitje ding, mailtjes. We gaan morgen varen. Want Athene wacht toen. Dan gado taki, kom in beweging. Kijk je deze man, ik denk kom in beweging. Ik klagen nomo. En zo wil je bismade. Dus we zijn in de Bijbel, maar in alle dingen die we deso toe. We klagen toen ze voor u. Pref u gol, u tanga masra gado. Ta gado, papa, een afgelopen week diep sade, mi wagi plotseling me rei, mi jere. Apisore mi luke in a spikri, mi neshi nota baka, af spoko weti mi rega si wante. Gelukkig kon ik snel handelen, mi rega si. Mijn bifi lekwam plat. Mijn bel mijn masseram tak. Hey, papa, je moet kom. Want mijn knap zo zou aan presi. Gelukkig om niet te ver van huis dat aan mijn rij varen. Dat ik moet kom, mijn absent met mijn bifi, mijn vrede. Die me legt neer. Mijn tak masseram gado. Mijn kari jepi kom. Maar mijn begin kari jou. Je maakt me stel me ati gerust. Ik heb me vrede aan momenten die ze me gado. Mijn sap sam sananga mi wagi, maar mi ap mi wagi van noodo. Maar ze gado voor gona rokope. Voor zozo voor kan me gaan manka abenteng. Amamus abenteng voor doe egi sani. Papa me begi. No me ka wagi die sleep me in the steak. Papa wins yo bless me nanga wantra wagi. Maar toch no me ka wagi die sleep me in the steak. Jaso. Bel ANWB en zo gezegd om een lang verhaal kort te maken na een paar uren was ANWB er. Die man was zo lief. Die man heeft zo zijn best voor me gedaan. Ik kon diezelfde avond mijn auto naar huis rijden. De volgende dag heb ik mijn auto naar een garage gereden. Ook die man heeft op een unieke manier aan mijn auto gewerkt. Ik kon gisteren, godzijdank, met mijn auto naar mijn werk. Die man hoefde niet per se vroeg op te staan om een vrouw weg te brengen. Ino man doet nooit bijna. Want ja, hij vindt dat als hij dan bezig is met sporten of whatever, dat hij dan onderbroken wordt als hij mij moet komen halen. Dus dan gaat hij niet sporten. Snapt u wat ik bedoel? Maar om een lang verhaal kort te maken. Move on betekent niet dat u een... Dat u moet doen alsof het verleden niet heeft bestaan. Nee. Het betekent dat u de lessen, de wijze lessen uit het verleden moet pakken. En ermee aan de slag gaan. Kijken. Maak een samenvatting. Maak een update. Waar sta ik nu? Waar stond ik toen? Waar sta ik nu? Waar ga ik naartoe? Wat wil ik zijn? Wat wil ik bereiken?
Also kijken, in het Nieuwe Testament, als we kijken naar Paulus, dan zie je dat Paulus ook pijn heeft gehad. En daarom zegt hij ook, wat mij overkomen is, toch, krijg ik niet langer de macht om te bepalen waar ik naartoe ga. Is iets wat ik altijd zeg. Ja, amit me. Maar, en hij bepaalt bij mij go. Toch, als we kijken naar Filippenzen 3, vers 13 tot 14, dan staat er wat ik net heb gezegd. Maar één ding doe ik. Vergetende wat achter mij is, mij uitstrekkend naar wat voor mij is, jaag ik het doel na. Ja? Dus Paulus laat niet alleen achter wat achter is, maar hij neemt dat wat goed is mee en hij strekt zich uit naar wat voor hem ligt. Geloven betekent niets doen, lek biggie voeten voor klompen. Nee, je moet in beweging komen. Je moet in beweging komen. Het is van belang, geliefden. Ik ga een muziekje opzetten. Anders gaan we het niet, ga ik het niet redden.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9-11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenisschap op Guantanamo Bay zijn verklaringen mogelijk onder dwang heeft afgelegd. Hij beweert het plan te hebben bedacht om vliegtuigen in Amerikaanse gebouwen te vliegen. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over de toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. De luchthaven in het Amerikaanse Nashville krijgt binnenkort de naam van Dolly Parton. Nashville staat bekend als de hoofdstad van de countrymuziek. Volgens de gouverneur van de staat Tennessee moet de naamswijziging zorgen voor een blijvend eerbetoon aan de onuitwisbare nalatenschap van de zangeres. Parton overleed dinsdag, ze was 80 jaar. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Discos onder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de

hebben scopen langer en solicit dan to improvisaties even de plaats in lijn naar een aboscopo. Dus a eerste juru if i no sap over sami abi in a tweede juru na dat mi e herhalen tjinso. Maar a moment die say you can bell. Mi moest taki, mi moest axono en mi wan axono fu tek wan pen na nga papira. En so fu kan skrifi. In a tusen tijd te wete ka pen na nga papira, dan mo tak wan tusma odi. Omdat je hebt altijd luisteraars, trouwe luisteraars, sa e denki mi na nga mi. En met tak den gran tangi. Echt waar, den bigis ma disi, de mek mi shitaki, de denanga mi. Dene lip mi soso. Mi kan denk ik dodo weeks une takanga makandra. Of une shi makandra. Maar de make me shitaki. Mi dena an mis do in de ati. Mi fen wan pres in de ati. En met een kado grand tangik. Sorry hoor, ik werd een beetje emotioneel. Sorry. Mi fen wan pres in de ati. En met een grand tangik voor dati. A manten disi te trovelwe te ku pen na nga papira dan mi wan barbanansi wan bigi odi mi no sape yu defa ego na nga yumile speki mar me begi gado fu ag yu krachti fu wika yere yu stem baka tapa radio dat yu kan kon switu no na nga den sweet begi fu yu den sweeti spotu sa ye meki om te zien hoe belangrijk het is om elkaar te accepteren zoals de ander is. En alles maar delicaat, man. Het zou een saaie boel zijn, want ik ben over het algemeen heel rustig. If wie is me dan nou een presie? If morgens, if taki man de me tap me mofo, mine tak next, wie is me sabi, me kan tegen was mam say taki tak zo. Da mi breed ik ba. Maar if me denna mi mustaki, dan yada yo yere mi sting. So srefi mene kriton, faf you, mi lespeki. Deze man kent mijn moeder, heeft mijn moeder en al haar zussen, mijn moeder gekend en alle zussen van mijn moeder. Van hem kon ik een beetje van mijn moeder vernemen. Wie mijn moeder was als jonge vrouw. Daarnaast wil ik ook iedereen vragen. Desnoods me voor mijn opdracht uit. Tante Loes, hoe gaat het met u? Goedemorgen, Mille Spikkie. Ik ben inderdaad een gezalfde van de Allerhoogste. Mi, Sisa Henry, e Barunu was sweet Odi. Henry is mijn meisjesnaam. En ik ben er blij mee. Ik draag misschien... ik ben afgestapt van het familieband gebeuren. Omdat niet iedereen waarmee je dezelfde naam draagt... zich gedraagt als familie. Dus voor mij... een meneer Vrij is mijn familie. Niet mijn bloedband, maar wel mijn familie. Een tante Loes, een Sisa Ohema... ik vergeet die vrouw haar naam altijd bijna. Meneer Bakboord. Een Banansi, meneer Kriton. Mevrouw, hoe heet ze weer? Ze belt me zo vaak. Maar dat wat ik heb, dat ik de namen vergeet, heeft puur te maken met de beroertes die ik heb gehad. Dus ik onthoud het niet, maar misschien moet ik meer gaan schrijven. Mevrouw Ellie. Ridderwald, er zijn twee Ellie's en beide wil ik als mijn familie. Ik ken ze niet, nooit eerder gezien. Maar mensen die het met me menen. Mevrouw, deze vrouw moet ik niet vergeten. Mevrouw Seedorf moet ik niet vergeten. Mevrouw Van Engel moet ik niet vergeten. Kala moet ik niet vergeten. Mevrouw, die van Rotterdam, hoe heet ze nou? Moet ik even spieken hier? Wilma... Even spieken, Wilma.
Zie, dan moet ik mijn karaf Wilma Keerveld zie ik als familie. Talita Keerveld zie ik als familie. En alle andere mensen die ik niet heb genoemd. De mevrouw van Purmerend, Abigisma van Purmerend. En ik noem bepaalde mensen hun namen. Toet is mijn familie. Dat beschouw ik als familie. De rest is inderdaad wel mijn bloedverwant. Maar niet iedereen gedraagt zich als familie. Je ziet mensen pas als iemand dood is. En dan wil iedereen doen. Ja, is mijn familie, is mijn hele familie. No way out. Ik wil met mensen omgaan die niet langer zich laat leiden door bloedband. Maar dat we werkelijk notitie van elkaar nemen. Want wat dat ding is, ik was vroeger degene die steeds belde. Hoe gaat het? En sinds meneer Belmore, nog meneer Belmore. Maar niet getreurd. De mensen die ik net heb genoemd, bellen me ook niet door de weeks. Maar ik hoor ze wel. Of ze laten een berichtje, middels een berichtje weten. Dus misschien vragen ze niet hoe gaat het. Maar dit is nu een bericht. Dag meisje, ida, ida, ida, ida, ida. Hè? En dat is wat ik nu ga doen. Dank u wel, Tante Loes. Ik ben blij dat u de nodige trimmen gehad hebt. En dat het beter met u gaat. En alle andere mensen die ik niet heb genoemd, Minokaria, Ning, Nomandiere. Want eerlijk waar, ik moet. Solisi me fetti nanga taki fo mi kan tegi sami abiftegi. Omdat dit zo spontaan verloopt, zal je merken dat ik hier en daar toch anders dat ik fouten maak. En daarom, tenminste, mijn leerlingen hebben van de week en vorige week al gehoord van deze juf maakt ook fouten, want ze is mens. En daarbij heb ik medische klachten gekregen, waardoor het kan zijn dat ik veel herhaal of dingen echt wel vergeten ben. Maar als je me herinnert, dan kan de juf wel, wie de juf het wil weer. Ik schrijf sowieso op school, maar dan maak je geen grap. Daar schrijf ik het meest. Maar ook aan u wil ik vertellen, zeg van, if me no kari ne, no mandi me. Ano tak dat ino da ati. Maar de mensen die veelal bellen, die wil ik niet vergeten. Ooit heeft de meneer Ruben me gebeld. Ook die wil ik groeten. De mensen in België. Oh ja, de mensen klagen. De mensen in België, de mensen op Curaçao, de mensen in Suriname. En ik weet nou niet meer wat ze heeft gezegd hoor. Maar ergens in Amerika is er een groep Surinamers in een huis. En dan luisteren zij ook mee. Soms luisteren ze daarna. Want voor hun is het volgens mij nu middernacht. En zij luisteren mee. Dus ik heb het lang niet gedaan om iedereen te groeten. Maar het neemt veel tijd van mijn programma. Dus daarom doe ik hem niet zo vaak. Maar jullie zijn wel in mijn hart. Dat zie ik als familie. De Radio Open Eye familie. Dat is wat ik als familie zie. En mijn familie zelfs. Unomandi. Maar het is de waarheid. Is de waarheid. De waarheid maakt mij vrij. Dus ik ga niet sorry zeggen. De waarheid maakt mij vrij. Ik heb gekozen om Robbie, moet ik niet vergeten, dat is mijn moeders broer, een jongere broer, om Robbie niet te vergeten, Humphrey Seder, dat mijn bokjes koskosie. Ik heb broeder Glenn lang niet gehoord, ik heb broeder Frits en zuster Ifna lang niet gehoord, maar ze luisteren wel hoor, ze reageren niet, ze laten me ook steeds weten, Carmen, we luisteren niet, we luisteren, maar we reageren niet altijd. Cecile en Patricia wil ik ook groeten en bedanken voor het feit dat zij, vooral die Patricia, die mij bemoedigt. Oh ja, wat ik niet wil vergeten, want ik vergeet steeds om het te doen. Blijven jullie me ondersteunen, hè, financieel?
Het komt mij echt goed uit. Alle andere mensen, nieuwe mensen die ik heb leren kennen. Gegroet zij u allen, oké? Okay? Want ik ga niet te lang maken. Lieve mensen, u hebt inmiddels al lang uw pen en papier gehaald. Dus ik ga hem nu opnoemen. Ja? Het nummer waarop u kunt bellen. Omdat ik niet meer in de studio, dus bij Salto zit. Maar gewoon lekker thuis. Heb ik geen 020 nummer. Dus als u zegt... Ik heb soms van... iemand zei tegen mij van... Ja, ik bel niet, want je hebt geen 020 nummer. Mijn antwoord was, is wel een 06. Maar als u besluit om niet te bellen, is dat ook goed. Snapt u? Ik vind het niet erg als u niet belt. Als er maar andere mensen bellen, dan ben ik blij. Ja, maar wanneer studio, dan moet, u toch een 020 nummer hebben. Ik zeg, geliefde, ik ga heel eerlijk tegen u zijn. Ik zeg, als u geen behoefte hebt om te bellen, hoeft dat niet. Niet omdat ik, want ik kan zoveel, ik kon zoveel meer zeggen, maar mima leer me zijn alispeki. En ik werkte in Asiana, dan wan bigisma be leer me. Mevrouw Wekers be leer me. Aksimi, abekarmi, trouwens, mijn vaders moeder noemde me ook zo. Ataki Yofana, saine meki kabita. Abibaiba, waarom heeft een geit een baard? Ik heb gezegd, ik weet het niet. Atakina lespeki. Maar het is nou een diep takkie. Ik ga er niet dieper op in. Maar dat is wat ze tegen me zei. En dimi mimre asandati, mitaki. Ik begrijp u helemaal. Ik ben helemaal met u eens dat u niet wil bellen of kunt bellen omdat ik een 06-nummer heb. Maar voor de mensen die wel willen bellen, het nummer van mijn kleine studio van Radio Oppo Eye is 06 411 601 50. Ik herhaal het nog een keer. 06 411 0 excuses, ik ga het opnieuw doen. 06 411 601 50. Dan mag u bellen. Ondertussen ga ik muziekje afdraaien. Voor alle mensen die ziek zijn. Alle mensen die op luisteren zijn. Mensen die daarna, na de uitzending, weer tijdens de herhaling gaan beluisteren. Iedereen, alle lobby's, manalonto. Ook als u nog nooit hebt geluisterd. U bent welkom. Ook dit is voor u. Lobbywang.

Amen. Amen. Geef God alle lof en eer in de ochtend, lieve mensen. Zelfs als je been niet wil. Vrouw, ze kan scoren. En heeft de score no wani. Ze heeft de vinger. En heeft de vinger no wani. Ze kan je zien in de man van je doen. Maar ja, bijzonder wat is dat doen. Mensen, laten we God alle lof en eer geven. Toch? Prijs hem. Prijs hem, prijs hem, prijs hem in de morgen, prijs hem.

0: Dat is wat we moeten doen. Je gaat zien, alle zorgen gaan van je schouders wegvallen. En dan zeg ik niet dat je bankrekening gelijk gevuld is. Maar je wordt bekwaam om met de situatie om te gaan. Me can tell you. Me never tell one son some no true. Me tell you de waarheid. Na de waarheid. Dus, lobby brother, lobby sisa. Me gado de you face man in ala san sa ye do. Me gado de you face man in ala san sa ye do. No make no siki, no dede, no feyanti, no afwezing, no verwerping, noti. No juju, no bubu, no skerai, no brokai. No langa futu, no stong, noti, no muur, no mus. Hou je tegen, voor je kan dien, je masragado. Ik zeg u. Zonder God zijn we niet. Al die andere goden. Allemaal. Zijn door die ene. Ze moeten buigen voor God. De Almachtige. De God van hemel en aarde. De abibboigigi agado voor hemel en aarde. Daarna no one trakus. No one trakus de nabi. Omdat gado agado voor hemel en aarde. Toch? Voor hemel naar een grond tapu. En na emeking. Ano mi carmen taking. A knap in buku. Ja. En dan. En wanneer ik. Wanneer, en, het mooiste wanneer ik besef hoe groot God is. Wanneer ik in de bergen ben. Of als ik in de vliegtuig zit. Want me bericht dat geloof Lo pas an hebi. Wat meno ma openg. Mi de seker taki. Mi bri fons mi 100 somebody op een vliegtuig. Dat is wat ik denk. Maar als ik het mis heb, corrigeer me. Wat meno sap, meno sap alasani. Maar me ken moeite, toch? Dus het is belangrijk om God te eren. Soms hè, staat u voor de Rode Zee. En dan weet u niet waar u moet gaan. Want achter u hebt u problemen. Iedereen ze vallen u aan. Ze liegen voor u. Ze dit en dat is het. En voor u. Watra. Dan minus op swing. Toch? Junus op swing. Kan deze op swing? Want schrijf de ding. Ding, ding, ding. Ding. Boenswemmers en de ding watra. Toch? Dus. Be careful. Toch? Wees voorzichtig. Maar kom in beweging. Roep God, zeg Heere. Ik sta met mijn rug tegen de muur. Hoe moet ik verder? U bent mijn God, is uw probleem. U zegt dat ik op u moet bouwen en vertrouwen. Dus ik kom bij u terug. Want bij u moet ik zijn. En geloof me. Mensen, ik vertel u iets hier wat ik zelf doe. Ik heb mijn jongste dochter, al mijn drie kinderen heb ik dat geleerd. Je zit in de put. Hoe diep? 4 voet. God kan je eruit halen. Door je geloof. Door je geloof word je behouden, lobby brada na sisa. En dan trafasi. Door je geloof. Als je zegt dat ik ben voor een dubbeltje geboren, dus ik bereik geen kwartje, dan me maf me. De Jota dubbeltje. Toch? Want dat wist je toch. Als je voor een dubbeltje geboren bent, bereik je nooit een kwartje. Maar volgens mij, volgens mij geboren ben. Want, mi pasa. Maar dat is wat u gelooft. Als ik naar mensen moest luisteren, toen ik een jong meisje was, ik weet niet hoe oud ik precies was hoor. En ik weet niet in welke klas ik toen zat. Maar ik weet dat ik heel zwaar stotterde. En ik werd behoorlijk gepest op school. Ook, je hebt sommige docenten die ook pesten. En dat was op de Fatima school. Met Karaning. Wat is waar, meneer Lee? En dan, ik ben begonnen in de dommerij. Waarom? In de dommerij, ik stotterde zwaar, te zwaar misschien. In die docent haar beleving. Ik zou het nooit maken. Dat is wat ze had uitgesproken. Maar mijn moeder, Edith Connelly Henry, heeft mij geleerd dat die juffrouw is stom. Ze weet niet waarover ze het heeft. Mijn moeder heeft gezegd, je bent niet geboren om in een domme rij te zitten. Dus mijn kind, we gaan er een poepie laten ruiken, zei mijn moeder. Mm-hmm. Mijn moeder zei, ik ga niet eens naar school komen. Mijn moeder kwam voor alles naar school. Mijn man dacht, mijn oka skoro schreef in mijn ting. Want mijn sabi, you know one of them ting, ze ook al look of mijn Tamara. Want mijn saptak you my lady. Dat is wat mijn moeder tegen me zei. En anolei, want ik heb gezegd, ik wil nooit meer in de dommerij zitten. Ik heb alles, mijn moeder heeft haar best gedaan. Ze heeft me gebracht naar MOB, Medisch Opvoedkundig Bureau in Suriname. Ik weet niet of het nog bestaat, Mino Sabi. Mijn moeder heeft me daar naartoe gebracht. En zo kwam ik in aanraking met mevrouw. Mevrouw Disnings is overleden. Ai boy Carmen, dus ik moet je schamen. Mevrouw Uiterloo, Sjorsin Uiterloo. Die vrouw heeft me onder handen genomen. Ze heeft mezelf in huis bij haar genomen. Mevrouw Sjorsin Uiterloo, ze is overleden. En deze vrouw is mijn pleegmama geweest. Ze heeft voor mij ze was hier in Nederland. Ze is een verpleegkundige. En is ze naar Suriname gekomen. En als maatschappelijk werkster. En later, tot haar dood heeft ze gewerkt voor de rest. Na haar pensioen ging ze werken. Eigenlijk al tijdens ging ze werken bij de Nederlandse ambassade. En tot de dood bij de Nederlandse ambassade. Ik heb veel van die vrouw geleerd. Mevrouw Sjorsin Uiterloo. Er was ook nog een andere juf, andere docent. Naam weet ik niet meer hoor. Die juf wilde me meenemen naar Nederland. Mijn moeder zei, Team is aan de Chiminoman kontekking. En mijn moeder heeft het wel toegestaan dat mevrouw Sjorsin Uiterloo mijn pleegmoeder mocht zijn. Daarom had me dat die afro dat dede mine bij mijn potfoto naar Sranang. Ik zat in zo'n lastige parket dat ik mine bij mijn ga Sranang. Maar ze is ook een moeder waarvoor ik altijd heb klaargestaan. Als Eva, mix het. Mijn dekaba. Mama, ja. Dat was ook mijn mama. Sjorsin Uiterloo. Ik heb haar naam nooit genoemd tot vandaag. En ik dank God voor deze moeders die hij in mijn leven heeft geplaatst. Dat ik zulke moeders mocht hebben. Mensen die me wat hebben geleerd. En vanuit MOB heb ik veel geleerd. En er kwam een tijd in mijn leven dat ik weg moest van mevrouw Sjorsin. Niet omdat zij dat wilde. Omdat de Satan een ander plan met mij had. Ik wilde niet weg. Maar degene had besloten dat ik terug naar huis moest. En ik ben naar huis gegaan met alle gevolgen van dien. Maar ik moet zeggen, ik ben God dankbaar voor alles wat me is overkomen. Alles wat me is overkomen. Want het heeft me alleen maar krachtiger gemaakt. En wanneer we, zoals ik vanmorgen al deelde, dat we niet gaan vragen, maar heren, hoe kom ik hieruit? Ik zit in de put. Ook al zit je 10 voet in de put. Er zit beweging in geloof. Sommige mensen proberen een nieuwe toekomst binnen te gaan, terwijl ze nog emotioneel verbonden zijn aan de pijn van vroeger. Je begint een nieuwe relatie, maar zodra is amang en nieuw man tegen je zijn, je kiest flashback, want atramang betakken nangawan tra edetjoet. Hoe kom je vooruit? Je komt niet vooruit. Want je bent nog steeds bij Pim. Want Pim, te Pim, betekent dat je bij wijze van spreken. Carmen Poratas, ja. Dat kan helemaal klap bij elkaar bakken. Maar dan no laptop tegen taki. Carmen. Haal die tas hier weg. Dan. Je verwacht die dat laptop ook klap, you know. Want je hebt flashback. Dat gelijk je kies flemmo. Mensen. We moeten loslaten en in beweging gaan. Ik weet niet wat u wil bereiken vandaag. Ik weet niet wat u wil bereiken over 5 jaar. Maar dat u het wel bereikt, geliefde. Nu aan leeftijd. Natuurlijk, minister, nou een biggie smart dat ik go scoren. Nee, dat niet. Maar ons dombaka geranium, no? Als een ding. Ons dombaka jarsing. De lukusuma ego. Ik kan tegen haar bieten, suma benkong, nanga suma no benkong. Ga in beweging. Doe body emotion. Sribi sweetie. Rust uit. Lees in mama kranti. Doe er vroeger. Ik weet niet of ik kijk geen tv. Maar vroeger op Nederland 1 volgens mij. Of Nederland 2 houden jullie meteen goede. Want ik kijk geen tv. Ik kan een fout maken. Een soort programma ben ik kon. Een soort... waar je hersen kon trainen, dan misreef abefong. Misreef, maar ja, ik was toen in ontwikkeling, opnieuw na de hersen beroerte. En dan dan misreef abefong. Ik onthield heel veel niet. En daarom is het belangrijk om te blijven oefenen. Blijf oefenen. Dat is ook een programma die ik veel gevolgd heb, waardoor ik weer in de running kan komen. Heel veel puzzelen. Ik hou van puzzelen. Kruiswoordpuzzel. Sudoku. Ik weet niet wat er allemaal nog meer is hoor. Die puzzel die je moet strepen. Ik weet niet hoe die heet. Maar in ieder geval... Lieve mensen, blijf gefocust. Blijf niet afvragen, waarom gebeurde dit? Waarom heeft die persoon mij dit aangedaan? Waarom werd ik niet gekozen? Waarom liep het anders dan ik had gebeden? Ja, God er niet bestaan. Tuurlijk God er niet bestaan, omdat Anno Dusa Johanni. Maar laat me u zeggen, kom je poeder uit dat drink, misreef je begge God op bepaalde zani. Ah nee, pasaite. Het gebeurt nog niet. Maar het visioen heeft een tijd wanneer het uitkomt. En het lijkt alsof het te lang duurt, maar het komt op zijn tijd. Lees Habakkuk 2. Dan ga je zelf zien wat daar geschreven staat over je visioen. Over datgene wat je wil zien. Het is belangrijk dat we beseffen dat God ons bespaart door niet onmiddellijk antwoord te geven. Want zo'n fono, een miljoen. Toch is een miljoen dat van de bambrim klang. Want die atino be bestanding. Dat je is een miljoen. Daarvan. Trouwen fono, we kies 23 miljoen. We gaan vliegtuig, we vring Monica Groen. We buy Lexus, we buy. We omen biki dagucheti. Tak na, we sorry, sma van Sawabi. Omdat je niet met het geld weet. Want als dwaasheid met geld moet omgaan. Toch? Als een dwaas met geld moet omgaan. Wat denk je dat gaat gebeuren? Terwijl als wijsheid met geld omgaat. Dan investeert die het. Die gaat het uitgeven. Zodat het geld zich weer geld gaat maken. Maar dwaasheid... Ga dingen doen om voor het oog van de mens. Dwaasheid wil iedereen laten zien. Mi abi, mi weer een Rolex. Im lukubong. Dag de echte godoman. Nee, weer Rolex. Dene wa kan a bigi dagu tetri. Er zijn een paar... segmenten waarbij je gaat zien van hé, hey, akel die abeen kan misschien bij zijn auto. Het kan dat ze een stabiele auto rijden. En dat ze geruisloos passeren. Radio Open Ai, goedemorgen. Hallo.
1: Ik heb mijn ogen heel op met tante Loes.
0: Ja, tante Loes.
1: Hoe gaat het met uw zuster Carmen?
0: Het gaat heel goed.
1: Ja. Ik wou u vragen om zuster Van Engel, meneer Banansi en die mevrouw die altijd naar de gevangenis gaat. En Maarten om ze te groeten, alsjeblieft.
0: Ja,
1: die mevrouw die naar de gevangenis gaat. Ik ben niet alleen trots op haar. Dat ze dus dat doet. Ik weet niet, ik kan de naam nooit onthouden. Maar ik heb zoiets van de moment wanneer zij praat, op welke station dan ook, begint ze altijd met de jongeren. Dus echt zo een moeder die zich bezorgd maakt over de tijd van nu en de tijd van morgen. Dat ze dus de stap maakt om naar jongeren te gaan in een gevangenis. Dat vind ik geweldig. En ik weet niet, als er iets is met meneer Bakbord zijn familie, maar ik stuur hem ook de groeten.
0: Dank u wel.
1: Groetjes, ja. Dank u wel. Dag.
0: Alsjeblieft, dag.
1: Dag.
0: Ja. Dank u wel voor het bellen. Dank u wel. Maar lieve mensen, bel. Zit niet te... Want ik moet praten, anders ben ik zo eruit. Huh? Jozef werd verraden door zijn eigen broer. Hij werd verkocht, onterecht beschuldigd en in gevangen gezet. Maar zijn pad, toch? Zijn pad werd niet... Zijn pad werd getekend door pijn, maar het werd niet zijn pijn werd niet zijn eindbestemming. Uiteindelijk kon diezelfde Jozef, die al deze dingen heeft meegemaakt, zeggen: jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht. Genesis 50, vers 20. Dus wie was maar Abi, wie zat die ten opzichte van jou? Adonai van jou, ik ga ermee om. Ook al vertellen mensen leugens over u. Toch? Het ligt aan hoe u ermee omgaat. Als u gefocust bent op wat mensen van u zeggen, ja, dan gaat u dat krijgen. Dan gaat u krijgen van, oh, mensen zeggen ik ben lelijk, dus ja, ik ben lelijk. Hm? Maar ik let niet op wat mensen over mij te zeggen hebben. Mensen moeten praten, want dat is waartoe zij, wat zij een leuk vinden. En ik moet zeggen, het is van belang dat iedereen gaat beseffen dat iedereen zijn eigen ding moet doen. You know? Ik kan niet bepalen wie wat doet. Uiteindelijk bent u verantwoordelijk voor wat u doet. Als jij tijd voor mij hebt, graag dan, maar maak mijn hoofd niet moe. Want het is belangrijk dat u dit allemaal zelf gaat oplossen. Oké, ik ga naar een muziekje. Misschien wil iemand nog wat beluisteren. En natuurlijk wat tante Loes zegt. De jongeren, we moeten een voorbeeld geven. En dat is de reden waarom ik persoonlijk... Ik hou van jongeren, ik hou van kinderen. Alapching, namipching. Maar natuurlijk... Milo poespoesie, maar die moet je weer broeken. Dus mijn vrijpostigheid nego. Daarom ik met Jilly spreken. Is dit de mikbataka sandati? Omdat ik respect eist. Ik wil respect. Geef ik eerst respect. Dat is mijn taak als leider. Om een voorbeeld te zijn voor anderen. Leeftijd zegt mij nog niet dat je weet wat respect is. Oké? Dus ik geef het eerst, zodat ik het kan ontvangen. Nanga ala sakafasi me ontvanging. En daarom is de SD, mi bategi wa een meisje. En ik weet niet, I don't understand the math. I don't understand math. But, mitaki, let me try speaking English, please. But no, my English is not very well. En heb ik er uitgelegd. En meisjes dolikas do in one bar. Mitaki, ga alsjeblieft netjes zitten. In haar leg uit, zijn leg uit. Een meisje tik in telefoon, een meisje bedien in telefoon. Nee, mi fitak atibron kon in haar tori, neem taki me maf me. Als jij niet wil luisteren, geen probleem. Maar in mijn klas, nogmaals, geen telefoon. Ik zeg, je vraagt om negatieve aandacht, maar ga je die aandacht niet geven. Ga je aandacht geven en dan, I don't need your attention. Ik zeg, oké, darling. Thank you for remind me. Toch? En dit trouwens tegen dat je fout. Ik ging maar nee. I don't need her attention. Okay, no problem. So thank you. If you're on the top, I will sit long. Maar het Engels is slecht, dat weten jullie. Ik heb gezegd, if you are on the top, yes, okay. Then I will sit downstairs. You're on high, so I have to behave low. En natuurlijk, dat nog ben pleasing. Daar gaat je een klacht naar pedagogische conciërge. Dus net meer actie was aan de meer tegen pedagogische conciërge. En dan een pedagogische conciërge op een beurt. Dat was dan, want op tien kon je en je moest tegen serieus. Ik dacht, tegen serieus, dat ik ba. Dan kon tegen me voor jouw jales, want dan, if you vindt dat ik me niet doe, dan leg me uit van mijn dwenen. Want mijn docent, mijn pedagoog. Dus dat je legt me uit. Neem me tegen, neem me leg je uit. Mi soring, taki, dan sopsa, sobradi, sosmara. Radio op AI, goedemorgen.
2: Goedemorgen, zuster Carmen. Ik spreek met zuster van Engel en Vien. Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
2: Hoort u mij, zuster Carmen?
0: Ja, ik hoor u.
2: Oh, wat vorige keer had ik gebeld, maar die lijn was volgens mij niet zo goed.
0: Dat klopt.
2: Ik hoor je niet, dus ik denk ik bel even goedemorgen, een getekende ochtend. Hoe is het met uw familie en de kinderen?
0: Heel goed, ja.
2: Oh, goed, dank je. Ja, ik wil ook mijn familie de groeten doen. Broers en zusters en alle anderen. Ik wil iedereen condoleren op die iemand verloren heeft. En ik wil alle jarigen wil ik feliciteren. Ik wil alle zieken, wil ik heel veel sterkte toewensen. Ik wil meneer Creton en Benazi, wil ik ook heel veel sterkte toewensen. En ik wil tante Loes ook groetjes doen. Tante Loes is alles oké, u bent niet ziek, hè? Ik hoorde er vanochtend even en ze stuurde groeten voor mij. Ik stuur de groeten aan iedereen, aan alle senioren die luisteren. En Bakkie ook, sterkte Bakkie, met onze familie die overleden is. En ik zal even gewoon een kort gebedje doen voor een ieder. Dat we God danken dat God de Mekusha deed die de maand in Baka. En ja, daar moeten we toch blij zijn. En iets moois van maken. Het lukt niet altijd. Maar dat gebed wat u zegt, daar komen we er hoor.
0: Amen.
2: Maar inderdaad geloof, dan gebeuren er dingen. Want wat u vertelt, hebben wij ook heel veel meegemaakt. Maar als je blijft bidden, dan komt het goed.
0: Amen.
2: En dan krijg je weer de kracht om door te gaan.
0: Mm-hmm.
2: Om God te danken vanochtend. God, als het verhoort gij, voor liefde uw dienaren die in nood verkeren. We danken u voor uw goedheid en vragen u, Vader, geef dat wij voor alle onheil gespaard blijven. En u steeds in vreugde kunnen dienen, Vader. Door Christus de Heer die ons geschapen heeft op deze aarde. Amen.
0: Amen.
2: Halleluja. Dat was het voor de ochtend. Ik dank u en ik ben blij om uw stem te horen. En ik zal zeggen zegen voor ieder.
0: Amen.
2: En gezondheid en kracht voor ieder. Ik zal niet iedereen gaan groeten, want de tijd is kort, zie ik. Maar ik wil ook mevrouw Koenders, ook met al de mensen feliciteren van Nama Oyema, zuster Ellie. En die mevrouw, volgens mij, die zei mevrouw Deekman, Lilian.
0: Mm-hmm.
2: En ook mevrouw, die zei zit in het onderwijs. Het kan ook zijn dat zij ook altijd over de kinderen spreekt, hoor.
0: Mm-hmm.
2: Mevrouw, even kijken, hoor. Hoe heet zij nou weer? Mevrouw, daar, ja, ook wel mevrouw Talita. Die spreekt ook altijd over de kinderen. En ik hoop, hoe kan ik die vrouw dan vergeten? Maar zij belt ook vaak en zij zit in het onderwijs. Ik mag die vrouw de naam niet vergeten. Maar goed, u weet misschien wie ik bedoel. Want zij belt ook vaak. Het zijn altijd een paar vaste bellers die, die bellen, hè. Dus ja, dus vandaan. Oh ja, Gleone en der man. Die bellen ook altijd. Misschien zijn hun het hoor. Ultieme vast. Maar ik zou zeggen, de groetjes aan alle luisteraars. En een fijne zaterdag. En een fijne zondagmorgen ook.
0: Dank u.
2: En u ook. Wel thuis verstrekt en bedankt voor uw bemoediging.
0: Dank u. Dankjewel. Ik ben thuis. Dank u.
2: Oh, u bent thuis. Oh, wat heerlijk, hè. Oh ja, u zei dat u thuis zou uitzenden. Oh, wat heerlijk. Nou, God tegen u.
0: Amen.
2: Ook in uw kamertje.
0: Dank u.
2: Ja, dat was het voor de ochtend. Goed,
0: ja hoor. Dank u, dag.
2: Alsjeblieft.
0: Doeg.
2: Oh ja, nog even mevrouw Carmen.
0: Ja.
2: Ik wil even mijn zwager, mijn lieve zwager, feliciteren. Hij is morgen jarig. De heer Diekman. Ja. Het is een hele lieve zwager die ons ook steunt in alles. Dood en leven, gezelligheid, alles. Dus met Garudja Krakti en zegen morgen ook voor zijn dag. Dat was het voor mij.
0: Ja, gefeliciteerd, ja? Hè.
2: Dank je wel. Alle mensen die jarig zijn, wil ik feliciteren. En God zegen voor ze voor een nieuw levensjaar. Dank je wel.
0: Houdt u. Dank u.
2: Dank u.
0: Doei. Ja. De tijd gaat. En terwijl u... vandaag is ook mijn nichtje Anna Iris jarig, 33 jaar. Ik wil alle mensen die vandaag jarig zijn, wil ik feliciteren. En we gaan luisteren naar het volgende.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Steeds meer vrouwen in Nederland tonen belangstelling voor de jacht, meldt de Telegraaf. Volgens vrouwelijke jagers draait hun hobby om veel meer dan schieten alleen. Ze noemen vooral het buitenleven, kennis van dieren en natuurbeheer als belangrijke redenen. Wie jager wil worden, moet een opleiding volgen, examens afleggen en aan strenge wettelijke voorwaarden voldoen. Hoewel de jachtwereld nog vooral uit mannen bestaat, groeit het aantal vrouwen de laatste jaren geleidelijk. De geplande havenstaking op 4 september schaadt volgens haveneconoom Bart Kuipers vooral het betrouwbare imago van Rotterdam. Medewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland leggen tussen 11:15 en 7:00 het werk neer uit protest tegen kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. De directe gevolgen blijven waarschijnlijk beperkt. Tegen het ANP zei Kuipers dat de achterstand nog 1 tot 2 weken merkbaar kan blijven in de transportketen. 3 Nederlanders worden nog vermist na de verwoestende overstromingen in Nepal. Onder hen een man van 29 en een vrouw van 51, die met een groep van 80 pelgrims terugkeerden van de heilige berg Kailash in Tibet. 90 minuten voor de vloedgolf meldde hun reisleider dat iedereen bij een grenspost was aangekomen. Dat gebouw werd later weggespoeld. De derde vermiste Nederlander is een vrouw die in Nepal woont. Iran zegt de volledige controle te hebben over de straat van Hormuz. Volgens de revolutionaire garde mogen schepen de strategische vaarroute alleen passeren na afstemming met Teheran. Iran spreekt daarmee Amerikaanse verklaringen tegen dat de zeestraat weer open staat voor internationale scheepvaart. De VS zeggen mijnen te hebben geruimd en claimen zelf de controle. De strijd om de belangrijke route voor olie- en gastransport bemoeilijkt voorlopig de vredesbesprekingen. Dan nog het weer, eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. Tot zover het radionieuws. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. Tot zover het radionieuws.

0: trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Praise & BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Praise & BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088-880-1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Een hele goede middag, beste luisteraars. Ik ben afgezend op Radio Maart, natuurlijk via Caribbean FM Salto en in de ether 107.9. Digitaal te beluisteren via www.radiomaart.nl. En het telefoonnummer waar je mag reageren in deze extra uitzending, verzorgd door dochter Greb, omdat wij vorige week niet aanwezig waren, heeft dochter Greb besloten om vandaag de uitzending voor te zetten. We gaan nu even nog naar een stukje muziek luisteren en ondertussen dan bel ik met de heer Greb.

0: En we heten dokter Grip van harte welkom. Goedemiddag, dokter Grip.
1: Ja, goedemiddag Etienne, goedemiddag luisteraars. Ik hoop dat ik goed te horen en goed te verstaan ben. Is wel even een tijd geleden. Maar ja, dat kwam door de vakantie. En na de vakantie zijn er een of twee afspraken misgelopen. Maar we zijn er weer. En fijn dat u luistert, want het is natuurlijk uw programma. U mag natuurlijk bellen naar de studio. Als u vragen heeft, medische vragen. En het nummer is 020-471-4291. De afgelopen periode hebben een paar mensen me gevraagd om iets te vertellen over bloedverlies. Bloedverlies via de anus. En mensen zeggen van, als ik dat heb, moet ik me zorgen maken. Moet ik gelijk naar de huisarts. Wat is het precies? Kun je daar iets over vertellen? Zeker. Als het gaat om bloedverlies, is het belangrijk de kleur van het bloedverlies. Is het helder rood bloedverlies? Zit het aan het toiletpapier? Zit het op de ontlasting? Dus dat is belangrijk om gelijk goed te duiden. En iets anders is ook bloedverlies, maar soms kan het zwart zijn. Dus dan is de kleur van de ontlasting is meestal bruin. Maar als het als de ontlasting zwart is en hij stinkt, dat betekent dat er ook bloedverlies is. Hè? En dat is iets waarmee je wel gelijk naar de huisarts moet. Dus als je ontlasting hebt, is het altijd goed om even te kijken. Even snel kijken. Ik weet dat mensen dat niet echt doen. Maar het is wel belangrijk om dat te doen. Hè? Want je moet even altijd kijken naar de kleur. Zit er bloed na de ontlasting? Maar zeker als het zwart is, en het was daarvoor niet zwart, hè, maar als het zwart is, echt zwart, dan is het belangrijk om wel gelijk naar de huisarts te gaan. Omdat dat betekent dat, dat u ergens een bloeding hebt hoog in die maag-darmkanaal. Hè. Dus dan kan het zijn dat het ergens een bloeding is in de maag of in de slokdarmen of in de dunne darm. Want dan wordt hij zwart. Dus als hij zwart wordt, dat betekent hij legt de oorzaak ligt niet aan het eind van die darm, hè, maar aan de bovenkant, aan het begin van de darmen. En dat is dus meestal wel iets dat, waar u niet lang mee moet wachten, maar gelijk moet gaan kijken, gelijk aan de bel moet trekken en naar de huisarts moet. Omdat zwarte ontlasting kan betekenen dat er, net wat ik zei, iets in de maag, een lekkage in de maag, in de slokdarm, in de dunne darm. En dat zijn meestal wel ernstige zaken die gelijk actie, waarop gelijk actie ondernomen moet worden. Ja, vaak ja, hebben mensen ook niet altijd buikpijn, maar als je ook buikpijn hebt en je bent spontaan aan het afvallen, hè, in combinatie met die zwarte ontlasting, dan is het gelijk aan de bel trekken. Dus dat is één. Dus daar moet je heel alert op zijn. Zwarte ontlasting is niet goed, gelijk aan de bel trekken. Is die ontlasting rood of zit er bloed aan het toiletpapier, helder rood bloed, soms lekt het een beetje na. En het kan ook zijn dat het op de ontlasting zit, er doorheen, maar dan is het meer helder rood. Als je dus de toilet doorspoelt, zie je dus zeg maar heel veel bloed. Dat is iets dat ook de aandacht geniet, maar dan hoeft u niet gelijk naar de huisarts te gaan, want dan kunt u kijken van hey, als die ontlasting hard is, dan zou het kunnen betekenen dat het wat we noemen een aanbij is. Een aanbij is niets anders dan het laatste deel van het darmslijmvlies. dat een beetje naar buiten gedrukt wordt. En die ANW, dat als ja, daar kan er hè, door druk, hè, dus als de ontlasting hard wordt en je moet persen, dan scheurt je er langs het slijmvlies van de darmen, bij de anus. En dan, ja, dan kan het gaan bloeden. Het kan een beetje pijn doen. En soms zie je dus dat het, je kan hem wel weer terugduwen. Hè? Zo'n aanbijtje. Dan is dat geen probleem. Dan zou je dus kunnen kijken van hoe het gaat. Hè? Maar dat is meestal een klein beetje bloed. Even kijken hoe het gaat. En dan kun je wat... ja, van die zalfjes, als het niet te veel jeukt, dan kun je zo een zalfje plaatsen. En dan gaat het meestal vanzelf over. Maar de oorzaak is natuurlijk die harde ontlasting. Als u harde ontlasting hebt en u moet persen om die ontlasting eruit te krijgen, dan moet u dat behandelen. Dus dan kunt u wel beginnen met meer vezelrijk dieet. Groente, fruit eten, ook bruin brood, maar dat moet u altijd. Hè? Alhoewel het wit brood soms lekker is, maar bruin brood eten, meer groente, vezels. En als dat niet helpt, kunt u naar de huisarts bellen en die kan dan iets van wat we noemen Movicolon of Forlax zakjes geven. Dat zijn gewoon extra vezels om de ontlasting soepel en zacht te houden. Wat ook kan gebeuren is dus dat die, je hebt kleine bloedvaatjes rond, het slijmvlies van de anus. En die kunnen wat klontering in gaan ontstaan. Een soort van het bloed. Hè? Kleine, net hoe je trombose in je been kan krijgen, kan je dus ook daar een soort trombose krijgen in die kleine vezels. En die zwelling, dat is rond de anus, dat lijkt ook op een aanbij. En het is meestal ook een aanbij. Maar je ziet dus dat die hard en pijnlijk is. En als je goed kijkt, dan kan je zien dat er soms een beetje blauw, donkerblauw tot paarse massa zit. Hè? Dat is wat we noemen een getromboseerde aanbij. Dus er zit een beetje trombose in. En die zijn pijnlijk. En aan de hand van de pijn kan je meestal ook wel... Sowieso moet je zorgen dat je ontlasting zacht wordt. Dus niet te hard, maar zacht blijft. En je kan dus een crème geven. Dat is lidocaïne crème. Die moet je zelf betalen. En dat kost volgens mij iets van 30 of 40 euro per tube. En die kan je dan smeren, maar die krijg je via de huisarts. En dat helpt tegen de pijn. Ja, hè? Maar om het weg te krijgen, zou het kunnen betekenen. Vaak gaat het spontaan, maar soms moet je toch een afspraak maken bij de huisarts. Sommigen doen het wel, dat ze een klein sneetje in maken. En dat die, dat gestold bloed eruit geperst wordt. En waardoor hij weer gaat slinken en weer kleiner wordt. Dus dat is dus die getromboseerde aanbij. Verder kan bloed bij de ontlasting kan ook een scheurtje zijn. Hè? Je hebt dus van die scheurtjes, kloofjes eigenlijk, die in die huid zitten rond de anus. En dat kan chronisch zijn, hè? Waardoor... langer dan 4 weken. En dan zie je dus dat er kleine scheurtjes ontstaan. En die kunnen dus heel slecht genezen. En je ziet dus ook dat die... je hebt zo'n spiertje zitten bij de anus. En dat die spier, die sphincter, dit spiertje... wat strakker gaat worden, waardoor het heel veel pijn en pijn gaat doen. En daarvoor... moet je ook naar de huisarts, want die kan dan een crème voorschrijven om de spanning van dat spiertje te verlagen, waardoor de scheurtjes makkelijker gaan genezen. Dus je ziet, we hebben al een paar oorzaken genoemd die kunnen leiden tot bloed bij de ontlasting. Het heeft ook te maken met, kan ook een andere oorzaak zou kunnen zijn dat er mogelijk sprake is van wat we noemen bloederig slijm met buikpijn. En dat er toch meer een ontsteking een ontstekingsziekte is. Hè? Een ontstekingsdarmziekte. En je hebt een paar soorten. Je hebt dus die wat we noemen colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn. En die kunnen dus ook bloed veroorzaken, maar dan gaat het meestal met slijm en buikpijn en diarree en algeheel ziek zijn. En daarvoor, als je dat hebt, is het belangrijk om naar de huisarts te gaan, omdat wij dan los van het onderzoek, hè, we kunnen kijken, gesprek hebben, we kunnen lichamelijk onderzoek doen, we kunnen kijken naar je kan ook rectaal onderzoek doen. Hè? Dat betekent dat je met je vinger achter in de anus gaat voelen van, voel je gekke dingen zitten. En als je je vinger eruit haalt bij de anus, nadrekt, zie je bloed of slijm op je handschoen. Dus dat zijn allemaal dingen die je kan onderzoeken. Aanvullend kunnen wij ook iemand doorsturen naar het laboratorium om wat bloedonderzoek te doen. En bij die, als je denkt aan het vermoeden hebt van een inflammatoire darmziekte, dus wat ik noemde, de colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn, dan moet je dus verder bloedonderzoek doen. Maar wat je vaak ziet, is dus dat bepaalde ontstekingswaarden verhoogd zijn, witte bloedlichaampjes verhoogd zijn, dat iemand bloedarmoede heeft. Dus dat zijn allemaal zaken die een rol kunnen spelen. Maar zo iemand moet dan doorverwezen worden toch naar de maag, darm en leverarts om toch te gaan kijken van wat is het probleem. Hè? En die kan met een darmonderzoek van achter gaan kijken met een dun slangetje en een camera. Die kan kijken nadat natuurlijk de zaak goed is voorbereid. Mensen moeten dan 24 uur van tevoren zo'n laxantia nemen, een drank om de darmen helemaal schoon te maken. Zodat bij het onderzoek dat de maag, darm en leverarts wil doen, hè, de coloscopie, dat ze niet alleen maar ontlastingsresten in die darmen tegenkomen, maar dat die darmen mooi schoon zijn. En zo'n onderzoek, zo'n darmonderzoek, dat duurt ongeveer 20 minuten. En dan kan de maag, darm en leverarts precies de binnenkant van de darm bekijken en daar conclusies uit trekken. Ze kunnen ook hapjes nemen om te kijken van, en dat opsturen voor kweek, hè, voor de patholoog, anatoom. En die kan dan verder precies nagaan van wat voor type slijmvlies is het. Is het meer iets dat doet denken aan een ontsteking, hè? Of is het toch iets dat doet denken aan een kwaadaardigheid? Dan praat je meer over darmkanker, colorectaal carcinoom. En dat kunnen ze, of is het meer een darmpoliep? Hè? Want een darmpoliep is niets anders dan een kleine zwelling, een bolletje of een soort paddenstoeletje in die darmen. En daar kan er ook bloed uit ontstaan. Hè? Dus het gaat erom dat, of soms zie je dus dat het laatste deel van die darmen, dat er uitstulpingen zitten in dat slijmvlies. En dat heet divertikel. En als het ontstoken raakt, kan er ook bloed en slijm daarin gaan plaatsvinden. Dus dan praat je over een diverticulitis. Dus dat zijn allemaal dingen die via een darmonderzoek verder goed onderzocht kunnen worden. En dan komt de maag-darm- en leverarts tot een bepaalde conclusie. Je ziet ook in die darmen dat dus we hebben genoemd ontsteking, we hebben genoemd een polyp, we hebben genoemd kwaadaardigheid, hè? Dus dat er een wat we noemen darmkanker kan voorkomen. Wat ook een rol kan spelen is wat we noemen een ontsteking van het laatste deel van die endeldarm. Ja, dus daar kun je ook gewoon een ontsteking plaatsvinden. Dat zie je ook bij als mensen seks hebben via de anus, dan kan daar ook een ontsteking in gaan ontstaan. Hè? Het kan chlamydia, gonorreu, dus dat zijn allemaal dingen die ook kunnen. Hè? Je kan dus ook een seksueel overdraagbare aandoening in de anus hebben. En dan kan dat ook leiden tot klachten van bloed, slijm en problemen. Dus dat zijn allemaal dingen die, maar ook als mensen bloedverdunners gebruiken, kan het zijn dat mensen makkelijk bloeden uit die darmen. Hè? En dan zou dat, kijk, die bloedverdunners krijg je niet zomaar. Ik kan me herinneren dat ik een oude meneer had die met wat we noemen rivaroxaban, hij kreeg het omdat hij last had van wat we noemen boezemfibrilleren, dus dat is een te snelle hartslag en daar allerlei problemen mee kon krijgen, heeft hij dus die bloedverdunners gehad. Maar wat we zagen is dat hij vaak regelmatig toch veel bloed verloor via de darmen. Maar die bloedverdunners had hij nodig, hè, want anders kreeg hij TIA's, hè, hij kreeg samenklontering van bloed. Dus dat bloed moest verdund worden op basis van zijn van het te snelle hartritme. En dan moet je dan een afweging maken. En we moesten hem steeds doorsturen naar de maag-darm- en leverarts. En dan kreeg je weer bloed bij. En dan moest die bloedverdunners werden tijdelijk gestopt. Maar het moest weer opgestart worden. Dus om de zoveel tijd was dat een herhaling van problemen die we tegenkwamen bij deze meneer. Dus het is belangrijk om goed te kijken van wat de oorzaak is van het bloedverlies. Hè? Als het scheurtjes zijn, dan kun je dus die crème krijgen, die diltiazem vaseline crème. En die moet je dan gedurende 12 weken smeren, zodat die wondjes kunnen genezen. Als we toch denken van, hey, het is iets van een chronische ontsteking, of je denkt toch als arts van, hey, dit is toch meer iets dat waarbij mensen koorts, buikpijn, maar ook gewichtsverlies. Je denkt toch dat het iets is dat verder onderzocht moet worden. Dan moet je iemand doorverwijzen naar de maag-darm- en leverarts. En dan kan die verder goed kijken van wat er precies aan de hand is. Het is belangrijk, hè, om vooral voor u, hè, er zijn ook wat indicaties. Hè. Dus als je wanneer moet je denken dat het toch mogelijk iets is van darmkanker? Mensen met een leeftijd, het is een beetje arbitrair hoor, een leeftijd boven de 50. Als er in de familie iemand met darmkanker voorkomt, vader, moeder, broer, zus, die jonger was dan 70. Als je last hebt van dus dat bloed, maar met name ook een veranderd ontlastingspatroon. Dus dat je de hele tijd maar diarree krijgt, diarree, of dat je van gewone ontlasting naar harde ontlasting, alleen maar hard, hard, hard, dat is ook niet goed. Dan is het ontlastingspatroon is dan wat we noemen veranderd. Dus dat zijn indicaties waarop je moet letten. Dus dat bloed bij de ontlasting, buikpijn, als je gewichtsverlies krijgt, hè, dus plotseling, spontaan gewichtsverlies, dan is het dus natuurlijk belangrijk om verder onderzoek te doen. En de hoeveelheid van het bloedverlies is ook heel erg belangrijk. Ik had laatst ook een patiënt met heel veel bloedverlies. Echt, het was op de dienst in op de huisartsenpost. Heel grote hoeveelheden bloedverlies. En ze gebruikte geen bloedverdunners. Nou, dat is wat we noemen een spoedindicatie. En ze had dus diarree, maar echt, het stroomde eruit, kopjes, bloedverlies en stolsels. Nou, dat is dus niet goed. Hè? Dus dat soort dingen, dan moet je gelijk aan de bel trekken en niet wachten. Je kan gelijk, in Nederland is het goed geregeld. Je kan eigenlijk 24 uur per dag is er huisartsenzorg beschikbaar. Je kan altijd bellen naar waar u dan ook woont, naar een spoedpost. In het weekend, dus je hoeft dan in zo'n situatie, hoef je niet te wachten tot maandag of dinsdag voordat je, als je echt grote hoeveelheid bloedverlies hebt en je hebt het nog nooit eerder gehad, ja, dan ook al zou dat de eerste keer zijn, dan moet je gelijk aan de bel trekken en dan naar de huisartsenpost. En dan gaat die het bekijken en eventueel doorsturen naar voorspoed naar de maag-darm- en leverarts die dan het dienst heeft. De belangrijk is dat er nu ook allerlei preventieve onderzoeken worden gedaan. Hè? Dus vroeger was dat niet, en dan praat ik over 5, 6 jaar geleden. Maar nu heeft men dus dat gezegd van dat er preventief onderzoek wordt gedaan. En dat betekent dat mensen ouder dan 55 één keer per 4 jaar krijgen ze zo'n een potje thuis gestuurd door het landelijk door het RIVM. En dat potje is bedoeld om te kijken dat je een beetje ontlasting verzamelt. Hè? Dus dan één ontlasting, als je dat hebt, dat je 3 verschillende plekken op die ontlasting zo'n beetje afneemt en dat opstuurt. En daarmee kunnen ze dus gaan kijken van zit er bloed in de ontlasting. Dus dat is preventief om te kunnen screenen van zit er bloed. En als er bloed in de ontlasting zit, dan word je opgeroepen voor een darmonderzoek. Hè? Dus dat is allemaal preventief. Omdat men toch ziet dat van de 100 mensen die bloed bij hun ontlasting heeft, toch 7 mensen eruit gevist wordt die toch darmkanker of beginnende darmkanker hebben. En dus dat is ook wel belangrijk om aan dat onderzoek mee te doen. En niet te zeggen van ja, weet je, ik doe daar niet aan mee. Ik zou het wel zeker doen, omdat het toch van alle problemen, hè, hoe eerder men weet wat er aan de hand is, hoe sneller men iets kan doen om het te verhelpen. Hè. Dus dat is wel heel erg van belang om dat goed te doen en om dat op een zeer kort termijn te doen. Maar stel dat er bij zo'n onderzoek, hè, en dan heb je dat onderzoek, stel je hebt een positieve, er komt bloed in je ontlasting voor, dat betekent dat u dan kijkoperatie, of geen kijkoperatie, dat u dan wel in aanmerking komt voor een coloscopie. En bij dat coloscopie, dat is niets anders. Goed de darmen laxeren, dat de darmen helemaal ontlastingsvrij zijn, of voor een groot deel. En bij dat onderzoek, zo'n coloscopie, gaat dus de maagdarm en leverarts gaat dan hapjes uitnemen en opsturen. Maar stel, worst case, er komt uit dat er toch sprake is van darmkanker of een polyp waarbij die tegen darmkanker aan zit. Maar stel dat er darmkanker uitkomt, dan is het dus de bedoeling dat men verder gaat kijken voor welke therapie en behandeling u in aanmerking voorkomt. En het zou betekenen dat als er sprake is van darmkanker, dat het verwijderd moet worden. Volgens mij heb ik een beller. Welkom, u bent in de uitzending.
2: Goedemorgen, dokter Greb, met Roy Ramjan uit Almere.
1: Ja.
2: Het is ook namelijk zo, u vertelt heel mooi over de ontlastingen en dergelijke. Maar tegenwoordig, gaan naar de toilet, heb je diverse soorten hangtoiletten. Maar dat omkijken, dat zinkt zo'n beetje in het water. Dan zie je niet de kleur en noem maar op. Dus ja, dat is echt heel moeilijk om te constateren of er iets met de ontlasting wat aan de hand is. Men zegt ook altijd, na het doen van je grote boodschap, kijk even altijd om, hè, om te, iets te signaleren of wat dan ook. Maar mijn vraag is, ik wilde iets weten over diverse tikkels in de darmstructuur.
1: Ja.
2: Dat is de vraag. Nee. Ik weet niet of u weet waarover ik de vraag stel.
1: Ja.
2: Ik denk dat, ja. Oké. Ik luister verder en een fijne uitzending verder, dokter.
1: Ja, bedankt. Ja.
2: Okay.
1: Ja, meneer Ramjan had één opmerking en één vraag. Ja, die nieuwe toiletten, is niet als voorheen dat je het goed kan zien. Omdat ze, als je je behoefte hebt gedaan, dan zakt het gelijk weg in het water. Desalniettemin is het belangrijk om toch een blik te werpen. Het zakt wel weer naar de onderkant, maar het is dus wel belangrijk om, en dan krijg je dus water erbovenheen. Maar maakt niet uit. Als er bloed is, ga je het zien. Als het heel zwart is, pikzwart, ga je het ook zien. Dus toch blijven kijken. Hè? Dat is wel heel belangrijk. En hij had het over een divertikel. Heb ik ook even genoemd. Misschien was hij wat later ingeschakeld. Maar een divertikel is niets anders dan dat laatste deel van onze endeldarm. Dus je hebt de dikke darm, de endeldarm en de anus. Dat laatste deel, daar zit meestal langer de ontlasting. Ja, de ontlasting, de resten, afvalresten, die zitten dus lang in de endeldarm. En pas wanneer de endeldarm echt goed vol is, krijgen wij signalen naar onze hersenen van

0: Goeiedag, met Etienne.
1: Ja.
0: Ik ben aan de andere telefoon.
1: Oké.
0: Okay, jij was even uitgevallen. Geef niet.
1: Ja, ja, ja. Oké, dan moet ik die even opleggen.
0: Ja. En? Bent u er nog? Nee, ik hoor een bezet toon. Dus dokter Grep zit niet op mijn mobiel. Ik bel nog één keer met mijn mobiel. Voordat wij de uitzending uitgegooid worden.
1: Ja.
0: Ja, ik hoor die wel. Dan doe ik de mobiel uit en dan zit hij op 471-4291. Klopt dat? Nee, dat gaat niet goed. Dokter Grep, ik bel u op.
1: Ja.
0: Ja, nu bent u weer live.
1: Ja, niet zo. Ja. Dus de vraag van meneer Ramjan. Dat eerste deel had ik was meer een opmerking, heb ik iets over gezegd. En dat tweede deel is dus die divertico. Die divertico is dus niets anders dan uitstulpingen in dat laatste deel van onze darm. Dus in de endeldarm, omdat daar onze ontlasting soms een paar dagen of een paar langere tijd zit voordat die vol is. En als die vol is, krijg je signalen naar je hersenen van, ik moet naar het toilet. En dan kan je soms ook nog een beetje uitstellen, maar in principe zit het in die endeldarm. En doordat het zo lang op spanning zit, zie je dat naarmate we ouder worden, niet iedereen, dan krijg je dus dat die een beetje gaat verzwakken. Is net als een fietsband die de binnenband gaat een klein beetje uitpuilen. Dus dat soort effecten krijg je ook in die endeldarm. En dat heet dus een divertikel, een uitstulping in die darm. En daar vandaan kunnen sommige mensen ook een ontsteking krijgen. En dan praat je van een diverticulitis. Een ontsteking van die divertikel, van die uitstulping. En dat kan ook gepaard gaan met wat bloed en slijm en pijn in de buik. Dus dat is dus die divertikel, is een uitstulping van bepaalde zwakke delen in die darm. En op zich kan dat geen kwaad, hè? Dus mensen kunnen honderd worden met zo'n divertikel. Er is een paar mensen kunnen daar soms wat ontstekingen bij krijgen. Maar dan is het dus de bedoeling, als je een ontsteking krijgt, dan krijg je dus koorts, niet lekker, diarree. En als dat is vastgesteld, geeft men, dan moet je een speciaal dieet nemen, wat meer vezels, die darm een klein beetje ontlasten. En je kan soms, geeft men ook wel een antibiotica. Maar de meeste mensen met zo'n diverticulitis, die sturen we door naar de maagdarm en leverarts. Omdat soms kan het mild verlopen, maar wat ik tot nu toe gezien heb, en je ziet het vaak bij oude, kwetsbare mensen, dat het toch wat heftiger verloopt. En die mensen moet je dan doorsturen naar het ziekenhuis. Ja, dus dat is ten aanzien van die divertikel. Ja, we waren gebleven bij, stel dat het darmkanker is. Ja, dan moet u toch, zal de maagdarm en leveraars met u praten in combinatie met de chirurg van wat gaan ze doen. Hè? En dan zou je dus een operatie kunnen doen. En die operatie kan via twee manieren. Het kan via een kijkoperatie. Dat is een laparoscopie. Dat ze dus via een kijkoperatie een deel waar die darm zit, waar die tumor zit, kunnen ze dan via een kijkoperatie dat deel kunnen ze dan opereren en eruit halen en dan weer de darmen aan elkaar vastmaken. Of je zou dus echt wat we noemen een klassieke operatie via een snee in de buik, open buik. Chirurgie of een buikoperatie zou men kunnen doen. En vaak genoeg hangt het er een beetje van af waar zo'n tumor, een kwaadaardigheid zit. Hoe groot is die plek waar het zit? En als dat best wel op een plek zit waar er geen verbinding weer gemaakt kan worden met die darm, dan zou dat betekenen dat je tijdelijk of voor langere tijd een stoma zou moeten krijgen. En die stoma is niets anders dan een open verbinding van die darmen met de buik, zodat er de ontlasting, de poep, er gewoon doorheen kan lopen. En dat heet dus een stoma. En die stoma, dan kan de darmen kunnen dan genezen. En soms kan het zijn dat men toch zegt van, hey, het is tijdelijk, een tijdelijk stoma, totdat de darmen weer tot rust zijn gekomen en dan kan je dan weer gaan verbinden.
2: Ja. Dokter Greb.
1: Ja, welkom.
2: Met Loes, dag Eetjen.
0: Dag, ja. Loes.
2: Dag, dokter Greb. Weet je wat ik ook heb gedacht, hè? Natuurlijk, hoe ouder we worden, natuurlijk hoe meer problemen je hebt ook om die ontlasting naar buiten te persen. Maar ook die urinezuur, dat verergert soms ook, als je dus die kloven hebt. In die darm, of bij die uitgang, bij je rectum. Dus die mensen kunnen soms, denk ik, behalve die bij jezelf, misschien ook zink zelf gebruiken. Maar belangrijk is pruimen, kwark, dat ze goede ontlasting hebben. Want dat speelt ook een belangrijke rol, ook je voedingspatroon, hè?
1: Ja, zeker.
2: Dat ze daarop ook letten. Maar ik hoop dat u volgende week, als het lukt hoor, kan vertellen over de hypofyse, waarom het zo belangrijk is. En dan groet ik u weer.
1: Ja. En wat wilde u specifiek weten over de hypofyse?
2: Nou, wat met mij is gebeurd, het is heel erg, is dat ik dus wel nog goed gebekt ben, maar mijn kracht raak ik kwijt. En er is nou ontdekt dat ik dus niet schrikken, HN, dat ik een carcinoom heb in mijn hersen, in mijn hypofyse. Dus ik huil en ik lach, ik huil en ik lach. Maar het is niet prettig. Kijk, ik ben zelf verpleegkundige, je snapt het wel, maar ik ben mens.
1: Ja.
2: Maar het is net zo groot als een ei, dat gezwel. Het is goedaardig. Ja. Ik heb het heel moeilijk mee.
1: Ja. Ja. Nee,
2: Blijf luisteren.
1: Ja.
2: Ja, oké, ja.
1: Okay, ja. Ja. Nou, Loes, bedankt voor uw openhartigheid en ja, heel veel sterkte. En ja, ik schrok er een beetje van dat u zei dat u ja, een gezwel, goedaardig gezwel hebt in uw hypofyse. Ik hoop dat dat u de juiste behandeling krijgt en dat het ook goed met u gaat en zal gaan in de toekomst. Want ik weet dat u een enthousiaste beller bent van Radio Mart. Nee, maar we wensen u op de eerste plaats veel kracht en sterkte toe bij bij dit slechte nieuws, hè. En ik zal zeker volgende week, ik weet niet of het volgende week is, maar de keer daarna wel iets vertellen over gezwellen in de hypofyse en in de hersenen. Het eerste wat Loes aanhaalde was zeg maar die scheurtjes bij de ontlasting, bij de anus. Dat het belangrijk is als je harde ontlasting hebt, dat je dus genoeg vezels neemt. Pruimen werden genoemd. Maar je moet voor jezelf even kijken wat handig is en wat u kan, hè? Wat mag. Want als mensen bij wijze van spreken suikerziekte hebben, dan mogen ze niet alles eten. Maar zeker meer vezels, groente, fruit. En als dat niet helpt, toch de huisarts bellen om wat extra vezels voor te schrijven. En die zinkzalf, die zal niet zozeer helpen bij die scheurtjes. Wat zinkzalf wel doet, is het indrogen van wondjes. Maar dit zijn scheurtjes. Dus die zink zelf zal niet zoveel toevoegen. Belangrijk is bij die scheurtjes bij de anus dat u die diltiazem zelf of die bellen gewoon naar de huisarts. En dan kan de huisarts even goed kijken welke zelf het beste is. Ik was gebleven bij de mogelijkheid om te opereren. Hè. Stel dat, waren gezegd, er is sprake van darmkanker. U wordt geopereerd via de klassieke manier of via kijkoperatie. Dan is het heel specifiek om te kijken van wat voor type darmkanker het is. Dat zal de maagdarm- en leverarts en de chirurg zullen dat ook goed bekijken. En eventueel kan er nog wat we noemen aanvullende therapie gegeven worden. En dat kan in de vorm van chemotherapie. En die chemotherapie die kunnen kankercellen kapot maken en ervoor zorgen dat die kankercellen minder snel weer actief worden. Maar je hebt nu ook immunotherapie. Hè? Deze medicijnen die maken u afweer veel sterker. En waardoor uw afweer de kankercellen zelf kunnen opruimen. Dus ja, je hebt allerlei. Je hebt ook doelgerichte therapie. Dit zijn medicijnen die de kankercellen veranderen en hun DNA kapot maken. Dus het is heel specifiek om in het natraject, nadat u geopereerd bent, te gaan kijken samen met het team wat voor u belangrijk is. En, als u geluk hebt, zit die darmkanker alleen aan de binnenkant van uw darmen. Dus hij is niet door de spierwand van die darmen heen. En misschien ook niet uitgezaaid, maar het zou ook kunnen zijn dat het uitgezaaid is naar lymfeklieren in de omgeving of lymfeklieren verder weg. Dus het is heel erg van belang dat het specialistisch team samen met u kijkt welke de afwegingen zijn. En daar kunnen ze dus heel specifiek behandeling op op loslaten, waardoor ja, u optimaal behandeld kan worden. En vaak is het zo, althans de overlevingskansen van darmkanker, die zijn de afgelopen periode, afgelopen jaar, best wel vooruit gegaan. Het is, ja, als men er op tijd bij is, zie je dat het vaak een soort chronische ziekte is geworden in die zin dat een aantal mensen ook helemaal herstellen. Als je er vroeg bij bent en als er geen uitzaaiingen zijn, dat de 10 jaar overlevingskans best wel goed zijn en gunstig zijn. Dus vandaar dat het belangrijk is om als u klachten hebt, ja, want we gaan nu richting het eind. Als u klachten hebt van bloed bij de ontlasting, spontaan afvallen, u bent boven de die arbitraire grens, boven de 50, uw ontlastingspatroon is veranderd. Dat betekent chronische diarree of juist harde ontlasting terwijl u dat niet had. U gaat spontaan afvallen, veel bloed bij de ontlasting. Slijm, ja, algehele malaise wat we noemen, hè? Moeheid, dan is het wel belangrijk om heel snel en in een vroeg stadium naar de huisarts te gaan. En bij dat andere, die zwarte ontlasting, dan moet u gelijk aan de bel trekken. Want dat betekent dat u hoog in het maag-darmkanaal, slokdarmbloeding of maagbloeding of iets. En dat levert dus die zwarte ontlasting op. En daar moet u dan gelijk bellen naar de naar de huisartsenpost of de volgende dag naar uw eigen huisarts. Maar ik zou gewoon direct bellen naar de huisartsenpost. Als het 's avonds is, of 's nachts, of 's nachts zou ik misschien wachten tot de volgende ochtend. Maar u moet er niet lichtzinnig over denken, want dat is meestal wel vrij ernstig. Ja, wat mij betreft hebben we uitvoerig alles besproken. Ik weet niet als er nog telefoontjes zijn.
0: Telefoontjes niet, maar er was wel een... Er was wel een vraag over amputatie ten aanzien van suikerziekte.
1: Ja. Die amputatie op basis van suikerziekte, dat komt wel regelmatig voor, omdat suikerziekte, als je het langdurig hebt, zie je dus dat er verandering in de kleine bloedvaatjes gaan ontstaan. Dus die kleine bloedvaatjes, die zitten bij onze tenen. Hè? Kijk, in het hart is het best wel groot. Hè? In de buikholte zijn die bloedvaten ook best wel groot. Maar naarmate je naar beneden gaat, richting de tenen, dan zie je dus dat die bloedvaten wat kleiner worden. En mensen met suikerziekte, hè, die niet goed zijn ingesteld, dus hun medicijnen niet op tijd nemen, hun medicijnen verwaarlozen, zich niet aan het dieet houden, daar kunnen op den duur kleine veranderingen gaan optreden. En het begint meestal al met het gevoel aan de voeten en de tenen wordt minder. En dan denk ik, ach, het zal mij... men gaat ook niet naar de dokter, men blijft ermee rondlopen. En dan krijg je dus ook, als je dus je tenen stoot en je krijgt een wondje, dan voel je dat niet, het geneest slecht, je krijgt ontsteking. En op den duur zie je dus dat die bloedvaten eigenlijk dicht gaan slippen. En naar de tenen toe, ze geen bloed krijgen. En als je dus... geen bloed krijgt doordat bloedvaten heel slecht worden, dicht gaan slippen, dan krijg je gewoon dat er dat deel gaat afsterven. Maar vaak genoeg zie je dus ontsteking in combinatie met slechte bloedvaten, dan begint men een teen te amputeren. Want dan zie je dus dat die teen blauw wordt, het raakt ontstoken, je kan infecties krijgen, het geneest niet. En dan moet dus die teen geamputeerd worden. Als die suikers toch nog slecht gereguleerd blijven, of het proces gaat gewoon verder, dan zie je dus dat het steeds hoger opgaat. En uiteindelijk gaat men ervoor moeten kiezen om wat we noemen een onderbeens amputatie te doen. En dat is vervelend, dat is heel slecht. Maar het is altijd een keuze. Of je blijft zo lopen en je krijgt een infectie die gaat opstijgen. En je moet je heel been raak je kwijt. Of je krijgt een behoorlijke infectie in de bloedbaan en met een vervelende bacterie en je komt te overlijden. Je zou komen te overlijden. Dus het zijn altijd keuzes. Dus daarom is het belangrijk, mensen met suikerziekte, neem op tijd je medicijnen. Als je het hebt, hou je aan het dieet. Probeer, wat lastig is natuurlijk, maar probeer je aan het dieet te houden. De medicijnen, er zijn heel veel medicijnen die je suiker kunnen reguleren. Je hebt een bepaald schema nu. Als je suikerziekte hebt, begin je met wat we noemen metformine. Die zorgt ervoor dat de gevoeligheid van je insuline die ons lichaam produceert, dat toeneemt. En dat je daarmee de suiker onder controle krijgt. Maar je hebt ook patiënten die in het verleden een hartinfarct of pijn op de borst hebben gehad, of wat we noemen hartfalen hebben. Als die naarmate ze ouder worden suikerziekte krijgen, dan hebben we nu nieuwere middelen. We hebben dus Fortziga, dat is een bepaalde groep medicijnen. En dat is wat we noemen een nieuwe groep suikerziekte voor voor mensen met suikerziekte die wat we noemen een hoog risico hebben. En die medicijnen die zorgen ervoor dat je dus meer suiker gaat uitplassen. De suiker mooi daalt. Maar ze hebben ook nog een hele gunstige reactie op onze overleving. Ja, dus die personen met wat we noemen hartinfarcten in het verleden, slechte hartfunctie. Die mensen, hun overleving neemt met die tabletten enorm toe. Omdat ze dus ook heel veel doen, heel veel effect hebben op wat we noemen het hele systeem cardiovasculair. Dus je hele hart- en bloedvatensysteem. Waardoor die mensen gewoon veel langer leven. Maar het is belangrijk. Suikerziekte is een chronische ziekte. Vaak zie je dat het ontstaat door mensen met overgewicht. Maar soms is het ook een beetje familiaire aanleg. Heb je mensen die heel slank zijn. En toch hun aalvleesklier minder insuline gaat produceren op den duur. En dan krijgen ze dus ook suikerziekte. Maar het is een chronische ziekte. Probeer, als je kijkt naar de mensen met suikerziekte, zal zeker een 70-80% van de mensen met suikerziekte, die hebben overgewicht. Dus werk aan het overgewicht, bewegen. En als je goed afvalt, kan het zijn dat de medicijnen soms overbodig worden. Dus dat is ook iets. Maar dan is het meer op basis van het overgewicht. Gelet op de tijd, misschien kan ik de volgende keer nog daarop terugkomen, maar het is wel een belangrijk onderwerp. Eetje, ben ik helemaal met je eens.
0: Ja, zeker. Het overkomt ook veel Surinamers, geloof ik.
1: Ja.
0: Suikerziekte is bekend bij ons. Dokter Grep, ik ga u hartelijk danken. En ik wens u een heel mooi weekend.
1: Hetzelfde.
0: Tot zaterdag aanstaande.
1: Yes.
0: Oké, fijne dag. Doei, doei. Maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Sinds 10 uur is het stadhuis in Oslo open voor iedereen die het condoleanceregister wil tekenen na de dood van koning Harald. Als eerste werd getekend door burgemeester Lindboe. Ook op andere plaatsen in het land is dat mogelijk. De 89-jarige Harald overleed gisterochtend en heeft Noorwegen in diepe rouw gedompeld. Hij stond bekend als koning van het volk. Gisteravond kwamen er zo'n 20.000 mensen naar het Koninklijk Paleis in Oslo om bloemen te leggen en kaarsen aan te steken. Na de verwoestende overstroming in Nepal gaat India gletsjers in de grensregio's met Nepal en China extra in de gaten houden. De autoriteiten zeggen dat de geografische situatie daar vergelijkbaar is met Nepal. Daarom gaan speciale teams controleren of ergens een vergelijkbare situatie ontstaat. De oorzaak van de ramp in Nepal, die honderden mensen het leven kostte, is vermoedelijk een ingestorte gletsjer, waarna een enorme watermassa met puin naar beneden kwam. Steeds meer vrouwen in Nederland tonen belangstelling voor de jacht, dat meldt de Telegraaf. Volgens vrouwelijke jagers draait hun hobby om veel meer dan schieten alleen. Ze noemen vooral het buitenleven, kennis van dieren en natuurbeheer als belangrijke redenen. Wie jager wil worden, moet een opleiding volgen, examens afleggen en aan strenge wettelijke voorwaarden voldoen. Hoewel de jachtwereld nog vooral uit mannen bestaat, groeit het aandeel vrouwen de laatste jaren geleidelijk. De geplande havenstaking op 4 september schaadt volgens haveneconoom Bart Kuipers vooral het betrouwbare imago van Rotterdam. Medewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland leggen tussen 11:15 en 7:00 het werk neer uit protest tegen kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. De directe gevolgen blijven waarschijnlijk beperkt. Tegen het ANP zei Kuipers dat de achterstand nog 1 tot 2 weken merkbaar kan blijven in de transportketen. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en er kan plaatselijk een bui vallen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. In de loop van de middag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en vanavond regent het op veel plaatsen. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.

0: Zing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: luisteraars, welkom terug. Norman van Gom hier, we zitten er tot 5 uur. Ik had u aangekondigd dat mijn studiogast al gearriveerd is. En hij zit inderdaad ready, klaar om met mij van gedachten te wisselen. Maar ik ga hem aan u voorstellen. Hij gaat zelf zijn naam noemen. Want het is zijn vader is een legendarische muzikant geweest. Maar hij heeft gezegd, er gaat wat gebeuren. Welkom bij Mart.
1: Ja, dankjewel dat ik hier mocht zijn in de studio bij Mart Radio. Ik ben Steve Biervliet, zoon van Harold Biervliet. De gitarist, de mensen die hem niet kennen. Dat is vanaf de Sentimental Brothers, Cosmo Beats, Happy Boys, met Lieve Hugo samengewerkt, Max Nijman. En later natuurlijk het bekendste Travassi opgericht, samen met Boegroe. En ja, ik heb zelf ook in de muziek gezeten, een bandje gehad. Ze noemden ons vroeger Jong Travassi. Dus,
0: Oké, ik kom eraan. Eventjes iets goed zetten hier.

0: Ja, luisteraars, u heeft kort kennis gemaakt met Steve Biervliet. Hij noemt zichzelf.
1: Steve Biervliet.
0: Ik hoorde wat van biertje.
1: Ja, Steve.
0: Maar dat is...
1: Steve Biertje word ik genoemd. En binnen de Surinaamse kringen natuurlijk, net als mijn vader, is het Biri.
0: Biri.
1: En Biri heet ja Preziri. En dat zei mijn vader altijd als hij met de gitaar op de verjaardagsfeesten kwam.
0: Mm.
1: Want familie Biri heet ja Preziri.
0: Nou, Steve, je gaat iets leuks doen bij Maart. Ik heb je draaiboek of je concept gelezen waarvan je zegt van... Hey, dit hebben jullie nog niet bij Maart en ik kan een aanvulling zijn. Vertel de luisteraars wat je in gedachten hebt.
1: Nou, in gedachten heb ik, ik hoop dat Maart dat niet in, het, in de programmering had. Maar ik probeer natuurlijk met mijn programma heel divers te zijn. Wat ook al hier veel bij Maart is, natuurlijk de diversiteit. Maar ook de muziekgenres probeer ik aan te pakken van de diverse stijlen. Van Kaseko tot aan de Latin, de Hunnistanen, de Javanen, noem maar op. Alles komt bij mij aan bod. En daarnaast is er natuurlijk eerst een blok van lekkere dansen met muziek. The old against the new. En van daaruit gaan we een nieuwsblokje doen. En we hebben natuurlijk ook special guests die we uitnodigen. Van artiesten, programmamakers, mensen die dingen organiseren of belangrijk zijn binnen de gemeente. Die we naar Maart gaan halen, dan wel telefonisch. Of hier live aanwezig in de studio. Dus kortom, er is genoeg. En ik heb in de maak de eerste Tropical Chart, top 40. De Steve Biervliet Tropical Chart in Nederland. Dat heeft te maken met de Surinaamse muziekstijlen die in de chart gaan voortkomen.
0: Mm.
1: En met het onderzoek gaan we natuurlijk ook Suriname en Nederlandse Antillen goed in de gaten houden in de top 10. En van daaruit gaan we een begin maken met de zeg maar top 40 Tropical Style bij Maart.
0: Nice, heel mooi. Heel mooi wat ik hier hoor. Je hebt de naam hoog te houden, Biervliet. Het achtervolgt je. Dus Sameer, ja, dat zit er al in.
1: Nou ja, ik probeer het gewoon. Mijn vader zat natuurlijk, Harold Biervliet, zat vol met ideeën. En daarnaast natuurlijk zijn gitaarspel. Ik heb meer de ideeën overgenomen dan zijn gitaarspel. Want ik was meer manager van mijn eigen band dan de gitarist. Maar ik was meer ik regelde alles voor mijn band. En voor jongeren die met muziek bezig waren. Want dat is ook een blok die ik in mijn programma wil hebben. Dat is talenten een platform aanbieden om zichzelf te presenteren. En dan wel later te gaan begeleiden.
0: Mooi. Mooi, en je noemde een tijdstip. Vertellen de luisteraars.
1: Ja. Ja, mijn voorkeur gaat natuurlijk in de vooravond van 8 uur 's avonds tot, zeg maar tot 10 uur 's avonds.
0: Wacht even, je hoort de motor, hij heeft geen verstand van radio. Even.
1: Nou ja, hij komt weer langs hoor, dus hij doet het bewust.
0: Ik zou weglopen met mijn motor aan de andere kant en dan starten.
1: Nou ja, dus... Goed, hij is weg. Meneer Glenn, was dat?
0: Ja, je hebt kennis met hem gemaakt.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Glenn op zijn motor, ja.
1: Nee, maar kijk, het is natuurlijk van 8 uur 's avonds tot 10 uur 's avonds om te beginnen. Dat is net als iedereen net gegeten heeft of voordat ze naar bed gaan. Een mooie tijd om mensen, als ze wakker zijn, te instrueren voor wat mooie dingen die gaan gebeuren. En ik probeer het natuurlijk mooi te maken, want ik heb diverse blokjes ook ertussen. Dus naast de talenten natuurlijk, wat ik al net vertelde, in de motor gebeuren. Dus dat de talenten zichzelf ook hier kunnen presenteren. En zeg maar, dat dit een platform gaat worden. En waar we in de toekomst natuurlijk, waar ik ze een beetje ga proberen te helpen om verder te komen.
0: Mooi.
1: Dus.
0: Je hebt een achtergrond, een muzikaal, muziek is jouw ding. Maar daarnaast zeg je ook... Nee, dat is, ik loop vooruit op zaken, maar toch is het nodig om dat te vertellen. Je vader, wat gaat er gebeuren?
1: Ja, van mijn vader. Vorig jaar overleden, Harold Diervliet. Jammer genoeg. Net geen 85 geworden. Maar wij, broers en zusters, we zijn bezig nu om een stichting op te richten voor mijn vader. Mm-hmm. En bij de stichting gaat er gitaarlessen à la Harold Diervliet gegeven worden aan jongeren en iedereen die zich jong voelt. Dus Norman, je kan je ook inschrijven. En het is de bedoeling ook voor natuurlijk mensen en jongeren of alleenstaande ouders die dat niet kunnen betalen, waar wij die gaan helpen om een les op gitaar te krijgen en desnoods een gitaar ter beschikking te stellen daarvoor. En daarnaast zijn we nu bezig met een tributealbum voor mijn vader, want met het tributealbum willen we Harold Diervliet in leven houden. En dat wil zeggen, zijn muziek, en dat zijn er heel veel, honderden songs, willen wij een album tussen de 10 en 15 nummers Harold Diervliet 2.0 maken. En waar artiesten kunnen kiezen om een song van mijn vader op de cd in te zingen.
0: Geweldig.
1: Ja.
0: En je hebt wat namen genoemd.
1: Jazeker, dus dat kan ik nu ook gewoon noemen. Een aantal die zijn in de opties, maar sowieso Ed de Rust. Ed de Rust, natuurlijk een grote icoon binnen de Surinaamse wereld. Nou, Jurgen Rijman met presentatie en natuurlijk, die kan ook zingen. En zo heb je diverse jongeren als Replay, Brace, noem maar op. We willen een hele mooie mix maken van jong en oud die de nummers van mijn vader ten gehoor gaan brengen. En Rutja Kort is nou met haar hele grote tour bezig en ik hoop dat zij ook misschien reageert, want Rut is natuurlijk een geweldige zangeres. En Oscar Harris natuurlijk, hij is een beetje op leeftijd, maar Oscar blijft natuurlijk mijn grote oom, die het liefst wil ik dat hij ook misschien één nummertje, al is het Broontje Midjari, of Bossimi, of noem maar op, Gudu Marian, Chitra Lowe, het zijn heel veel nummers die mijn vader geschreven heeft, ook in The Happy Boys, van Broontje Midjari tot aan noem maar op. En de keuze is heel groot en heb je zelf een idee, je kan altijd kijken op de website van mijn vader, www.haroldbiervliet.nl. Daar gaan we een heleboel dingen posten, waar mensen kunnen kijken wat er gaande is of naar zijn songs luisteren.
0: Mooi hoor, mooi. Boontori, donderdagavond luisteraars, dat is een mogelijkheid. Maar hij zegt van luisteraars, er andere mogelijkheden zijn, ben ik er ook. Maar Kobi ging voorzichtig, dan donderdag. Je ziet er niet uit als een gepensioneerde jongen. Wat is er aan de hand? Wat eet je? Wat drink je?
1: Nou, ik drink niet veel alcohol. Je had het net over alcohol. Maar het is af en toe wel lekker met het warme weer natuurlijk. Want bieri et ja plezieri. Die naam mocht ik helaas niet gebruiken. Want het is te veel geassocieerd. En dat begrijp ik ook wel. Dus vandaar dat mijn programma ook anders gaat heten. Maar ja, ik probeer zo gezond mogelijk te eten. Maar ook gezond en lekker Surinaamse groenten. Ja, die lekker zijn. Maar ook mijn porties een beetje te halveren. Mm. En een beetje te bewegen. En ik heb 43 jaar bij het GVB in Amsterdam gewerkt op de metro. Ik ben begonnen in de jaren 84 als koendoek, controleur. Dus ik hoop niet dat ik iemand heb beboet in de Belmer. Maar ik weet zeker, met al die jaren dat ik op de metro heb gereden, dat ik zeker jullie allemaal een keer heb rondgereden in de metro. Want ik reed van Gazenplas Schijn en later Isolatorweg en de Noord-Zuidlijn. En ik heb een beetje van alles gedaan binnen het GVB, van praktijkbegeleiding, opleiding en dergelijke. Maar ik heb toch gekozen, nadat ik mijn vrouw 6 jaar geleden verloren ben, om wat eerder eruit te stappen.
0: Zo. 43 dienstjaren.
1: Ja, en met mijn militaire dienst. Ik heb ook 6 maanden in Libanon gediend als blauwbaret. Die telt ook nog mee.
0: Dus 6 maanden lang Libanon, ernstig, Sani.
1: Nou ja, ik was voor een vredesmissie. Dus wat ik allemaal nu zie op tv, dat is mijn maatjes. En voor mij heel moeilijk om te aanschouwen. Mm. En sommige van ons die zijn in een behoorlijke PTSS geraakt.
0: Zo.
1: En wij hebben daar voor de vrede gezorgd. Maar kijk wat er nu allemaal gebeurt. En ik vind het jammer. Ik weet niet wat er met de wereld aan de hand is. Maar ik probeer alleen nu even de positieve dingen eruit te halen. En dat ga ik ook bij de radio en met mijn muziek naar voren brengen.
0: Ja.
1: En dat vind ik, dat moet voorop staan.
0: Top. Wanneer ga je beginnen? Zeg het maar.
1: Nou ja, ik wil sowieso nog één keer meedraaien met iemand om te zien hoe alles precies werkt. Want straks zit ik hier te praten en niemand hoort me in de uitzending. Maar als ik een eerste keer hier zit onder begeleiding als een duo-presentatie, misschien met Bert of met iemand anders binnen de organisatie, dan kan ik al donderdag beginnen en anders de donderdag sowieso officieel daarna.
0: Oké. Okay. Apparatuur, techniek, dat heb je al, want je zegt je hebt de eigen studio, toch? Je doet je eigen ding. Dus dit is Lolo Sanigiu en je moet eventjes weten precies welke knopjes, maar voor de rest ben je niet angstig om aan knopjes te zitten.
1: Nee. Ik heb ook zelf een stichting 16 jaar in Almere gehad, waar jongeren natuurlijk bij mij een platform kregen, net als Ali B, toen hij nog op straat een straatschoffie was. Sorry Ali, als je luistert. Maar dat was gewoon zo. Wij hebben je naar binnen geharkt en Brace, Gio, Ronnie Flex, noem maar op. En nog wat meer namen die daar later zijn doorgebroken, die zijn bij ons begonnen. Wij hebben ze niet beroemd gemaakt, maar wij hebben ze wel een platform geboden en zeg maar in contact gebracht en geleerd hoe je contracten moet nalezen of jezelf moet beschermen. Want het is natuurlijk soms ook een gevaarlijke wereld, de muziekwereld.
0: Ja. Heb jij muziek op je telefoon, toestel? Heb jij dingen waarvan we zeggen van laten we even onderbreken, maar ik heb hier een snoertje voor je.
1: Oh.
0: En dan druk je gewoon op je telefoon en dan komt er muziek uit volgens mij, heb je? Nee. Of zeg je van moet ik gaan zoeken op YouTube?
1: Nee. Ik kan genoeg vinden. Dus, want ik maak ook genoeg nu een beetje voor mijn vader in voorbereiding die ik stuur. Maar dit is een...
0: Is het de juiste... Je hebt een Apple zeker?
1: Ja, een Apple.
0: Haal hem eraf. Laat even zien wat je ziet. Want we hebben alle knopjes, alle... dit hebben we volgens mij ook, terwijl je doorpraat.
1: Ja. Nee, maar ja, we zijn nu een beetje bezig. Het zijn de moderne tijden natuurlijk. En even de draad even pakken.
0: Ja.
1: En we zijn nu bezig de ene keer, want heel veel muzikanten en studio mensen die willen dat niet horen natuurlijk, want AI gaat verder.
0: Ja.
1: Ja, kijk, ik heb gezien wat de Mike Renardus, Renasound, die was vroeger al bezig met het programmeren van digitale beelden en poppetjes en dergelijke. Maar die is ook een voorloper nu, als je zijn clips nu ziet,
0: ja.
1: Want hij doet het together. En wat ik nu ga proberen is ook een samenspel van AI met Logic. Logic is een studioprogramma, zeg maar, op de computer. En daar kan je een heleboel dingen eruit halen die je niet erin wil hebben, maar je kan je wel laten behelpen.
0: Okay.
1: Kijk, dus dat de zanger of zangeres het wel gewoon live inzingt en dat het puur eigen is. En zo maken we soms de voorbeelden die we dan doen richting de artiesten, dat ze een keuze kunnen maken.
0: Oké, dus jij bent een van de muzikanten of muziekliefhebbers die AI niet afkeurt?
1: Nee. In het begin wel, maar omdat ik het toch een beetje moet opnemen voor de creativiteit van de muzikanten en dergelijke. Maar vergis je niet hoe dat tegenwoordig klinkt.
0: Mm.
1: Buiten de stemmen dan, dat je nog denkt van nou, dat is te gemaakt. Ik hou natuurlijk ook van het levendige houden. En puur als voorbeeld met een aantal zaken, dan is het natuurlijk altijd heel mooi om de puurheid erin te houden. En die combinatie probeer ik nu te vinden. En als een artiest kiest van ik wil het helemaal eigen maken,
0: mm-hmm.
1: dan gaan we dat ook doen. Ik ga niemand dwingen.
0: Mm-hmm.
1: Ik geef ze de voorbeeld. Er is een orkestband eventueel die ingezongen wordt. En wil je het liever toch met je eigen muzikanten of in je eigen studio opnemen, dan gaan we dat doen.
0: Okay.
1: Want dat is te belangrijk om mijn vader door te laten leven in zijn muziek.
0: Ja, mooi zo. Laat dus, horen wat je voor
1: nou,
0: ons
1: ik,
0: hebt.
1: Als je even wat opzet, ja. Want ik moet nog even kijken wat of het gaat lukken.
0: Maar je hebt je hebt verschillende muziekstijlen die je gaat introduceren hier op de radio. Jij bent niet van één soort muziek is, zeg van nee. À la condre.
1: À la condre, net als de ketting. Hè? En ben à la condre in diverse stijlen van wat ik al heb genoemd van de gemeenschap in Suriname. Een combinatie maken en ook van de old against the new. Dus ook het nieuwe combinatie AI, nieuw. En die combinatie ga ik vinden. Vandaar dat mijn programma ook gaat heten Stevie gaat vreemd. Dus ga niet vreemd denken, dames en heren. Ik ga niet vreemd in die, op die manier, maar vreemd met de muziek.
0: Ja, maar als de dames horen, de dames thuis zitten en ze horen van, hé, daar is iemand die graag vreemd gaat.
1: No.
0: Hij is vrijgezel.
1: Ja, ik ben vrijgezellig. Ik ben 6 jaar weduwe. Ik heb echt de tijd nodig gehad, iedereen dag een aardje naar zijn vaartje. Die gaat achter de vrouwtjes aan. Maar nee, ik heb de pijn van mijn moeder gezien. Milopmima, mijn moeder leeft nog 90 jaar.
0: Oh.
1: En ze zit hier in een tehuis. Ik ben altijd een mama's jongetje geweest. Okay. En na die pijn heb ik altijd gewoon gezegd, kijk, flirten mag een beetje en dergelijke, maar een beetje respect ook naar de vrouwen toe.
0: Kijk.
1: En dan dus ik heb mijn tijd nodig en 6 jaar. De laatste 2 jaar ben ik echt pas aan het rouwen, want ik heb mijn kinderen, mijn 2 dochters van 40 en 25 en mijn 2 kleinzonen van 16 en 12 eerst gedragen op mijn rug met hun natuurlijke emoties en die ze hebben. En nu pas ben ik echt voor mezelf, dus ik schrijf ook veel voor mijn vrouw nog steeds.
0: Zo.
1: En ja, de eerstvolgende vrouw die mij tegen gaat komen, die gaat veel over mijn vrouw moeten horen.
0: Oh, zo.
1: En anders, dan houdt het op. Dan,
0: Nee, maar goed, dan maken ze kennis met je. Ze weten precies welke sigaar we hier hebben. Niet een luisteraars, we maken tussendoor een grapje, maar dat is een serieuze man. Hij vindt muziek leuk, maar hij houdt ook van is in voor een grapje. En dat ga je ook doen in je programma, hè?
1: Uiteraard.
0: Ook gelachen.
1: Dat is sowieso de bedoeling. Aantal comedianten die krijgen ook de kans om te komen.
0: Zo.
1: Jong talent. En het is over en weer. En slogans en over grandpa gezegdes van vroeger tot aan noem maar op. Alles gaan we in de bespreking gooien. En ik zit gewoon nu even iets snel op te zoeken. En als hij het gaat doen. Nou kijk, ik heb bijvoorbeeld een vertaling die ik met mijn vader in duet had gedaan. Jammer genoeg was hij niet krachtig genoeg. Hij ging naar het ziekenhuis om het op te nemen. Maar ik heb hem wel in het Nederlands gedaan. Bromchief Midjari.
0: Okay.
1: En dan Bromchief Midjari in het Nederlands. Dus ik ga kijken of hij gaat spelen.
0: Als je volume op hebt, dan heb ik hem hier alvast hopen. Dit is hem?
1: Ja.
0: We gaan het aan luisteren. Bromchief Midjari.

0: prachtig wat we hier horen, luisteraars. Nieuw geluid via Mart, hoort u dat? Steve heeft het gebracht. Dit is?
1: Dit is Bramchit Midjari van mijn vader in het reggae, maar in het Nederlands.
0: Hmm.
1: En door de tribute Bob Marley Band, de zanger. En het is een try-out. En zo laat ik diverse talenten mijn songs hier en daar inzingen. En het is gewoon mooi om te doen gewoon. Want ook bijvoorbeeld hele oude nummers van vroeger. Ik probeer eentje nu te zoeken van de Happy Boys van vroeger. Wat mijn vader heeft, Archie Vitrou. Heel veel mensen kenden dat nummer niet. En die had ik een beetje voor Jurgen geregeld. Maar Jurgen moet zelf beslissen. Dus ik ga kijken of ik hem nog kan vinden.
0: Hou hem even, want de telefoon heeft gerinkeld. En de luisteraars van Maat, ze houden van die interactie. Hè?
1: Oh, oké. Okay, ja, mooi, dus, mooi.
0: Dat is hem. U bent erin. Wie bent u? Welkom.
2: Hey, Norman met Roel. Dag, Steve.
1: Hey, Roel Falka.
2: Hey, goed. Ik wil je wel zeggen, heb je het wel patent opgelegd? Want hij is zo weg.
1: Oh, nou, kijk, het patent is sowieso van mijn vader. De vertaling heb ik erop, zeg maar, die is beschermd gewoon, maar die zet ik op mijn vaders naam. Ik hoef niks te claimen. Ik hou mijn vader zo in leven met zijn muziek. En natuurlijk is ook Bramchit Midjari, ook in het reggae, in het Surinaams. En dit is gewoon, ik wil diverse uitvoeringen, zoveel mogelijk van deze man uitbrengen in de toekomst.
0: Ja,
2: ik ben blij je stem weer te horen, broer.
1: Nou, dan, ik ben blij jou ook even te horen. Want ik was een beetje natuurlijk teruggetrokken met wat dingen die zijn gebeurd. Dat hoef ik niet hier te bespreken. Je weet van mijn vrouw verloren en een aantal andere zaken. Dus, maar ik maak een nieuw begin. En we gaan gewoon gezellig hier bij Mart Radio. En je bent altijd welkom om te bellen natuurlijk.
0: Ja.
1: En misschien een keertje langskomen. Hè?
0: Ja, Roel houdt van muziek en hij houdt van nieuwe dingen.
1: Ja, en hij houdt van een heleboel meer. Maar ik zal het maar niet zeggen.
0: Het is wel een leuke vraag. Dank u wel.
1: Ja.
0: Hi, dag. Wie hier? Welkom in de uitzending. Wie bent u?
3: Goedemiddag, meneer Norman met de Joppa. Hoi. Ik wilde die meneer iets vragen, want ik hoor net de stemmetje die radio aan. Zingt hij dat lied Wij zijn één?
0: Wij zijn één?
3: Ja.
0: Het is een vraag, welk lied is dat? Zing jij dat?
1: Nee.
0: Hoe komt hij erbij?
1: Is het van mijn vader? Ik denk het niet. Harold Biervliet.
3: Nee. Omdat de stem heel veel lijkt op een nummer die ze heel veel in Suriname draaien. We zijn één. Ik zeg altijd respect, omdat het woord respect heel veel in voorkomt.
1: Oké, nou, ik zie het als een compliment, want als het een nummer die veel gedraaid wordt in Suriname is het natuurlijk een heel mooi nummer. Ik zing zelf ook en ik schrijf ook veel, net als mijn vader. En ik zal ook in hier bij Mart af en toe wat nummers van mij ten gehore brengen.
3: Oh, maar jij zingt het niet. Dus.
1: Dat zing ik niet, maar ik ga er zeker naar luisteren. Wij zijn één, ik ga het googlen en ik ben reuze benieuwd nu. Dus,
3: ja, want ik kan de zanger niet vinden. Ze komt een heel andere naam voor.
1: Ja.
3: Maar dan zeggen ze, het is dan EI of IE.
1: Oké. Ja, sommige mensen associëren mij daarmee, want ik doe een combinatie met AI en met de live muziek. En ook met mijn stem. En ook met andere talenten die inzingen, maar ook met AI. Maar het is puur voor de voorbeeld. En het liefst wil ik natuurlijk de muzikanten zelf hun ding laten doen en de creativiteit laten doen. Want anders worden we een luie muzikanten zo.
0: Ja.
1: En het is heel makkelijk, maar ik moet je eerlijk zeggen, het wordt steeds, je herkent het bijna niet meer. Of het nou door iemand gezongen is. Want als je bijvoorbeeld een Bruno Mars hoort, dan zou je zeggen, het is AI. Want zo goed zingt die man.
0: Ja,
3: precies.
1: En ook onze Surinaamse songs, dat is ongelooflijk wat mensen mij opsturen. En ik vind het allemaal geweldig om te luisteren. Want kijk, muziek verbroedert en muziek brengt de herinneringen naar boven bij mensen. En ook bijvoorbeeld in de bejaardentehuis, of nou ja, bejaardentehuis waar mijn moeder nu zit. Als ik het gitaartje pak en de oude Surinaamse songs ga spelen op gitaar, dan zie je de oude Surinaamse mensen gewoon opstaan en zwingen.
3: Ja,
1: zonder rollator.
0: Zonder rollator.
1: Onvoorstelbaar. Ik sta echt, ik hoop dat niet dat ze gaan vallen, maar echt, het zal een hele goede visio voor deze mensen zijn om muziek voor hun te draaien en lekker met ze te gaan dansen.
3: Ja, maar dat helpt ook hoor.
1: Zeker weten.
3: Heel veel. Muziek, gaan terug in de tijd. Dus, ja.
1: Maar ik ga het onderzoeken. Wij zijn één. En als ik hem vind, nou, dan gaan we hem hier zeker bij bij Bart draaien.
3: Ja. En dan, dat nummer ook niet?
0: Nee, ik ken het niet. Dus, maar goed, je moet luisteren. Op de donderdagavond is Steve er en hij gaat die heel veel muziek voor je afdraaien, want je houdt ook van muziek, nou?
3: Ja, zeker.
0: Oké, okay. Zo te merken wel. Goed, dan heb je je ding nu op de donderdag. Abon?
3: Oké. Okay.
0: Dankjewel.
1: Oké, okay, dankjewel. Oké, okay, tot ziens.
0: 8 uur.
3: Ja, ja. Oh, 8 uur.
0: Ja.
3: Is goed.
0: Alright.
1: Oké. Okay.
0: Goed zo. Heb je inmiddels wat gevonden?
1: Ja, ik heb een nummer van 1978 van bijvoorbeeld van mijn vader in de Happy Boys. Het staat op de Akuba album, waar ook Veanti is en Bromtjif Midjari op staat. Maar deze kennen een heleboel niet. Mijn vader was best wel ver voor zijn tijd met zijn muziek. En als je deze ook hoort, ik heb de arrangementen een beetje van Stan Locking, die een geweldige trompetist natuurlijk, en de blazers van Happy Boys, die geweldig waren, heb ik natuurlijk ook een beetje laten bewerken. En luister maar naar Harold Biervliet in 2.0 version hier bij Mart.

0: luisteraars, er gaat een nieuw wereld van me open hier. Want mijn heren pogels aan mijn beneden. Hoe kan dat? Hoe? Van wie is dit? Heel mooi. Ja. Fantastisch gedaan.
1: Nee, maar zo gaat het een beetje eruit zien. Harold Biervliet 2.0 CD album. We proberen het voor het eind van het jaar te realiseren. Maar het is niet erg als we ook het eerste kwartaal van volgend jaar gaan benaderen. Want daarna is het natuurlijk de bedoeling om eind volgend jaar in de theater met een orkest, een strak orkest, want er zijn veel muzikanten die graag willen optreden voor mijn vader. Mm-hmm. Die willen er staan. Ik moet helaas een aantal natuurlijk teleurstellen, want er moet gewoon een stabiliteit, een vast orkest komen te staan. Maar we gaan wel een switch doen met de gitaristen, omdat mijn vader gitarist was.
0: Yeah.
1: En daar gaan de artiesten dan de nummers van mijn vader ten gehore brengen voor de mensen in de theater.
0: Ja, wie je zeker ook eens een keer moet uitnodigen is die zoon van Stan, Marlon Locken.
1: Ja.
0: Die is ook bezig met muziek en allerlei zaken.
1: Ik heb Marlon op mijn Facebook, dus Marlon, als je luistert, ik ga je bellen. Nee, sowieso, want kijk, alle filmpjes die via Cheryl op Facebook worden gezet van Leeuwarden. Echt een geweldige vrouw, die heeft zoveel filmpjes.
0: Oh ja, wie is dat?
1: Cheryl van Leeuwarden, zoek er maar op Facebook. Echt, het maakt niet uit als het salsa is, Surinaams en dingen van Happy Boys of Sentimental Brothers. En onvoorstelbaar dat zij al die filmpjes heeft. En sommige natuurlijk kan je vinden op YouTube, maar niet alles. Mm. En ik vind het geweldig gewoon dat zij die post allemaal.
0: Sharon van Leeuwarden.
1: Cheryl
0: van Leeuwarden.
1: Ja, ik zou je denken.
0: Die naam is een bekende naam in Suriname. Ja. Van Leeuwarden, die hadden ook, verkocht ook muziekinstrumenten. Vroeger van Leeuwarden. Is bekend, de luisteraars van Maart zullen het weten.
1: Ja.
0: Altijd ook bezig geweest met muziek ook. Hè?
1: Ja, maar een heleboel muzikanten ook. Hoor. Dus die buiten dan de Biervliet, maar ook de namen die ik ken allemaal. Ik kom zoveel mensen tegen die echt, die mijn vader allemaal kent. Mm-hmm. Echt en leer vanuit zijn jeugd hoe dit is begonnen allemaal. Ik heb ook iemand die bezig is met een documentaire van echt de beginfase vanuit mijn vader met andere muzikanten van laatst ook overleden Toon Pandai, dat is de vader van de bassist van La Fiesta. En een geweldige man, speelde ook geweldig gitaar. Mm. En hij was een grote fan van mijn vader. Twee brothers. En mijn vader had nog, toen hij 80 werd, voor hem gezongen live op het podium. Met Diamonds 2000. Want daar zit mijn jongste broer weer in, op de bas. En nou, dat is mooi om te zien hoe mijn vader dat live zingt. En misschien ga ik dat een keer live laten horen een keer hier.
0: Heel mooi, heel mooi. Goed zo, voor de luisteraars die nu zijn ingeschakeld. Met wie hebben we het genoegen en wat gaat er gebeuren op de donderdag? Herhaling graag.
1: Herhaling. Nou, het programma gaat heten Stevie gaat vreemd. En schrik niet mensen nogmaals. Ik chargeer vaak met de titel dat mensen nieuwsgierig gaan worden. Dus Stevie gaat vreemd. Maar hoe bedoel je dat? Dat bedoel ik met de muziekstijlen. Van heel diversiteit van Suriname, want het is niet alleen Kaziko, Kawina, het is ook reggae, het is Javaanse muziek, het is Hindustaanse muziek en noem maar op, net als hoe Travassi dat ook een beetje deed met Hindustaans, disco, reggae, soul, noem maar op, met alles hebben ze echt, dat was het idee dat mijn vader had natuurlijk, en Boegroe kwam met een mooie naam, Travassi, mm-hmm. En dat vond mijn vader geweldig. En Travassi betekent anders natuurlijk dan anderen. En dat hebben ze ook gedaan in geweldige formatie. Ik heb het vanaf het begin mogen meemaken dat ze in Geerestein in de voorkamer, woonkamer bij ons kwamen oefenen. En waar mijn oom, zalig oom Iwantje, Iwan, mijn broertje van mijn vader.
0: Die was aan het drummen.
1: Die was op onze salontafel aan het drummen. En ja, heel mooi om te zien. Leslie Leeflang op de bas. Ja, die kwam uit Caribbean Combo. Dat vond ik weer jammer, want ik vond de Caribbean Combo ja, die stort een beetje in elkaar nadat hij in Atravassi is gerend, want hij wou bij mijn vader zijn. Dat, dus, maar ja, Leslie was een hele grote fan van mijn vader ook, maar mijn vader vader was ook een fan van hem, natuurlijk. Oh. Dus het was dan een hele mooie combinatie in het begin. Ja. En op de toetsen was toen Ricardo Chonacon, die op de toetsen in het begin zat. Op de drums en de bas en de gitaar. En Boegroen natuurlijk als entertainer. Met zijn percussie, zijn zang en mensen opzwepend laten genieten op de feesten. Dus ik mis dat een beetje in deze tijd. Maar ja, misschien loop ik wat achter. Want ik ga ook natuurlijk op locatie wat dingen gaan doen voor Mart. Interviews. Zo. Om te gaan kijken natuurlijk wat er gaande is en speelt.
0: Fantastisch. Heel mooi. Een mix van Surinaamse muziek, Caribische, reggae, caseco, soek hoor ik ook, soca.
1: Ja.
0: Alles ga je doen, man.
1: Alles ga ik doen. En ik ga ook natuurlijk, we zitten in Nederland natuurlijk, ook de combinatie Nederlandstalig tropical gaan we er ook in gooien. Ja. En je moet gewoon een keertje luisteren en dan zal je het gewoon zien wat ik doe. Ik doe diverse blokken. Er is natuurlijk eerst lekker zwingen met Stevie Echaprisiri. Mm-hmm. Gaan we los mee. En als je lekker warm bent geworden, dan gaan we de rubrieken gebruiken van Talent Live. Een talent die we gaan promoten en presenteren hier. En een nieuwsrubriek wat er speelt in Suriname en hier in Nederland. En dan heb je uiteraard onze special guest. En dat zullen er wat worden. Neem het van mij aan.
0: Mooi zo. Heb je meer muziek voor ons?
1: Want, ik kan nog even snel zoeken.
0: Want tussendoor is het altijd leuk. Want je verrast me hier vandaag, man.
1: Ja,
0: dus met dingen die ik nooit eerder heb gehoord. Maar ook de ontwikkeling. He, dus de veranderingen, dat is prachtig. Wat heb je daar? Nou, je zoekt nog even. Luisteraars, dit wordt iets anders dan u gewend bent. En natuurlijk gaan we kijken van, hey, is donderdag geschikt? Maar als je niet oppast, wordt zondagmiddag ook iets. We hebben internet, we hebben alles, YouTube, alles. Dus we kunnen herhalen wat je hebt gemist. Ja. Op de donderdagavond wordt misschien in de middaguren weer herhaald. Dat toch?
1: Nou, dat is alleen maar mooi. Maar in ieder geval, kijk, ik had het al over de diverse culturen die ik ga belichten. Dit is ook een nummer geschreven door mijn vader. Gezongen toen door Boegroe en Travassi, Chitraloe. Maar we doen het ook een beetje op zijn Hindoe-stijl. Dus ik ben bezig ook een Hindoe-band te benaderen om dit te doen voor mijn vader. Maar Ed Rust vindt ook de gewone uitvoering mooi. Dus natuurlijk, bepaalde mensen hebben voorrang, maar luister maar naar die Chitraloe, Harold Biervliet geschreven in een nieuwe vorm.
2: Harry!

0: bari.
1: Luku Citra dia.
0: Ma Citra dan si tapa pesa nanga alas ma.
2: Lo dijo da Citra lo ve uno sabe pe ande
3: ya moderna Citra desde
2: ya wat hebben we gehoord hier? Ja, je zegt, ik hoor die Indiaanse invloeden erin, hè?
3: Ja, dat heb ik bewust gedaan natuurlijk, want Stevie gaat vreemd. Ik ga diverse culturen belichten. Dat is het vreemde ervan, maar ook met mijn vaders muziek. Dus ik heb hem op die basis heb ik hem dan anders, gebracht. Maar ik heb hem ook in de normale uitvoering.
2: Mooi.
3: En die is ook mooi strak. Maar ik vind beide, die hebben gewoon wat. En ik vind het gewoon heel leuk om te doen. En ik zit thuis in mijn studiootje. Daar kan ik zoveel ontspanning in vinden. En dan schrijf ik mijn muziek. Ik maak mijn muziek. Ik ben bezig met Mart. En ik hoopte al op een uitnodiging om een keer een start te maken. Want dan loop ik al een beetje vooruit om wat leuke dingen te doen. Met een playlistje was ik al mee bezig. Even kijken, Mart Radio. Zie ik ertussen. Dus ik moet even kijken of ik een jingle. Oh, ik heb een jingle die ik even tegenwoordig ga brengen. Een
2: creatieve link, man.
3: Ja, nee, maar ik ga ook natuurlijk vragen. Kijk, ik ga niet zomaar in jullie bestel met een aantal dingen, maar tenzij jullie het afkeuren. Natuurlijk, als ik Mart niet goed voor de dag laat komen, maar hier komt mijn jingle voor donderdagavond.
0: Let op! Live met

0: Wow.
1: Ja, maar daar wil ik het een beetje mee gaan doen natuurlijk.
0: Sprakeloos.
1: Ja. En ook met mijn opening, dan heb ik natuurlijk Stevie Echa Presiri. Mm. Maar bij Mart, weet je wel. Dus dat is mijn opening voor die song natuurlijk. Maar ja, zo gaan we gewoon lekker... Doen we onze ding.
0: Nou, dan wordt het tijd om jou over te dragen aan onze collega H.N. Wicks. Die zal je dan gaan wijzen hoe alles hier werkt. En dat we starten. Kan dit trouwens ik ben vinden, Loekboer, Steve?
1: Nou, dat is prima. Want ik ben iemand van, als ik in de mood ben en met mijn creativiteit, en dan wil ik niet geblokkeerd worden. Mm-hmm. Tenminste, ik kan er wel tegen, want dan wil ik wel wegwijs gemaakt worden. Maar dan moet je me ook een stukje, net als hoe je een vlieger doet, je een beetje vieren. En Steve, oké, je begrijpt dat je doet het goed of wat ik minder goed doe. Want de kritiek, ook luisteraars mogen daarmee komen. Bel me gewoon of bel naar Mart en klaag niet achter mijn rug. Maar zeg het gewoon rechtstreeks tegen mij of tegen natuurlijk Norman. Of wat jullie ervan vinden. Dat is altijd wat ik benieuwd naar ben. Wat jullie ervan vinden of wat jullie missen in het programma. Dus,
0: Goed, we moeten helaas gaan groeten. Kort, maar omdat ik straks een andere afspraak heb. Maar we hebben kennis met je gemaakt. Steve Biervliet, zoon van de welbekende, legendarische Harold Biervliet. Die heeft gezegd, weet je wat, ik kom Mart even een beetje shaken en op een ander niveau omhoog helpen brengen. Dat is een mooie zaak. Hoe breed hij naar ontwikkeling dat hij. En tot gauw, Steve.
1: Jazeker, dankjewel voor de uitnodiging hier bij Mart. En luisteraars, I'm gonna see you soon.
0: Ja, mooi zo. Laten we die jingle nog eens een keer horen. Iemand vind
1: ik? Ik heb hem net uitgedaan. Oh. Maar ik vind, er zijn diverse jingles die ik heb.
0: Ja.
1: Maar ik heb toevallig die een laten luisteren. En ik moet even kijken waar die is. Mart, daar komt die, de opening jingle. Ja.

0: Wow. Toi, tu as un succès, hoor, met alles wat je doet.
1: Nou, dankjewel.
0: Oké. Goed, luisteraars, tot straks. We gaan naar het nieuws en de boodschappen. En zijn zo bij u terug.

0: Hey, luisteraars, hoe de Nassan Bakaudoro, participatie, improvisatie. U heeft informatie, u wilt iets kwijt, u wilt ons uw verhaal vertellen. Ja, want ik hoor ook mooie verhalen wat er op Kwaku gebeurt hoor. Net heeft Claire een schets gegeven van al loop je daar en je ziet je ex met die oromatifier. Toch moet je je gedragen. Nee, beheersing is altijd goed. Theba Ori Srefi, hè? Je moest zo. Je moest Machari Srefi, ja. En zeker in een portras ma prisiri. Dus inderdaad, gedraag je. Wissa Ishi, zei Miti. Iedereen heeft zijn tijd gehad. Dus van vrouw of van man. Want dat moet ook worden gezegd. Van man gelukkig nodig. Want trouwens, je wacht al ontoef en mooi gearmd naar Kwaku. Nog klets, Sukutrobi. Doe voor Feri, go haar oru, tori kan lok to zomaar. Of Burgos Kerai. Niet doen. Ga gewoon voor de gezelligheid, voor de plezier. De je moet niet lachen, dit is ernstige, serieuze zaken. En het hoeft niet alleen op Kwaku te zijn, ook op straat. Hè? Ook toe in Oost of West. Nog go doe voor Feri, if you see you. Ex. Nangawang. Orumati of vriendin voor jou. Niet doen. Rustig. Kissy Srefi. Dat is maart. We geven ook trainingen, lessen. Dus even vier tak nam in de maoring. Ik heb contact naar Onu. We Chari komt tot rust, omdat wij ook ervaringsdeskundigen zijn. We waren ook in diezelfde boot. Voor jou. Zij je mee, hoe mek ik meekba. Sterker nog, ik kan niet doen. Ook nog. Maar goed. Tegenwoordig zijn onze mensen gedragen zich. Ze kunnen zich beheersen. Lobbytory, geen problemen meer. Je ziet duidelijk. Mannen kunnen zich gedragen. En vrouwen ook. Maar toch meer om te schermutseling vinden plaats. Maar dat zijn andere zaken. We willen niet meer in een gym eten. We willen
1: niet meer. Maar die jonge meiden die elkaars beef aan het trekken waren.
0: Oh.
1: Hier wat voor schande. Het is oud. Hier wat voor schande, het is al niet je haar. Ja. Trek die van die ander niet af, je hoeft er geen schande te geven. Loop weg, laat die Tori. Is het 107.9, maar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Rusland heeft een luchtaanval uitgevoerd vlakbij de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij zijn 27 doden en 42 gewonden gevallen. Het bombardement leidde tot een serie explosies waarna een grote brand uitbrak. Door de enorme schade en de gevaarlijke situatie werd een belangrijke snelweg die de hoofdstad verbindt met het westen van Oekraïne afgesloten. Vanochtend ging het luchtalarm in Kiev en omgeving continu af en in de stad waren meerdere explosies te horen. Volgens de Nepalese minister van Financiën is er ongeveer 4 miljard euro nodig voor de wederopbouw na de zware overstromingen. Hij benadrukt dat het gaat om een schatting omdat de omvang van de schade nog in kaart wordt gebracht. Het aantal doden door de natuurramp ligt inmiddels ruim boven de 600 en zal naar verwachting nog verder oplopen. Er worden nog 2500 mensen vermist, waaronder 3 Nederlanders. Sinds 10 uur is het stadhuis in Oslo open voor iedereen die het condoleanceregister wil tekenen na de dood van koning Harald. Als eerste werd getekend door burgemeester Lindboe. Ook op andere plaatsen in het land is dat mogelijk. De 89-jarige Harald overleed gisterochtend en heeft Noorwegen in diepe rouw gedompeld. Hij stond bekend als koning van het volk. Gisteravond kwamen er zo'n 20.000 mensen naar het Koninklijk Paleis in Oslo om bloemen te leggen en kaarsen aan te steken. Na de verwoestende overstroming in Nepal gaat India gletsjers in de grensregio's met Nepal en China extra in de gaten houden. De autoriteiten zeggen dat de geografische situatie daar vergelijkbaar is met Nepal. Daarom gaan speciale teams controleren of ergens een vergelijkbare situatie ontstaat. De oorzaak van de ramp in Nepal, die honderden mensen het leven kostte, is vermoedelijk een ingestorte gletsjer, waarna een enorme watermassa met puin naar beneden kwam. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en er kan plaatselijk een bui vallen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. In de loop van de middag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en vanavond regent het op veel plaatsen. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Hey!

VIP Silver, VIP Gold en VIP Platinum. Bel voor VIP krapjes op 06840-47885 of 0652-696322. De Ruiterkade, 414 achter Amsterdam Centraal Station. Botochtkaarten in de voorverkoop, €50. Haal ze op de volgende adressen. Nieuwdraver, Ricardo Eethuis, Tori Osso, Boston Corner, Paco, Pico Gansenpoort, Heidi Derby, Café de Barges, Merlin Bosa, Patteke en Billboard Rotterdam. Of haal ze online op evenbright.nl. Rotterdam, of haal ze online op evenbright.nl.

Marcel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd met de gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis à Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Zaterdag 5 september in Hoofddorp. Daar gaat er iets geweldigs gebeuren. Straks meer informatie. Blijft u afgestemd. Roberto Flack, Donny Hathaway, Closer.

0: Original song written and produced by Reggie Lewis and James Amtume. Song adored Roberta Flack and the late, great Donnie Hathaway. The closer I get to you, the more I want from you. Heel mooi. Luisteraars, ik heb aan de telefoon mevrouw Hetty Vrede. En zij gaat iets bijzonders doen op 5 september. En ik ben gevraagd om ook actief mee te doen. Dus middenveng. Hetty, welkom in de uitzending. Volgens mij bevind je je nu helemaal in Ghana.
1: Ja, goedemiddag. Akwaba, zeggen ze hier, vanuit Accra, Ghana.
0: Zo,
1: ja,
0: top hoor.
1: Het werk gaat gewoon door.
0: Zo.
1: Maar we moeten ook hiervoor tijd kunnen maken vandaag. Dus,
0: mooi. Ja. Voor de luisteraars, dus, wie is Hetty Vrede? Wat doet ze en wat vindt ze leuk om te doen?
1: Ja, nou, als ik moet vertellen wat ik allemaal doe en leuk vind, dan zijn we tot vanavond nog bezig. Dus ik zal het even beperken tot een aantal zaken. Nou ja, ik ben hier in verband met mijn werk bij de KLM. Ik ben een van de mooie zwarte stewardessen van de KLM. En dat doe ik met trots. En dat brengt me overal in de wereld. En dat is tegelijk ook altijd mijn inspiratie voor de dingen die ik doe. En ja, dus naast het vliegen ben ik een grote fan van bepaalde muziek. En ik ben als jong meisje al fan geweest van Peebo Bryson. En ik was toevallig ook door het werk in New York toen het bericht binnenkwam dat hij is overleden. En ik zag dat ze daarom met allerlei tributes ook bezig waren. En ik kon het niet laten, want het had me geraakt. En net als bijvoorbeeld nu ook bijvoorbeeld Dolly Parton. Het heeft me geraakt en ik had zoiets van, nou, hier wil ik wat mee doen. Dus dat is een van, en ik organiseer vaker feesten samen met mijn nicht Mechthild Vrede. Als het goed is, wordt zij ook ingebeld, hè?
0: Ja, ze komt er zo in.
1: Ja, we organiseren al sinds voor corona feesten. Door corona waren we een tijdje gestopt, want ja, toen mocht er niks, kon er niks. En de vaste locatie die we toen hadden, die mensen hebben het op moeten geven door corona. En inmiddels is dat mooie gebouw afgebroken. Dus we moesten ook op zoek naar een andere leuke locatie. Dus, en in het kader daarvan hebben we dit ook weer georganiseerd. Dus dat. Dus dat is een beetje een in notendop wat ik allemaal doe.
0: Leuk hoor.
1: Ja.
0: Maar 5 september heb je gezegd, we gaan het groot aanpakken. Anders doen dan anders. Ja. Vertel ons, maak ons nieuwsgierig.
1: Ja, nou ja, wat ik al zei, hè, dus naar aanleiding van het overlijden van een van mijn grote idools, Peebo Bryson. Iedereen die Peebo Bryson kent, kent ook die stem. En zoals hij zelf heeft gezegd vaak van, door die stem zijn er heel veel baby's geboren. Met andere woorden, het is één grote romantische bedoeling. En het raakt mensen, het brengt mensen bij elkaar. En dat was voor ons de aanleiding om dit te organiseren. En ja, omdat we hier ook erg van genieten. En waarom we dat zelf doen is dat we met een aantal dames op een gegeven moment ook hadden gezegd van, nou, zelf hebben we niet zo'n behoefte aan hele grote, massale soulparties. Dus we doen altijd eentje met een thema. We doen altijd feesten met een thema. En in dit geval is het dus het vieren van deze muziek, deze genre, samen met zijn tijdsgenoten George Benson. Je hebt net al Roberta Flack gedraaid. Ze heeft natuurlijk ook die mooie hit met Peebo Bryson. Tonight I Celebrate My Love For You. Nou, wie kent hem niet?
0: Mm-hmm.
1: Ja, we konden het gewoon niet laten. Dus het is, en wat ons betreft, een begin van een nieuwe, ja, een nieuwe fase van bepaalde soulparties doen. Ja, met een bepaalde thema, dus vandaar.
0: Ja, want je hebt gekozen voor DJ's, maar daarnaast ook artiesten. Vertel ons, wie?
1: Ja, ja, we hebben de heer Soppel. Die is ooit begonnen als Kaseko Scratchy Mang eigenlijk. Hè, bij toen de tijd Cosmo Stars. We hebben ook afgelopen jaren al 2 keer een Muziek Legend Award gedaan met de artiesten van toen. Van de Cosmo Stars. En hij is op een gegeven moment ook soulmuziek gaan zingen bij die band. Dus toen speelde hij geen scratchy meer. En later is hij ook solo gegaan met soulnummers. Hij schrijft ook eigen muziek. Dus die, en hij wordt ook veel ingehuurd, ook in Frankrijk treedt hij op om feesten op te luisteren, zeg maar. Dus ja, hem hadden we er graag bij. En ook speciale saxofoon duo of solo met Bas Berg. Dat is ook een van mijn favoriete Surinaamse muzikanten. Ik ben dol op saxofoonmuziek. En ik vind het ook leuk als hij groot bazuin speelt. Maar hij komt dan speciaal voor deze editie saxofoon spelen. R&B op saxofoon.
0: Oh, dat dus wordt een romantische aangelegenheid. Man.
1: Jawel, zeker.
0: Wil je je andere collega oproepen om ook mee te doen? Want ik heb er een telefoonnummer doorgegeven waarop ze moet bellen. Maar misschien zit ze aandachtig te luisteren terwijl we ook op haar wachten.
1: Ja. Ze proberen te bellen, zegt ze. Ik zie een appje van haar komen.
0: 020.
1: Even kijken of het die nummer... Ja?
0: 020-471-4291 is het telefoonnummer van de studio.
1: Oh, ik zie het al. Ze heeft een 06 voorgezet.
0: Oh, 020. Ja, 020 is dat de studio.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. En, dus kijk of ze dan binnenkomt.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Omschrijf het voor me een beetje, want dit is anders dan anders. Het begint ook vroeg. Hè? En de plek, wat moet ik aan denken? Waar moet ik aan denken als ik denk, hey, Hoofddorp, wat is dat?
1: Ja. De locatie. Nou, Hoofddorp is in het sportcomplex Hoofddorp. Daar zitten verschillende ruimtes in. Er is beneden een bar en boven is dan de danszaal. Daar zit ook een zwembad in. Alleen die dag gaan we niet zwemmen. Wellicht voor de toekomst een poolparty. Maar nu nog niet. En het is een heel ruim opgezette plek met vrije parkeerplaatsen. En om het zo te zeggen, we hebben geen buren, dus we storen niemand. En het is gewoon een hele aangename plek. Hebben we vaker een feestje gedaan. Er is een dakterras. En daar kunnen mensen ook buiten zitten. De rokers kunnen daar even een keukje doen. En binnen wordt gedanst in een hele rustige, gezellige sfeer. Het is kleinschalig hoor. Het is niet, het is geen ruimte van... het is niet te vergelijken met bijvoorbeeld een Rone of zo.
0: Okay.
1: Dus het is heel intiem. Het is heel intiem.
0: Heel intiem. Ja. We hebben contact.
2: Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik ben er. En ik ben echt iemand uit de puberbruisen tijd. Dus ik dacht niet aan die 020 die ik moest draaien. Want tegenwoordig moet alles 06.
0: Klopt.
2: Ik ben er. Maar meneer Norman, dank u wel. Want u brengt ons helemaal in de stemming met uw prachtige muziek.
0: Dat is de bedoeling.
2: En daar heb ik inderdaad nog naar te luisteren.
0: Oké.
1: Is dat nog te dromen?
2: Ja, echt wel.
0: Maar jullie hebben ook gekozen voor DJ Blanky en je zei me iets ook, hè? Daar moet ik onthouden dan. Want je hebt gezegd, luister aan, er zullen veel dames zijn. Dus, af en toe moeten ze ook een beetje losjes. Dus los van het romantische moeten ze ook een beetje kunnen shaken.
1: Dansen. Ja, nou kijk, wat je met soulparties ziet is dat dames soms zeggen, nou Isabi mino go, want mino opapaar, ik ben single dus ik ga niet, maar mino maar dansie. Dus we hebben gezegd, we nodigen ook heren uit om te komen, maar we willen wel graag heren die dansen. Echt komen om gewoon gezellig te dansen. En zodat de dames niet het gevoel hebben van, nou, we zitten hier met 400 vrouwen. Ik noem maar iets geks. Zoveel zullen het niet worden. Maar dat ze ook echt leuke, vooral met nadruk op leuke, respectabele, respectvolle heren hebben om te dansen. Dus we nodigen de heren vooral ook uit om te komen. Maar we hebben ook speciaal inderdaad aan jullie als onze DJ's gevraagd van, we willen ook nummers hebben waar iedereen lekker op kan dansen, waarbij je niet per se zeg maar een paar nodig hebt of zo.
0: Oké.
2: Okay. Ja. En daarnaast is het ook goed om af en toe de benen te strekken, om de heupen los te gooien.
0: Juist.
2: Anders blijf je in dezelfde stand. Maar de muziek zal volledig afgestemd zijn op eigenlijk die periode, die tijdsgeest, waar we teruggaan naar Peter Bryson, Friends, de muziek die tijd kennen.
0: Ja. Hoe laat begint het? Hoe kom ik aan een kaart? Wat moet ik doen? Vertel ons.
1: Het begint om 8 uur, van 8 tot 12:30. Omdat we ook zeggen van, nou ja, als je een beetje leuk, classy wil dansen, dan moet je het eigenlijk niet tot 1:00 of 4:00 doen. Dat iedereen dan, wanneer het licht aangaat, verlept naar huis gaat. Dat probeer ik te voorkomen. Dus om 12:30 is het echt, als mensen daarna nog naar een andere dancing willen, feel free. Ja. Maar voor ons is tot die tijd is gewoon superleuk. Dus kom op tijd. De kaartjes kunnen gekocht worden via Eventbrite. Maar mensen kunnen natuurlijk ook, als ze meer informatie willen, naar onze telefoonnummers bellen. Die staan vermeld op de uitnodiging, worden ook in het spotje genoemd. Op Eventbrite kun je gewoon intoetsen Tribute to Peebo Bryson en dan verschijnt hij al. En dan kan je meteen het kaartje kopen. En anders via ons, of via meneer Norman misschien. Ja,
0: maak de telefoonnummers bekend waar ze rechtstreeks kunnen bestellen. Is het mogelijk, telefoonnummers?
1: Ja, tuurlijk. Ja. Ja, mijn nummer is 06-188-58-416. Als ik niet bereikbaar ben, zoals vanavond, dan hang ik in de lucht terugvliegend naar Amsterdam. En de rest van het weekend ben ik natuurlijk gewoon goed bereikbaar. Dus nogmaals 06-188-58-416. En Mechtelt mag van haarzelf aankomen.
2: Ik ben gewoon in Nederland aanwezig. Je kunt mij altijd bellen met vragen. En mijn nummer is 06-38-41-1316. En wat ik nog even wilde aangeven, het is wel een hele experience die avond. Dus voor het bedrag wat u betaalt, krijgt u live optredens, bekende DJ's. En wij zorgen voor een versnapering, een hapje. De dranken die komen voor uw rekening. Maar wij zorgen dat u in een sfeer terechtkomt waarin u inderdaad gaat memorizen en teruggaan in de tijd. En ook gewoon een fijne, gezellige avond zult hebben.
0: Nou, ik heb een lijst gehad van muzieknummers die ik sowieso bij me moet hebben. En
2: die van mij heb ik nog niet ingelezen. Komt eraan.
0: Ik moet toegeven dat jullie een fantastische smaak hebben, hoor. Ook uit mijn tijd. En ik voelde me als een vis in het water toen ik het zag. Ik dacht van, deze dames zijn van plan.
1: Ja. Nou, ik heb ook speciaal, we hebben samen ook speciaal voor u gekozen, maar ook bewust voor DJ Blanky, want die draait ook vaker op mijn feesten. Vind ik een heel aangename DJ. Maar meneer Norman, u bent net als Peebo Bryson ook one of the voices, hè? Mm. Want daar gaat het om, the voice. Wanneer mensen die stem horen, dan weten ze genoeg. En zoals u ook tegen me zei, van ik draai niet overal, dus dan weten mensen wat ze kunnen verwachten. Ja, toch?
0: Exclusief. Het trok me inderdaad, toen je het omschreef van wat het gaat worden en wat jullie verwachten. Ja. Dan denk ik van, hier moet ik erbij zijn, maar hier kan ik geen nee tegen zeggen. Ja. Dat is ook mijn ding.
1: Nou, heel fijn. Ja, toch?
2: Ja.
1: En zo komen er nog meer hele bijzondere mensen daar, maar we kunnen niet alles verklappen. Dus wie nieuwsgierig is, moet maar komen kijken. Maar we gaan er gewoon een hele fijne avond van maken. Als het slaagt, there will be more.
0: All right. Mechtel, mag jij ze even uitnodigen op jouw manier en daarna Hattie? Nodig de luisteraars ooit op jouw manier.
2: Ik nodig de luisteraars uit voor die Peebo Bryson Experience, zoals ik net al aangaf. En we hebben natuurlijk verzoeknummers bij u ingediend. Dan kunnen we nog 3 weken lang doordansen. Maar we beginnen vandaag. 5 september is voor ons de dag dat wij u uitnodigen om met ons dit event mee te maken en te komen genieten van een geweldige sfeer. En ik zou zeggen, tot 5 september. Hoop uw kaarten op tijd, graag.
0: Hattie?
1: Ja, nou inderdaad, mensen zijn welkom. Tijdgenoten van Peebo Bryson, jong, oud. We hebben wel een leeftijdsgrens van 21. Maar alle mensen die dit hebben beleefd in de jaren 80 en zoals veel, als je echt te kennen bent, weet je dat Peebo Bryson nog in de jaren 70 al begonnen was met muziek maken. Al die memories kan je op deze avond herbeleven Kom genieten, wissel met elkaar uit. Hè, wat jouw memory was, wat was je eerste romantische ervaring toen de tijd op die muziek. En ja, dus dat is, kom graag. Het is leuk. We kijken naar iedereen uit. En kleed je mooi, dat is voor ons ook belangrijk. Kleed je mooi. Die jurk die je in de kast hebt, dat je ernaar kijkt, je denkt, ai, die jurk is ja, overdressed hoor, als ik hem ergens naartoe draag. Bij ons is hij niet overdressed. De mannen ook, doe je mooie pak aan. Mooi crossie, kom shinen.
0: Zo, kom shinen.
1: Yes.
0: Nou, namens de, tot zaterdag, 5 ja. September. De plek, het adres, ja. Nog eens een keer.
1: Even kijken, mag ik jij weten met je hoofd volgens mij beter?
2: Het is aan de sportpark, een sportcomplex in Hoofddorp zeggen wij zelfs, qua. En daarin heeft u inderdaad, zoals we al aangeven, de parkeerplaatsen die u nodig heeft om gewoon ja. Gezellig een avond bij ons te genieten zonder naar allerlei metertjes te kijken.
1: Kijk, okay, dus, zorgeloos.
2: Aan de Bennebroekenweg 800 in Hoofddorp. Ja. En het is ook eigenlijk makkelijk te vinden. En u bent ook als eigenlijk aan het eind van het feest ook zo weer thuis. Dus Hoofddorp is echt niet zo ver. Het is om de hoek. En we houden van de zaken die dichtbij zijn en ons een bepaalde beleving geven dat we fijn thuis aankomen.
0: Zo, jullie zijn al in de mood, jongen, als ik het zo hoor. Jullie zijn al ready.
2: De jurk is wel klaar, de schoenen staan klaar, dus we nodigen
1: jullie. Ja, precies.
2: Dat ze ook ons onder de indruk brengen van hoe zij de avond zouden willen beleven.
1: Ja.
0: Dames, ik kan niet meer wachten en de luisteraars ook niet hoor. De Soul Brothers en Sisters hebben zich aangepast. Ja. Ze zullen gedrest komen ook. En ja, ze gaan niet aan de bar blijven hangen. Die zo dansen, ja. Dat
1: nee, dansen, mensen die van dansen houden, heel graag, gezellig. Ja. Niemand hoeft zich te schamen. Je komt zoals je bent en je danst zoals jij danst. En niemand komt kijken hoe de ander danst. Gewoon gezellig, iedereen zijn eigen moed. Heerlijk. Graag welkom.
0: Abon. Tot ziens.
2: Dank u.
1: Oké, dank u wel, meneer Norman.
0: Graag gedaan, hoor. Dag.
1: Ja,
0: op zaterdag 5 september vanaf 8 tot 12:30 organiseren Hattie Vrede en Friends a full romantic tribute to Peebo Bryson Party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest Bas B, Bas B en Master Sopo. De dresscode is simply chic. Koop je kaart aan €30 op tijd via Eventbrite, want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06-188-58-416 of 06-38-411-361. Zaterdag 5 september, a full romantic tribute to Peebo Bryson Party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid.

Muziek uit 1977. Groep Good Quality, afgekort GQ. Don't stop this feeling. Dat zal je gebeuren. Het zal je gebeuren, 5 september aanstaande. Romantiek en gezelligheid op een bijzonder hoog niveau. Anders dan anders. U bent van harte welkom vanaf 8 uur. En denk erom, tot half 1. Take you back in time with Jeffrey Osborne en LTD. This is a love ballad.

think I'll let her, I better let you go. Because it looks like another love TKO. Okay, Asari. Asari. 1982, een formidabele hit van deze legendarische Denise Williams. It's Gonna Take a Miracle. The Extended Mix. 5 september, vanaf 8 uur. U bent van harte welkom in Hoofddorp.

Op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hattie Vrede en Friends a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest Bas B. en Master Sopo. De dresscode is simply chic. Koop je kaart naar €30 op tijd via Eventbrite, want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06-188-58-416 of 06-384-11-316. Zaterdag 5 september. A full romantic tribute to Peebo Bryson party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid. You must be there. Baby.

lieve luisteraars. Ik vond het fijn om weer bij u te zijn. En dan wel op een andere manier. U heeft genoten van romantiek, nieuws, informatie en gezelligheid, kijk ervan uit. Dit gaat u zeker ook horen op 5 september in Hoofddorp voor de dames die los willen komen van de heren. Chaka Khan.

Hallo, lieve luisteraars, welkom. Inderdaad, u bent welkom, ja. Dit is Mart. Het programma Marticipatie heeft overgenomen van Tori Echatori. Norman is mijn naam en ik ben er tot 5 uur. En na mij krijgt u de heer Raymond Dalvoer. Die neemt over van 5 tot 7. Soms gaat hij door tot 8 uur van Jurude. Maar dan weet u dat. Voorlopig gaan we het samen doen. U bent op de hoogte van de laatste stand van zaken. U heeft nieuws, informatie. Het een en ander meegemaakt. 107.9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Volgende week gaan speurhonden in Suriname helpen bij het zoeken naar de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner, die sinds 2 weken vermist is. Stichting Reddingshonden stuurt 8 honden met hun begeleiders naar Suriname. Dat kost zo'n 50.000 euro en dat wordt betaald door het bedrijf van de ex-vrouw van Leisner. De auto van Leisner is uitgebrand en platgeperst teruggevonden in een moeras. De politie houdt er rekening mee dat de 52-jarige man niet meer leeft. In Tilburg heeft een automobilist die op de vlucht was voor de politie meerdere auto's geramd. Gisteravond reed hij op een verkeerscontrole af, maar stopte niet en ging er vandoor. Hij botste achterop 2 auto's die voor een rood stoplicht stonden te wachten. Een derde auto raakte beschadigd door rondvliegende brokstukken. De 39-jarige man zonder geldig rijbewijs werd uiteindelijk aangehouden en was vermoedelijk onder invloed van drugs. Hij is gewond naar een ziekenhuis gebracht. Rusland heeft een luchtaanval uitgevoerd vlakbij de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij zijn 27 doden en 42 gewonden gevallen. Het bombardement leidde tot een serie explosies waarna een grote brand uitbrak. Door de enorme schade en de gevaarlijke situatie werd een belangrijke snelweg die de hoofdstad verbindt met het westen van Oekraïne afgesloten. Vanochtend ging het luchtalarm in Kiev en omgeving continu af en in de stad waren meerdere explosies te horen. Volgens de Nepalese minister van Financiën is er ongeveer 4 miljard euro nodig voor de wederopbouw na de zware overstromingen. Hij benadrukt dat het gaat om een schatting omdat de omvang van de schade nog in kaart wordt gebracht. Het aantal doden door de natuurramp ligt inmiddels ruim boven de 600 en zal naar verwachting nog verder oplopen. Er worden nog 2500 mensen vermist, waaronder 3 Nederlanders. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en er kan plaatselijk een bui vallen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. In de loop van de middag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en vanavond regent het op veel plaatsen. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Nacht.
1: ACT. Andris Keribion Tours. Ire tek opalanyi gwasir nang ano no tete. Alasif grontapu Andris Tour na yujaja opalanyi apirsima er grontapa luntu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-6833-840. Arki Arki. Epa som poi ating sobun soma no so December. Esi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andris Tours 020-6833-840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andris Tours around the world.
2: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Wiwi, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken

wordt. Verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vies à Vies. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavies.nl. Je schrijft visavies.nl. We zien je daar. Odi odi.

op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hattie Vrede en Friends a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest Bas B. en Master Sopo. De dresscode is simply chic. Koop je kaart na €30 op tijd via Eventbrite. Want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06 188 58 416 of 06 384 11 316. Zaterdag 5 september. A full romantic tribute to Peebo Bryson party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid. You must be there. Baby.

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ja, welkom bij het programma natuurlijk Lifestyle met Moesha en ik inderdaad. Het is een beetje frisse, aan de frisse kant en hallo, goeiedag.
1: Hi.
0: Hi, hoe gaat het?
1: Ja, goed met jou.
0: Ja, goed ook inmiddels, ja. Ja, we hebben heel wat nummers bij en er waren ook optredens in Amsterdam die plaatsvonden. Ergens aan de Psychodome, dacht ik. Het was heel erg druk. Maar we hebben het ook over de lancering van de GTA 6. Weet je daar in ieder geval iets van?
1: Ja, ik wist dat heel veel mensen sowieso daarop gingen wachten. Er kwamen ook veel video's op social media daarover. Dus ja, ik weet dat het wel heel populair is.
0: En waarom maakt het eigenlijk populair onder de jongeren?
1: Nou, ik denk als het sowieso een spel... Het is een bekend spel vooral. Dus ik denk gewoon dat het een beetje ligt aan... Als iets gewoon heel bekend is, een leuk spel... Dan snap ik wel dat veel mensen dat willen spelen. Het wordt ook steeds nieuwer. Er kunnen steeds meer levels bij. Of ja, levels, zeg maar, meer elementen komen erbij dat spel. Dus ja, ik denk dat dat wel steeds beter en beter wordt.
0: Heb je dat ook wel eens een keer gespeeld in je jonge jaren?
1: Nou, ik denk geen GTA, nee.
0: Geen GTA?
1: Nee, dat heb ik denk niet gespeeld. Maar dat komt ook wel... Ja, ik vind dit soort spelletjes wel leuk, maar...
0: Ja?
1: Ja, ik was niet echt, zeg maar, hiervan.
0: Ja, ik snap het.
1: Van dit soort computerspellen, zeg maar.
0: Oké.
1: En jij?
0: Ik wel. Ik ben wel een gamer.
1: Wat vind je daar zo leuk aan, hè?
0: De missies die ze doen, zeg maar. Maar kijk, in de realiteit kan je dat natuurlijk niet doen. Want dan is het hartstikke strafbaar. Want als je één gekke ding doet, een bankoverval doet en zo... dan komen allemaal die sterretjes allemaal, weet je wel. Dan gaan ze achter je aan als hyena's gewoon... helikopters, dat soort dingen. En ik heb zelfs op mijn app-profiel ook zo'n Grand Theft Auto.
1: Zo'n character ziet er wel altijd cool uit.
0: Ja, toch? Ja.
1: Ja, dat wel. En die auto's en dingen, maar...
0: Klopt. Ja.
1: Kijk, op zich, ik snap wel dat mensen... Want vroeger speelde ik wel een ander spel op de PlayStation. Dat was ook een beetje een vechtspelletje. Dat vond ik wel echt heel leuk.
0: Street Fighter?
1: Nee, het was Tekken volgens mij.
0: Oh, Tekken, ja.
1: Met elkaar... Zeg maar in de ring in, noem ik het even.
0: Oh ja, dat speelde ik ook, Tekken.
1: Dat soort spelletjes vond ik wel leuk, maar ik speelde het niet zo vaak.
0: Nee,
1: ik speelde
0: snap
1: liever
0: het.
1: Gewoon bijvoorbeeld de Mario Kart.
0: Oh ja, op Nintendo, hè? Switch.
1: Ja, of op een Wii.
0: Of op een, dat is heel lang geleden.
1: Ik kon op de Xbox, Wii, Nintendo.
0: Ja.
1: Ik kon op PlayStation volgens mij ook. Ik kon op alles.
0: Ja, precies. En nu een andere vraag, ook over, natuurlijk over de jongeren ook, want heel veel jongeren gaan steeds met hun telefoon en er was natuurlijk een verbod in Frankrijk. Vind je dat het in Nederland ook gedaan moet worden onder de jongeren of vind je dat het te ver gaat?
1: Je bedoelt vanaf 16?
0: Ja.
1: Of tot 16? Wat was het dan?
0: Ik dacht vanaf 16.
1: Vanaf?
0: Ja. Dat ze niet naar school met hun mobiele telefoon mogen, maar ook op social media dat ze dan dus zeg maar... ook een verbod krijgen. Dus ze dan ook dat registreren, zeg maar, qua leeftijd.
1: Nou, op zich kan het wel, want in de klas leidt het je wel af. Dus als het alleen in de klas is en bijvoorbeeld misschien in de pauze zo, denk ik dat het wel goed is.
0: Ja, hè?
1: Als je in de pauze misschien gewoon wel op je telefoon mag. Maar ik denk wel in de klas kan het wel handig zijn dat het weggaat. Ja, misschien kan je dan beter concentreren. Kan je beter opletten. Het zou wel kunnen. Maar ik snap ook wel dat het misschien minder
0: is. Maar denk je dat de jongeren dat ook gaan houden? Denk je dat er misschien ook stiekem wordt gesnitcht met hun leeftijd? Dat ze dan op een hogere leeftijd zetten als ze een account moeten maken? Dat ze dan toch er doorheen kunnen?
1: Er gaan altijd jongeren zijn die stiekem dingen gaan doen. En
0: precies.
1: En gaan proberen te, hoe zeg je dat, aan te passen.
0: Ja.
1: Maar ja, ik weet niet zo goed hoe streng dat gehandhaafd gaat worden.
0: Aan
1: de ene kant, als je... Ja, ik denk gewoon als jij gewoon je houdt aan die regels... dat het allemaal misschien wel meevalt. Maar ik denk als jij expres gaat doen dat jij... een bepaalde leeftijd bent... ik denk niet dat dat echt gaat. Ja, als ze het echt hebben gehandhaafd... kunnen ze denk ik wel streng zijn.
0: Dan wel, hè?
1: Ik denk het wel.
0: En nu een ander nieuws. Natuurlijk ging het over Zuidoost. Het ging ook heel vaak rond. Over wapenbezit en dat soort dingen, et cetera. En er wordt gefouilleerd. Ik heb nog niks gemerkt in Zuidoost, als ik eerlijk mag zeggen.
1: Ik heb ook niks gezien, maar laten we dat ook maar zo houden.
0: Laten we het ook zo maar houden, hè? Ja. zodat ze dan betere voorlichting geven van... ja, kijk, natuurlijk zeggen ze van verdediging, maar dat gaat natuurlijk om groeps die elkaar gewoon aan het zoeken zijn. Zoals drillraps en dat soort dingen, et cetera.
1: Ja, ik denk dat dat gewoon... Ja. Dat blijft denk ik gewoon altijd wel een beetje zo.
0: Ja?
1: Of nee, niet altijd, maar het blijft denk ik wel gewoon iets wat speelt.
0: Ja, ik snap het, ja.
1: Sowieso onder muziek en zo. Uh-huh. Maar vaak maken mensen ook gewoon muziek, zeg maar, over je wijk. Uh-huh. Dat betekent niet dat dat iets moet zijn.
0: Nee, precies, ja. Het is gewoon dat zij trots zijn met hun wijk, met de mensen.
1: Ja.
0: En soms zien ze dat concurrent onder elkaar. Dat is het.
1: Ja, die mensen willen gewoon elkaar verbeteren met muziek.
0: Uh-huh.
1: De een wil gewoon beter zijn dan de ander. Op bijvoorbeeld, hoe heet die rapper?
0: Welke?
1: Ja, hij is nieuw. Maar hij bijvoorbeeld... Hij was eerst ook bijvoorbeeld niet zo populair. En nu...
0: Was dat Lil Ding of zoiets? Hij had zo'n hele aparte stem, zeg maar.
1: Ja.
0: Ik ben zijn naam allemaal vergeten. Maar het begint iets met Lil nog wat. Zo'n lichte jongen, zeg maar. Hij
1: rapt. Ja, maar die zingt wel hele aparte dingen.
0: Ja.
1: Zie je dat? Dat is wel grappig.
0: Ja. Want hij is natuurlijk ook helemaal viraal op TikTok en op Instagram. En zag ik ook filmpjes bij staan. Op Kwakko heeft hij opgetreden.
1: Oh ja. Heb je dat gezien?
0: Ja, ik had het gezien. Maar ik ben niet helemaal weg onder die artiest. Natuurlijk zijn er wel betere artiesten. Geef mij maar liever een Bruno Mars of een ding. Een van die grootste helden. Maar zijn de concertreeks deze maand of dit jaar? Weet jij trouwens nog of er een leuke concert komt?
1: Van SBMG in december.
0: Ja.
1: Ze komen weer bij elkaar.
0: Mm-hmm.
1: En van Kehlani, mm-hmm. zangeres.
0: Oh ja, Kehlani.
1: Zangeres.
0: Mm-hmm.
1: Volgens mij komt, weet die man ook alweer, J. Cole komt ook.
0: J. Cole?
1: Ik, maar ik weet niet of het dit jaar is of volgend jaar, maar volgens mij was dat ook bijna.
0: Oké.
1: Okay. Er komen toch wel een aantal dingen aan, ja.
0: Ja. Dus er komt wel wat moois op de agenda. Ook de Parels komt natuurlijk ook, heb ik ook gehoord. Festival de Parels.
1: Ja, er zijn best wel veel evenementen die nu komen.
0: En je hebt ook natuurlijk dat ene festival. Ik weet dat alle discotheken die doen dan samen mee. Ik ben het helemaal vergeten hoe het weer heet.
1: Ik weet niet welke je nu bedoelt.
0: ADE of zo. Ja, ADE. Oké. Ja.
1: Ja, dat komt ook in oktober komt ADE weer.
0: Ja, precies.
1: Maar dat is wel een leuk evenement. Want dan heb je verschillende, voor de mensen die dat niet kennen, het is gewoon een festival wat de hele week speelt.
0: Uh-huh.
1: En evenementen, niet alleen bijvoorbeeld feestjes, maar je kan ook bijvoorbeeld naar museums gaan.
0: Klopt. Silence Disco, hè? Met de koptelefoon.
1: Ja, voorbeeld.
0: Onder andere. En met een oude...
1: En die week daarna is altijd museumnacht.
0: Oh ja, dat heb ik al een keer gedaan, ja.
1: Dat is wel leuk.
0: Ja.
1: Museums open tot laat.
0: Klopt, ik heb een keer met een oude tram meegereden. Dan kon je zit er een DJ in die tram. En dan kon je gewoon muziek luisteren, gewoon door de nacht, door de hele stad rijdt. Rembrandtplein, de Dam, et cetera. We gaan naar muziek toe. Dus let's go. We zijn zo meteen weer terug bij het programma Lifestyle met Moesha en Rocher.

er valt even iets uit. Maar komt helemaal goed. We gaan het heel snel zien te verwerken. Dus net door die filet. We gaan daar natuurlijk ook weer verder mee met het nummer filet. Hopelijk dat hij doet. En zo niet, moeten we dan eventjes naar een ander nummer toe. We hebben een beetje een verbindingsprobleem, zie ik hier. Het loopt te draaien. Het is meer het internet gebeuren. Dus ik ga dus nu heel snel even een ander nummertje afdraaien. En dan zien we dan straks elkaar. Tot zo.

Lieve luisteraars, goedemiddag. Wees welkom vandaag in de studio. Bijzondere studiogasten. Rap Engel is er ook natuurlijk. U heeft hem net gehoord. Ja. Vandaag dinsdag 25 augustus. De heren Angelo Blackman, Ruben Stoffie Muringen, Carlos Kaatje zijn in de studio, Aaron. En ze hebben het over 30 jaar Nax Kasekoloko, Sano Pasaja. Sano Pasaja, Sreserevi. En Ra Stella Bukba. Ja. Is dat zo, mensen, dank je?

0: Ja, daar zijn we er weer natuurlijk. Phil Sensa, inderdaad, meneer Mensa. Ik volg hem ook op Instagram. Heerlijke rapnummer, zou ik zeggen. Helemaal mee te zwingen.
1: Ik vond het ook wel een leuk nummer, maar ja. Ik ken hem al een tijdje.
0: Dus. Ja, ik ook. Ik ken hem ook al een tijdje. En dat is ook viraal natuurlijk op TikTok. Mensen deden echt met hun handen zo'n beetje. Ja. Heb je ook nieuws te melden? Leuk nieuws.
1: Nou ja, New Wave. Of, New Wave. Ze komen weer terug. Dat zijn alle rappers van Nederland. Dus bijvoorbeeld Frenna, John Lavrees.
0: Oh ja.
1: Ronnie Flex.
0: Ronnie Flex.
1: Hun en andere rappers komen eens bij elkaar om een concert te geven.
0: Oké.
1: Het heet New Wave All Stars.
0: New Wave All Stars.
1: Ja, en ze hebben dus nu een record. Ze gaan, als het goed is... Er zijn nu al 8 concerten volgens mij bekend.
0: Ja.
1: Maar ik dacht dat het er waarschijnlijk nog... Dat er nog 2 bij komen. Maar ik weet het niet zeker.
0: Ik heb ook nog natuurlijk een nummer van Ronnie Flex hier staan. En Karel en Samsky. Scarface. We gaan hem afdraaien. Ja, let's go. We gaan lekker swingen hier op Radio Mart. Goedemiddag.
2: Hey, het is DJ Roffa.

0: Inderdaad, het is tijd om los te gaan, inderdaad. We hebben een nieuwsje hier. Ik heb het hier voor me staan. En het gaat natuurlijk over jongeren die in de bijstand zitten. Ik ga een stukje voorlezen. Het aantal jongeren in de bijstand stijgt inmiddels al 3 jaar op rij. Zo'n 42.000 jongeren tussen de 18 en 27 jaar ontvangen momenteel een bijstandsuitkering. Geen werk of minder inkomsten hebben zijn daarbij lang niet meer de enige problemen. Schulden, mentale problemen en zelfs geen vaste plek om te wonen spelen steeds meer vaker een rol. En natuurlijk sprak Frauke van de vereniging Divossa over waarom steeds meer jongeren in de bijstand belanden en wat er voor nodig is om daar weer uit te komen. Maar ja, zoals bekend is het ook heel moeilijk om een baan te vinden, inderdaad. En dat geldt bijna ook bij veel jongeren, waardoor dus jongeren ook werkloos te staan. En soms is werk ook niet leuk, zeggen ze vaak. Of sommigen willen ZZP'ers worden. Ik hoor heel veel verhalen ervan. Dus ja, ik laat je eventjes iets horen. En dan. Maar het is eerst even een reactie. Wat vind jij er zelf van?
1: Nou, ja. Het is gewoon heel jammer dat jongeren sowieso in de bijstand zitten überhaupt. Mm-hmm. Ik vind op de leeftijd, als je best wel jong bent.
0: Ja.
1: Want het is vanaf welke leeftijd was het?
0: Eens even kijken hoor. Vanaf. Jongeren tussen de 18 en 27 jaar.
1: Ja, dus dan moet je toch niet bezig zijn met dat je in de bijstand zit en dat je dan moeilijk rondkomt. Nou,
0: ja,
1: gewoon in het begin van je carrière te zijn. Dus dat is wel jammer dat nu zo gaat. 42.000 jongeren is best wel veel.
0: Ja, dat is best wel veel inderdaad, ja.
1: Ja, maar het is ook best wel moeilijk nu om een baan te vinden hoor. Iedereen zit
0: dat is
1: een beetje
0: zo.
1: In die fase van je bent net afgestudeerd.
0: Mm-hmm.
1: Maar je moet eigenlijk veel werkervaring hebben, maar je wordt nergens voor gevraagd.
0: Klopt ja.
1: Of ja, gevraagd voor uitgenodigd. Of het is best wel moeilijk als je daar wordt uitgenodigd om het te worden van een van de 100.
0: Ja, precies. Dus je kan een hele calculum vitae bij je hebben, maar de kans is groot dat je dan dus niet aangenomen wordt.
1: Ja.
0: Of dat je een bepaalde restrictie moet volgen of dat soort dingen.
1: Ja, dus dat is wel jammer dat dat zo moet gaan.
0: Ja, zeker. Maar gaan we naar een fragmentje?
1: Wat zeg je?
0: Gaan we naar een fragmentje?
1: Ja.
0: Laten we daar even naar luisteren.
2: Meer dan de helft van de jongvolwassenen heeft moeite om rond te komen. Maar hoe ervaren jongeren dat zelf? Ik vraag het in Utrecht.
3: Funnex.
4: Ja. Ik heb geen moeite met rondkomen, nee, dat niet.
5: Af en toe wel, af en toe niet. Want ik werk als ZZP'er, dus dan is de ene maand anders dan de ander.
6: Een beetje, ja.
7: Nou, de afgelopen jaren niet, maar vanaf volgende maand zeker wel. Want ik ga weer een voltijds studie doen, dus dan moet ik en uit huis ervoor. En heb ik niet tijd om te werken, dus dat wordt een leuke uitdaging.
6: Nee, eigenlijk niet.
8: Ja, ik woon zelf nog bij mijn ouders, dus daarin is alles wel goed geregeld voor mij. Maar binnenkort ga ik wel op mezelf wonen samen met mijn vriend. En dat vind ik wel lastig, hoe ik dat ga doen. En daar ben ik ook wel een beetje bang voor, dat je dan een beetje in de problemen komt.
2: En waarom denk je dat je dan in de problemen komt?
8: Je wil niet alleen zeg maar overleven, maar je wil ook wel een beetje blijven leven. Zeg maar. Je wil gewoon leuke dingen kunnen doen en zo. En ja, dan ben ik gewoon een beetje bang dat je daar misschien niet genoeg geld voor hebt om dat te kunnen blijven doen als je ook op jezelf gaat.
2: En waar gaat jouw geld vooral naartoe?
9: Hou ik wel van een reisje af en toe.
10: Ja, ik denk toch wel naar de huur. Ja, gewoon vaste lasten.
2: Maar maak je dan wel eens zorgen over je geld?
9: Ik maak me wel eens zorgen over mijn geld. En ik denk vooral omdat ik binnenkort ga studeren. Dat betekent dat ik ook minder kan werken. Dus in die zin maak ik me wel zorgen of ik dan wel kan rondkomen en dezelfde huur kan betalen.
7: Ja, zeker. Ik heb wel een soort een angst voor te weinig geld hebben of iets moeten lenen of iets niet kunnen betalen of dat soort dingen.
8: Ja, hele erge zorgen zou ik niet zeggen, maar tuurlijk, het zit altijd wel een beetje in mijn achterhoofd. Iedere keer als ik mijn pas eruit moet trekken, dat ik denk van, daar ga ik weer, daar heb ik wel genoeg geld dadelijk.
6: Ja, op zich wel. Ik weet niet hoe ik later naar huis zou moeten betalen als ik dat zou willen.
2: En heb jij nog een goede bespaartip voor de mensen die het misschien moeilijk vinden?
6: Beleggen, dat helpt.
8: Ja, denk gewoon vooral goed na, zeg maar. Want je kan thuis kan je ook heel goed koffie maken. Je hoeft niet altijd koffie van 10 euro te kopen, hè?
7: Altijd als je ergens geld van krijgt, zet gewoon iets opzij. Weet je niet waarvoor het is? Als je maar een buffer hebt, weet je. Ik kan me niet voorstellen dat mensen soms zeggen, oh ja, ik heb nu 4 cent op mijn rekening. Want dat gaat je echt niet helpen. Je hebt ook heel veel bankrekeningen met spaarpotjes en dat soort dingen. Kan je letterlijk een doel stellen of het vastzetten, rente vangen. En dat raad ik echt wel aan. Dat is echt alleen maar slim.
9: Huren is heel vaak de goedkopere optie.
5: Want je kan bijvoorbeeld voor 20 euro per maand een koelkast huren in plaats van voor zoveel 100.000 euro een koelkast kopen.
4: Kook in grote batches, dat je lekker dingen kan opbergen en dat je ze weer kan opwarmen s'avonds. Denk gewoon 3 keer na voordat je uitgeeft, denk ik. Niet onnodig dure dingen kopen en leef vooral naar je budget, denk ik. Toch, als jij niet zoveel budget hebt en wel in het weekend gaat stunten alsof je miljonair bent, ja, dan is het niet heel handig, toch?
0: Ja. Ik hoor de reacties inderdaad. En dat geeft ook een patroon bij mij.
1: Dat ja, wat snap jij? Heb jij bijvoorbeeld zelf moeite met rondkomen?
0: Nee, dat gelukkig niet. Maar ik ben soms wel bang, want ik ga op mezelf natuurlijk wonen. En inderdaad moet ik op mijn centjes letten. Ook al verdien je dan tenminste goed. Maar je moet ook alle uitgaven geven, dat soort dingen. En ik heb soms wel de angst.
1: Maar...
0: om dan blut te worden bijvoorbeeld.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Nee, maar dat, je moet gewoon denken van, ik heb nu mijn eigen huis. Ik heb gewoon een vaste baan. Dus dat komt wel goed.
0: Ja, sowieso. Klopt. Ja. Maar soms zijn er wel bepaalde angsten. Dus ik kan hun ook wel begrijpen van hoe en wat. Ik snap het wel.
1: Ja, maar in principe zei iedereen dat ze niet per se superveel moeite hebben. Of ertussenin. Mm-hmm. Of dat ze wel dus moeite hebben. Maar veel mensen hebben ook best wel... veel voor elkaar die ik had gesproken. Mm. Dat was wel fijn.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Bij deze jongeren.
0: Inderdaad, ja. Want ja, op jezelf wonen is natuurlijk heel veel, natuurlijk. En ja. Of laat me zo zeggen, ik woon al inmiddels bijna op mezelf.
1: Nou, spannend. Spannend.
0: Ja, zeker, zeker, zeker.
1: Maar nou, even ander nieuws.
0: Ja.
1: Ken jij je Stacktember? Ken je dat?
0: Nee, dat ken ik niet. Ik heb het wel hem zien voorbij komen, zeg maar niet over dat.
1: Ja, het is dus een challenge die hij elk jaar heeft in september. Dat jij 50 euro kan uitgeven aan, of ja, mag uitgeven in de hele maand om geld te besparen.
0: Oh.
1: 50 euro zeg maar aan luxe. Stel bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, je moet medicijnen hebben of gewoon dingen die zeg maar echt noodzakelijk zijn. Dat, daar telt die 50 euro niet aan mee. Mm. Maar stel jij gaat uit eten naar de bios. Gewoon leuke dingen doen, dat gaat dan steeds van je budget af. En dan iedereen moet dan 50 euro aan luxe uitgeven dan in september. Wat vind je van zo'n, zou ik het een initiatief noemen? Nou, wat vind
0: mag.
1: Je van,
0: ja.
1: Ik weet niet of het een initiatief is, maar wat vind je van dit, deze challenge?
0: Wat ik er zo van vind? Ja, ik heb eerlijk gezegd geen mening erover. Maar als je iets wil geven aan een luxe, ja, het is natuurlijk om je leven te van genieten. En als jij erin gelukkig voelt, dan kan dat gewoon.
1: Ja, maar dan, dus mensen die daar meedoen, die geven dan niet meer uit dan 50 euro. Je geeft 50 euro uit aan luxe. En als je er overheen bent, dan, dan heb je de challenge niet gehaald.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dat is wel echt van ja gewoon, weet je. Maar of ik het zelf ook ga doen...
1: Zou je daar meedoen? Zou je het kunnen?
0: Ik wil het wel proberen, weet je? Ik bedoel, van, het is voor iedereen gegund.
1: Ja, ik doe elk jaar een week mee, maar daarna denk ik, nou, het is toch niks voor mij.
0: Nee? Dan haak je af.
1: Ja, toch, ik haak toch wel af.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Oké. Okay. Maar aan de andere kant denk je van, ja, ik heb het wel gedaan en ik heb het gezien. Ik heb het ervaren. En op een gegeven moment denk je van, oké, nee, ik heb er genoeg van gezien. Het is genoeg zo, het is mooi. Het is mooi geweest. Handdoek in de ring.
1: Ja, ik denk ook dat je bent in dit geval...
0: Ja.
1: Stel, je moet gewoon echt sparen. Dat snap ik wel echt als je mee gaat doen met dit.
0: Ja, dan kan je het nog tenminste permitteren, ja, het geld. Om dan, zeg maar, die challenge mee te gaan doen en zo.
1: Ja, nee, dat klopt. Dat
0: ja,
1: klopt.
0: Zeker, zeker. Dus we gaan even weer naar een nummertje toe, laat maar zo zeggen. En dan gaan we lekker naar luisteren. Dus ik zou zeggen, blijf afstemmen op Radiomarkt.

0: Ja, dat was natuurlijk een heerlijkheid. We gaan weer verder met ander nieuws. Want een Australische draagmoeder bevalt van tweeling die geen familie van elkaar is. Een Australische vrouw is bevallen van een tweeling, een jongen en een meisje die geen familie van elkaar zijn. De vrouw was per ongeluk op natuurlijke wijze zwanger geraakt, terwijl ze ook al draagmoeder was voor een andere stel. De 27-jarige vrouw, van wie de identiteit niet is bekendgemaakt, had belangeloos aangeboden draagmoeder te zijn voor iemand zonder baarmoeder die ze via via kende. Hoewel ze zelfs al 5 kinderen had, wilde ze best nog een keer een zwangerschap meemaken. Wat vind je ervan? Vind je dat niet apart?
1: Ik heb dit echt nog nooit gehoord.
0: Nee, ik ook niet.
1: Nee, dit is een bijzonder...
0: Ja, bijzonder tafereel. Ja.
1: Ja, maar het is ook best wel... Dit gebeurt ook echt... Bijna nooit dat dit gebeurt, is wel echt, want ze zijn eigenlijk dus tweeling van elkaar.
0: Ja, inderdaad. Ik lees het ook net, ja.
1: Familie. Het is raar, hoor.
0: Hé, ja. Ik snap het even. Ik ben helemaal flabbergasted, maar goed, ja.
1: Ja, dit is wel echt raar nieuws, want eigenlijk komt die... Zij was eigenlijk al zwanger zelf en dan had ze ook nog het kind van die dragen. Het is toch gek?
0: Ja.
1: Maar zou je het dan wel nog tweeling noemen? Ik weet niet hoe...
0: Nee, ik zou geen tweeling noemen.
1: Nee. Ik denk ook niet, gaan ze op elkaar lijken? Dat is toch gek?
0: Ik weet van niet. Ja, dat is heel gek, ja. Het slaat er echt nergens op. Want, ik weet niet of je ook op het nieuws had gehoord. Er waren twee Indiase vrouwen, dacht ik. Ik weet niet of ze uit India of Nepal kwamen. En ze hadden ineens ontdekt dat ze dan zussen van elkaar zijn.
1: Oh, ik heb deze video gezien, maar dat vond ik wel echt leuk. Want we kennen elkaar van vroeger.
0: Precies, ja. Ze werden dus herenigd. Het waren eerst beste vriendinnen.
1: Ja, ze hadden eerst dus beste vriendinnen, ja.
0: Klopt.
1: En daarna hadden ze eigenlijk weer contact. En kwamen ze erachter via zo'n database met de DNA. Dat ze dus familie zijn van elkaar.
0: Ja.
1: Maar ik vond dat wel een leuke video. Want hun waren al, ze hadden best wel een goede band. En ze leken ook echt best wel veel op elkaar. Dus dat was wel echt leuk.
0: Ja. Dan gaan we dus ook even naar een ander nieuws. Gewoon meer entertainment nieuws. Want het staat ook eens bekend op Gemist of zo. Een van die kanalen waar je dus een Flodderfilm kan kijken. Maar dat loopt niet helemaal lekker. Want Tatjana Simek deed dus mee aan de nieuwe Flodder. En weet je daar iets van?
1: Van Flodder zelf?
0: Ja. De nieuwe serie van
1: ik
0: nu.
1: Heb de nieuwe serie zelf. Ik heb het wel gehoord dat ze nu bezig waren met een nieuw deel. En dat ze dat ook helemaal gaan reboosten met nieuwe mensen. Maar verder weet ik niet zoveel daarvan af. Want het enige wat ik gelezen dat er een vervolg komt. En dat ze daarmee bezig zijn. En dat volgens mij ook het In The Musical is gekomen ook dit jaar.
0: Oh ja?
1: Ja, en of dat het bezig... Of dit jaar dat het komt.
0: Oké.
1: Ja, volgend jaar in september komt dat.
0: Ja.
1: Vloer in het theater.
0: Met die roze auto erbij.
1: Nee, dat weet ik niet.
0: Dat weet je niet, hè? Nee.
1: Ze hebben dat helemaal gereboost. Ik zie ook staan van... volgend jaar in september komt het. En het is wel gekomen door door degene die dat heeft bedacht. Die heeft het nu in een theaterversie dan gedaan.
0: Ah, oké. Dan gaan we nu even naar andere nieuws. Over AI. Want er zijn heel veel nummers, muziek, maar ook videoclips ook op AI verschenen. Dus zeg maar, je kan gewoon een fotootje van je plaatsen en dan vervolgens zit je in een videoclip te rappen of wat dan ook. Wat vind je daar zelfs van? Want anderen trappen er natuurlijk in, maar je hebt ook slimme kijkers die zeggen van, hé, dit is door AI gemaakt. Want je kan het meteen herkennen gewoon, als slimme kijker.
1: Ja, maar het moet tegenwoordig erbij staan als je een foto of bijvoorbeeld een video van AI hebt gemaakt. Je mag niet meer gewoon het posten zonder dat er staat van AI
0: content.
1: Of gekochte licentie. Of
0: ja.
1: Dat mag niet meer zomaar.
0: Want ik zie ook op reclames en op YouTube natuurlijk, als er een advertentie komt, dan zie je vaak dat er een foto van iemand wordt geplaatst en dan gaat diegene ineens beginnen te rappen en dat soort dingen. Dan denk ik van, hè? Hoe heb je dat nou van elkaar gedaan? Maar ik weet dat tenminste wel hoe je dat moet prompen natuurlijk. Ja? Maar gewoon een doodnormale foto van een burger te zetten en hem vervolgens te laten rappen.
1: Het is best wel raar wat nu allemaal kan. Maar dit is gewoon de technologie.
0: De technologie,
1: is wel een beetje eng, maar op zich, je kan er wel alles mee maken.
0: Nee, dat klopt inderdaad, ja. Zelfs van een ruimteschip of een vliegende schotel. Maar laten we even naar de nummer toe. We gaan naar Drake. Nation Treasure.

0: How you niggas go from asking for some tickets, now you niggas trying to stop the show. Ironic, cause the Iceman was a nice man, now I'm hot and cold.
1: Ja, dat was natuurlijk een best beluisterde Spotify-nummer, Drake. En dat is nog steeds zo, inderdaad, als je naar de percentage kijkt van Mr. Drake. Best bekend, maar we gaan eventjes naar een nieuwsje toe, want veel steden doen te weinig tegen de dure studentenkamers. Veel steden doen weinig tegen de hoge huurprijzen van studentenkamers. Dat blijkt uit een onderzoek van Argos. Gemeenten moeten volgens de wet actief optreden tegen verhuurders die meer vragen dan de wettelijke huurprijs. Maar in veel steden gebeurt dat niet, concludeert het onderzoeksprogramma. Dus wat vind je ervan?
2: Nou, het was al wel te verwachten, want in Utrecht gaan ze steeds protesteren
1: op
2: de woningmarkt. Dus dit was al een beetje te verwachten dat het zo bezig is in Rotterdam en Den Haag.
1: Ja.
2: Zijn ze volgens mij ook veel bezig. Dus ja, ik vind het best wel vervelend dat dit nu bezig is.
1: Ja, precies. Want nu heb je
2: het
1: gewoon...
2: Het is gewoon niet te betalen. Je wilt uit huis, als student, dat kan je toch niet betalen?
1: Nee, het is niet meer mogelijk meer. Dan zal je echt bij je ouders dan voorlopig tijdelijk moeten blijven. Terwijl je dat eigenlijk niet wil. Dat je gewoon lekker in een kamer woont. Lekker mee met de andere medestudenten. Gaat chillen.
2: Van elke 10 studentenkamers die op Kamernet worden aangeboden, zijn er 6 te duur. Dat schrijft dus dat onderzoek. Dus dat is best wel veel.
1: Inderdaad, dat is gewoon inderdaad veel. Dus dat, ik hoop dat de regering daar iets...
2: En vooral in Amsterdam, Utrecht en Nijmegen liggen de prijzen een stuk hoger. In Amsterdam is het gemiddeld 1000 euro. En dat is dus wel echt een van de duurste.
1: 1000 euro voor een klein kamertje gewoon. Dat is echt...
2: Dat is het gemiddelde, hè?
1: Ja, ja, ja. Dat is nog hoger zelfs dan mijn huur.
2: En in Utrecht is er 72% van het aanbod te duur. Maar in Utrecht is het... Amsterdam is sowieso bekend dat het ook echt heel duur is. Maar daarnaast is Utrecht wel echt niet te doen. En daar zijn juist veel studenten. Want dat is ook echt een studentenstad.
1: Klopt, ja. De campus natuurlijk en Science Park in Utrecht.
2: Maar ze zeggen bijvoorbeeld dat als je in Leeuwarden en Enschede gaat wonen... dat daar wel de huurprijs wat lager is. En dat ligt het gemiddeld rond de 450. Nou ja, dat is wel echt perfect als dat hier was.
1: Inderdaad. Maar het is wel ver van Amsterdam.
2: Ja, ik zou daar liever...
1: Ik wil daar niet gevonden worden, hoor.
2: Voor mensen die aan die kant willen wonen, is het ideaal. Je kan zo'n huis vinden, dus.
1: Ja, dat wel, ja, inderdaad, ja, klopt.
2: Het is in ieder geval goedkoop.
1: Ik snap het. Nee, ik zou liever in Damsko willen blijven. Ik hou van mijn stad. Ik zou nergens anders willen dan Amsterdam. Of geef mij maar dan Den Haag of Rotterdam of Utrecht.
2: Dat zijn dus gewoon grote steden.
1: Dat zijn grote steden. Dat zijn de hoofdsteden. Nee, niet de hoofdsteden. Eigenlijk meer de Randstad, noemen ze dat. Ja, dus we gaan weer naar een nummertje toe en dan praten we zo meteen verder weer. Dat is, we hebben nog, de tijd gaat heel snel. Het is nu al bijna 10 voor voorbij zelfs. We hebben nog maar 8 minuten. Maar we gaan naar Fok Campé. Vind ik een heerlijke nummer. Lekker meeswingen hier op Radio Markt. Goedemiddag.

0: Als je meer van dit soort nummers wilt horen, dan is Melkweg natuurlijk de geschikte plaats. Want hier wordt dat vaak gedraaid. Want natuurlijk Phonix, de radio, die gaat in de nacht natuurlijk live in die discotheken van de Melkweg. Met afrobeats en dat soort dingen, et cetera. En misschien weet jij daar ook van natuurlijk. Hè? In de nacht wordt het vaak uitgezonden. De DJ's.
1: Ja, vaak. Zowel in het weekend heb je eigenlijk...
0: Klopt.
1: Ja, hoe zeggen we dat? Clubnacht als het ware. Maar op de radio dan komen er wat feestelijke nummers.
0: Klopt.
1: En ook wel onder deze.
0: Ja, ja, ja.
1: En toevallig is nu Frans... Dat kan je wel onder een beetje hip-hop ook zien. Maar dat is naast de Verenigde Staten... is dat de grootste genre geworden. Dus nu ook in Frankrijk.
0: In Frankrijk. Dat is heel dicht bij ons. Dus we vinden dat de Fransen het hartstikke goed doen.
1: Ze doen het ook echt steeds beter. En ik vind Franse muziek best wel leuk. Het is
0: ik
1: best
0: ook.
1: Wel een leuk genre.
0: Ja, hè?
1: En je verstaat het niet, maar toch voel je het wel.
0: Ja, die swingende beats en zo. Ja. Ik vind het gewoon echt iets hebben. Gewoon.
1: Ja, dus luister het voor als je het nog niet kent.
0: Ja.
1: In ieder geval, ik zie dat het al bijna tijd is.
0: Ja.
1: Volgende maand heb ik weer een gast.
0: Ja. Ik ben benieuwd wie het is, maar we gaan het nog niet verklappen.
1: Ja, we gaan het nog niet verklappen.
0: Nee, nee, nee, nee.
1: Maar het is in ieder geval een bijzonder persoon.
0: Oké.
1: Okay. En diegene gaat iets tentoonstellen, maar wat het is, hoor je dan tegen die tijd.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Elke derde zaterdag van de maand hoor je mij op Radio Markt. Vorige keer was ik er niet.
0: Klopt.
1: Maar deze maand, die er nu aankomt, september, ben ik er gewoon de derde zaterdag van de maand van 1 tot 2.
0: Gewoon the same time.
1: Ja, gewoon the same time. En dan
0: ja,
1: is er een gast. Dus wie dat is, dan horen jullie, dat horen jullie dan.
0: Mm-hmm. Oké.
1: Okay. Spannend. Heb je er zin in?
0: Ik heb er zin in.
1: Ja, wanneer is jouw show?
0: Mijn show eigenlijk morgen. 4 uur, maar ik ga volgende week uitzenden. Vanaf 4 tot 7. Of soms 4 tot 6.
1: Wat kunnen we dan verwachten?
0: Muziek, shownieuws. Heel veel meer. En leuke dingen. Ik wil liever opgewekte dingen afdraaien.
1: Oké, okay, nou...
0: Ik weet niet of je kan die dag, maar volgende week.
1: Oké, okay, dan moeten we kijken.
0: Ja.
1: In ieder geval, nou, je hoort het. Volgende week komt Rocher. Ik ben er weer op 19 september.
0: Mm-hmm.
1: Met een gast, dus stay tuned. Iedereen bedankt voor het luisteren. Jullie zien mij de volgende keer weer. En Rocher is er dan ook weer bij.
0: Klopt, ik ben er.
1: Ja,
0: gezellig.
1: Allemaal, en dan zie je ons dan.
0: Ja, inderdaad. We gaan naar het laatste nummertje toe. Tams, Love Me, Yeah, Yeah.
2: Tell me when to say love me, Ginger.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het dodental na de Russische aanval vandaag op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev in de regio Bucha. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones en het is niet bekend op of daarbij ook slachtoffers vielen. Rond deze tijd maakt het kabinet excuses aan jongeren die in de jeugdzorg hebben gezeten. Dat gebeurt bij een bijeenkomst in Ede. Ook vanuit de jeugdzorgsector en gemeenten worden excuses gemaakt. Die zijn gericht op zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Ze liepen vaak extra psychische klachten op. Bij gesloten jeugdzorg is de vrijheid erg beperkt. In Den Haag hebben activisten van Extinction Rebellion de A12 geblokkeerd. Ze liepen iets na 1 uur de snelweg op. Het gaat om enkele tientallen klimaatactivisten. De burgemeester vraagt om onmiddellijk een einde te maken aan de blokkade. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen deze week, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Dat is bijvoorbeeld nodig bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. De Nederlandse roeisters op de dubbelvier hebben op de WK in Amsterdam goud gepakt. Ze prolongeren zo hun wereldtitel. Eerder veroverden de mannen in de vier zonder het zilver en de Nederlandse roeivrouwen wonnen brons op de vier zonder. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

donder in een bries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan. Ik

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Uit onderzoek blijkt dat veel van die jongeren psychische klachten hebben opgelopen. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Ook vanuit de jeugdzorg en gemeente is sorry gezegd voor wat hen is aangedaan. De gesloten jeugdzorg is de meest ingrijpende vorm van zorg voor jongeren. Jongeren mochten dan bijvoorbeeld opgesloten worden in een aparte ruimte. In het noorden van Italië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. De man van 35 verdronk na een val in een rivier. Zijn zus had hem als vermist opgegeven. De auto waarmee de man op pad was stond geregistreerd op haar naam en werd gevonden op een parkeerplaats vlak bij de plek waar het slachtoffer gevonden werd. Volgens Italiaanse media probeerde de man de rivier over te steken, waarna hij viel. Een plan van de Belgische overheid om een extra waarschuwing toe te voegen aan alcoholreclames is in het verkeerde keelgat geschoten bij verschillende bierbrouwers en prominente Belgen. Zij vinden de waarschuwing, waarin gezegd wordt dat alcohol de gezondheid schaadt, belerend en plaatsten een pagina grote advertentie in een krant. Ook benadrukken ze dat België juist trots moet zijn op de biercultuur. Voorstanders wijzen op de verschillende risico's van alcohol, zoals de vergrote kans op kanker en verslavingsproblematiek. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo hebben tienduizenden mensen zich verzameld om hun medeleven te betuigen aan de koninklijke familie. Gisteren overleed de Noorse koning Harald. Hij was 89 jaar. Inmiddels is er ook een bloemenzee ontstaan rond het paleis en op veel plekken in het land zijn kerken en gemeentehuizen geopend om kaarsjes te branden. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. 20 tot 23 graden vanmiddag. Morgen wisselvallig met zon en buien. De temperatuur ongeveer gelijk aan die vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De klimaatactivisten die door de politie zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 worden gearresteerd. Dat zegt de politie tegen persbureau ANP. Enkele tientallen demonstranten van Extinction Rebellion waren vanmiddag in Den Haag de snelweg opgelopen en zijn meegenomen door de politie. Sinds het begin van de Iran-oorlog een half jaar geleden liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf. Ook de 6000 opvarenden kunnen geen kant op, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. Vannacht claimde Iran dat het de volledige controle heeft over de Straat van Hormuz. Het land zegt dat schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen worden tegengehouden. De Straat van Hormuz verbindt de Perzische Golf en de Golf van Oman. In het noorden van Italië is een Nederlandse man omgekomen. Hij probeerde volgens Italiaanse media een rivier over te steken toen hij viel en verdronk. Het gaat om een man van 35. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeenten hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel van de jongeren. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over. En dan is er ook kans op regen. Vanmiddag 20, maximaal 23 graden in Limburg. Morgen belooft een wisselvallige dag te worden met zon en buien. Temperatuur ligt opnieuw tussen de 19 en zo'n 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Ruim 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag korte tijd de A12 blokkeerden, zijn opgepakt, zegt een woordvoerder van de actiegroep. De gemeente Den Haag liet de snelweg ontruimen. Alle activisten werden meegenomen naar het politiebureau. Eerder deze week maakte justitieminister Van Wil bekend dat betogers op de snelweg voortaan worden vervolgd. Aanleiding was een ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten, waarbij 2 doden vielen. Extinction Rebellion zei eerder naar de rechter te stappen als ze worden aangeklaagd voor snelwegblokkades. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de gouverneur van de regio is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Ook zijn tienduizenden auto's en gebouwen beschadigd. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeente hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 jongeren. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel. De dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is niet bekend of ook daarbij slachtoffers vielen. Het weer vanuit het zuiden steeds meer bewolking en kans op regen. Het is een graad of 22. Morgen opnieuw wisselvallig met zon en buien. Dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.
6: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot 682. Duizenden mensen worden nog vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de autoriteiten is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. Gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Tadej Pogacar heeft de Ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en dan 20 tot maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 682. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog duizenden mensen vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. De schade is groot, daarom blijven openbare gebouwen zoals gemeentehuizen en scholen voorlopig dicht. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd, zo waaide een torenspits van een kathedraal. Ook op andere plekken in Italië zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Nederlandse hockeysters hebben de WK-finale in Amsterdam verloren. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waardoor het aankwam op shootouts. Nederland miste 3 keer. De afgelopen 3 jaar werden de Nederlandse hockeyvrouwen nog wereldkampioen. Nu moeten ze dus genoegen nemen met zilver. Morgen komen de mannen in actie. Nederland speelt tegen Argentinië in de strijd om brons. En Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien, dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van het dorp heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren en begeleiders botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak doormidden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. En de stadsderby tussen Sparta en Excelsior is geëindigd in het voordeel van Excelsior. De club won in blessuretijd met 2-1. Het winnende goal werd gemaakt door invaller Nesto Groen. Zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. En nog bezig is de wedstrijd tussen AZ en Go Ahead Eagles. Daar staat het op dit moment 2-1 voor de Alkmaarders. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind. Met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit was Zonder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
5: Ik hoor me niet scheppen.

ander in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan. Ik

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van Kusra heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. In het noorden van Italië zijn zeker 43 mensen gewond geraakt door noodweer. Ze werden onder meer overvallen door zware hagelbuien. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd. Zo waaide een torenspits van een kathedraal. In de regio Veneto is vanwege de zware windstoten de noodtoestand uitgeroepen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bespelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren aan boord botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht en de bestelbus brak doormidden. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zonbuien en dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

verano.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een steekpartij in de buurt van station Amsterdam Centraal zijn 4 gewonden gevallen. De dader en zijn 3 neergestoken slachtoffers. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De dader is als verdachte aangehouden. De melding van het incident kwam om 19:30 in de avond. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordzijde van het station. De politie roept getuigen op om zich te melden. De nieuwe koning van Noorwegen, Haakon, heeft zijn eerste toespraak gehouden. In zijn eerste speech als koning verklaarde hij op de Noorse tv klaar te zijn voor de taak die op hem wacht. En hij haalde herinneringen op aan zijn vrijdag overleden vader Harald V. Dinsdag zal Haakon officieel de eed afleggen in het Noorse parlement. Israëlische kolonisten hebben vandaag het Palestijnse dorp Kusra op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Het Israëlische leger heeft de kolonisten verjaagd en hun auto's in beslag genomen. De relschoppers hadden brand gesticht en met stenen gegooid. Toen het leger achter hen aankwam, verstopten ze zich in een bewoond huis. Daaruit zijn ze door het leger verwijderd. Er zijn voor zover bekend geen aanhoudingen verricht. In het Spaanse Cullera zijn 2 mensen omgekomen in de hot tub van hun vakantievilla. Het gaat om een 48-jarige man uit Nieuw-Zeeland en zijn 51-jarige vrouw. De lichamen werden dinsdag door hun kinderen gevonden. In en om de hot tub zijn bloedsporen aangetroffen. Volgens de onderzoekers is de man mogelijk door een technische storing aan het afvoerrooster vastgezogen, waarna het zijn vrouw niet lukte om hem te bevrijden en de beiden kwamen te overlijden. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. De temperatuur zakt naar 16 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws.
2: Ontdek je plek en vind je kracht.
3: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Stars heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
5: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
6: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: via sphincter. Information 06 8540 8044. WhatsApp plus 32 4676 21196. Zondag 4 oktober 2026. Wow!
1: Natiliezing.
2: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
3: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
4: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Ja, mensen, dit is de tweede editie van een special van Radio Maart 5 bij jou thuis. In loving memory of Soul Garden Winter. Dit is deel 2. We hebben deel 1 een week terug gehad. Dat was 22. En ik zou deel 2 29 doen en dat is vandaag dus. We gaan even een beetje terug in de tijd van Soul Garden Winter. Die Asanbe gezellig zo alles mabeloben. Ik was sowieso een fan. Een kapotte fan van Soul Garden Winter. Je kon me daar elke week vinden. Dus ik wil iedereen even terugbrengen naar de sweet soul thing. En het lijkt voor mij alsof dat Soul Garden Winter nog demoro. En ja, eigenlijk denk pokoe dat sterven uit. Duitsland, soms is die party à la France, lekker zo. Maar wees niet bevreesd, we gaan ze allemaal even weer opkrikken. Overigens gevuld met hete maalfans. Even weer opkrikken.

0: mensen die bedlegerig zijn, die niet meer uit willen, kunnen, mogen, wegens omstandigheden of onderliggende medicijnen die ze nu gebruiken. Vandaar dat Mart Vuijf er is, dat we zeggen, ik draai muziek, jij maakt je sfeer thuis. Maar altijd voor we daarmee gaan beginnen, gaan we altijd even in gebed voor de zieken. Dus zieke, neem je houding, je stand of hoe je het eigenlijk doet. Dus we gaan even in gebed.
1: Heer onze God en Heiland, dit gebed is voor ieder die alleen thuis is, eenzaam. Voor ieder die ziek is, hulpeloos, radeloos is. Niemand naar ze toe komt. Ze hebben zoveel betekend voor mensen. Maar nu zijn ze vergeten. Ze liggen alleen thuis. Aan televisie en bed gekluisterd. Denkende terug op hun leven. Al het moois wat ze gedaan hebben. En aan mensen bezoeken ze niet. Niet eens een telefoontje. Een radio is hun enige contact met de buitenwereld of een raam. Help ze te erkennen. Sterk hem, geef hem kracht, hoop en vertrouwen. Dat u ze nooit in de steek zal laten. Ik bid dat onder de stem van mij, door de kracht van de geest, wat voor geloof over de geest, dat ze gesterkt mogen zijn en weten dat u met ze bent, grote God. U omringt ze met liefde. U geeft ze kracht, hoop en vertrouwen om de dag te zien. Ik vraag u, help allen die naar u uitkijken en roepen om genezing. Redding, verlossing, zoals vele van onze voorvaderen naar u opkeken en riepen en vonden troost en kracht. Laat ze niet het gevoel hebben dat ze alleen zijn. Laat ze uw hand voelen, uw aanwezigheid. Zij die soms door omstandigheden en teleurstellingen het geloof hebben kwijtgeraakt. Maar anderen, maar soms ook in u. Geef u hoop, geef u vertrouwen. Dat u altijd met ze zal zijn. En dat u ze nooit in de steek zal laten. Vader, ik bid u. Op de voice van mijn stem. Dat het bloed van Jezus hem reinigt uw huis. De kracht van de Heilige Geest over hem. Dat ze rustig kunnen zijn. Wij bidden voor genezing. Wat voor soort genezing. Wat voor soort ziekte ze ook hebben. Ze genezing mogen ze ontvangen. Vader, hoor naar mijn gebed voor hem. Reik uw reikende hand voor hem. Want u bent uw laatste hoop en vertrouwen. Sommigen hebben familieleden. Anderen hebben niemand. Vader, ze zijn het geloof kwijtgeraakt in zichzelf, maar ook in anderen. Kom hen ter hulp, Vader in de hemel. Grote God, kom hen ter hulp. Wees met hem. U houdt van ons, u laat ons niet eens geven. Geef datgene wat we nodig hebben, genezing, kracht en genade. Geloof en liefde. Om door te gaan door de dag, de volgende dag. Heer, u bent de inspiratiebron. Al roepen wij tot nu, uw hand reikt naar ons, uw kracht, uw zegen. Zegen allen met wijsheid. Laat ze voelen dat u de God bij u over hebt waar. Mogen liefde, genade, kracht en wijsheid hebben. Zeker en verheerlijk hebben. Dat ze nu als er een stem open, dat ze hoop krijgen. Ik ben niet alleen, God is met mij. Ik ben niet alleen, al geloof ik niet.

0: Ik ben niet alleen, al vind ik het moeilijk om te bidden door ziekte, ellende. Ik ben niet alleen. Die onzichtbare hand, de eeuwige, de onnoembare God is met mij. Hij heeft mij zonde vergeven. Hij is bezig met mij. Ik kan me rijk voelen. Ik denk terug aan de gouden tijden in mijn leven. De goddelijke momenten. Breng rust in mijn onrustige geest. Geef kracht, hoop. Mogen alle die dit horen gesterkt worden, geleid worden, vrede vinden, rust vinden. Al zijn ze verlaten. Vader, u verlaat die man in leven, maar ook in dood. Open de weg van genezing, kracht en dat mensen naar u toe kunnen komen. Raak de mensen harten aan in hun omgeving die ze verzorgen. Misschien de thuiszorg. Misschien een buurvrouw, iemand anders. Dat ze dat beetje liefde ervaren. De tijd dat ze hier hebben. Ze zijn aan bed gekluisterd. Ze zijn soms radeloos. Ze weten niet welke kant ze het moeten opzoeken. Maar één ding weet ik. U bent met ze. U zegt, mijn kind, rustig, mijn zuster, mijn broeder. Want ik ben bij je. De onzichtbare om je heen. Je bent nooit alleen. Wees rustig. Als het kan, roep mij aan. Bid tot mij. Als het kan, zeg, vader, waar ben je? Je hoeft er niet te zeggen wat ik hoorde. Weet één en zeker. Je bent nooit alleen. Ik ben met je. Met liefde, met mijn geest en engelen. Gerustig de nacht in. En mogen de zegen, de vrede, de liefde en harmonie je omringen. Mogen de God je zegenen. Wie je ook bent, wat je ook bent, wat voor geloof. En jouw kracht geven. Amen. Heer ons.
1: Ja, mensen, dat was even voor de zieken. En de mensen die bedlegerig zijn, die niet meer uit kunnen, uit mogen wegens omstandigheden. En natuurlijk wil ik sowieso even een muziek afdraaien voor mensen, last van dierbaren. Er zijn vader, moeder, kind, zoon, dochter. Ja.

Ja, mensen, heel gevoelig, heel zari. En ik werd net gecorrigeerd. Ik mag niet zeggen oulas was man of oulas is man. Het moet zijn, ze zijn ons te komen ontvallen. Dat staat netter, zegt degene tegen mij. Maar ja, we gaan nog verder. Nog een nummer, zang. Die vinden het heeft wat en het zegt wat. Dus dan wil ik hem even ook afspelen.

Oké, mensen, dan gaan we nu even terug. If you know one, Die Hard, Soul Garden, Winter, Sma, Lick Me. Dat wil zeggen, alles wat je nu gaat horen na Pokusa. Ici of hier, I moest herinneren de Pokudi, zeg maar. Waar een standaard pokoe van Soul Garden Winter.

En voor de zieken die liggen te luisteren, hou je taai, alles komt goed. Heel binnenkort kunnen jullie weer dansen dan.

Ja mensen, we gaan zo naar nieuws en naar reclame. Dan kom ik weer terug. Met het laatste uurtje van Mart Vijf bij jou thuis.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
2: De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. De Amerikaanse president Trump zal de herdenking van 9-1-1, de terreuraanslagen van 25 jaar geleden, niet in New York bijwonen. Volgens media zoals CNN en de New York Times wilde hij aanvankelijk wel naar Ground Zero, de plaats van de aanslag op de Twin Towers in New York, komen, maar trok hij zich terug nadat hem duidelijk werd gemaakt dat hij daar geen toespraak mag houden. Trump ontkent dat verhaal. Hij spreekt nu wel op de 9-1-1-herdenking in Washington. Bij een steekpartij in de buurt van station Amsterdam Centraal zijn 4 gewonden gevallen, de dader en zijn 3 neergestoken slachtoffers. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De dader is als verdachte aangehouden. De melding van het incident kwam om 19:30 in de avond. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordzijde van het station. De politie roept getuigen op om zich te melden. De nieuwe koning van Noorwegen, Haakon, heeft zijn eerste toespraak gehouden. Zijn eerste speech als koning verklaarde hij op de Noorse tv klaar te zijn voor de taak die op hem wacht. En hij haalde herinneringen op aan zijn vrijdag overleden vader Harald V. Dinsdag zal Haakon officieel de eed afleggen in het Noorse parlement. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws.
3: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding. Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
5: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
4: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
6: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Ja, mensen, ook dit was Soul Garden Winter. Eva Pokudis no draaiwaneti gaat niemand naar huis. De Caribbean Combo.

Natuurlijk wordt er mij net gevraagd of Winterliba pokus schema vingim nabaka. Nee, dat was het niet. Ik was gewoon een diehard wintergast.

0: Goedenavond, u bent in de uitzending.
1: Oh, routine van de hele tijd.
0: Ja, natuurlijk. Met je alles mag wat Soul Garden Winter baka.
1: Ja.
0: Dus, je bent een fanatieke Soul Garden Winter man toe?
1: Jawel.
0: Oké, dus dat iemand herkent ze met draai.
1: Alla Vicky, me ben drapen.
0: Dat met dat dus dat iemand herkent ze met draai.
1: Jawel.
0: Abo.
1: Jawel.
0: Oké.
1: Vanaf,
0: oh, tapasodro, maar ja,
1: daarvoor.
0: Daarvoor winter ben ik bara.
1: Ja.
0: Sodro.
1: Sodro,
0: je bedoelt fessé, toch? Voor kruisjes weg.
1: Ja.
0: Oh, fessé. Ja, dat na sodro, oké.
1: Ja.
0: Ja, maar daarvoor.

0: Darfur. Darfur o intermedie an căbatuera.
1: E ai be creu antra puga su droto.
0: Ia.
1: Ia.
0: Ok. U blijft luisteren?
1: Apo, ik blijf luisteren. Ja, het is te mij luisteren, kaba.
0: Abu.
1: Oké.
0: Doei.
1: Abu.

En stel nou dat je dit van je vriendin moet horen. Thank you baby, je hebt me naar een betere man gemaakt. Dat is toch pas romantisch?

0: Ok, mens je hoort het Night for Love. Maar ja, het is alweer tijd. En het is de hoogste tijd. En natuurlijk is er een tijd van komen en een tijd van gaan. En de tijd van gaan is nu gekomen. Bye bye, zwaai zwaai.
1: Iedereen drinkt snel zijn glas leeg, de laatste wordt getapt.
0: Ja, hier achter de knoppen heb ik genoten. Ik hoop jullie daar in je huiskamer ook.

0: Goedenavond, u bent in de uitzending.
1: Meneer, ik wil u bedanken voor uw aanwezigheid en voor die mooie muziek.
0: Ja, dankjewel, dankjewel. Ik heb mijn best gedaan.
1: Ja? Dat was leuk. Dat was leuk.
0: Nog een keer?
1: Ja, dankjewel. Oké.
0: Hallo?
1: Is een fijne avond verder.
0: Oké, dank u. Ik heb toch ook een thuis. Aan de tafel in de hoek, daar zit een man alleen. Ja mensen, volgende week zaterdag heb je hier Bert. Straks wordt hij
2: weer snel vergeten. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. In Meeden in Oost-Groningen woedt brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt vooralsnog niet tot stroomuitval. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. De Noord-Hollandse politie is de afgelopen middag druk geweest met een man die in Heemskerk 2 supermarkten heeft overvallen. Hij bedreigde mensen met een mes en sloeg daarna op de vlucht. De politie verspreidde een signalement via Burgernet. Na zijn tweede overval in Heemskerk werd de man tijdens zijn vlucht door een auto aangereden, waardoor de politie hem kon aanhouden. De man is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Ajax is hard op weg om Sofian Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij gaat bij Ajax waarschijnlijk voor 2 jaar tekenen. Eerder speelde Amrabat bij FC Utrecht en Feyenoord. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn positie als koploper door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door en noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech sprak hij zijn dank uit voor zowel zijn overleden vader als het Noorse volk. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Park. Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen, door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

donder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

claustrofobisch in bestaan. Jaar na jaar glijdt maar voorbij. Dat kan ook best zonder mij. Mag ik stilstaan in mijn jeugd? Kan me zo op dit verheugd. Nu ik het heb, wil ik het niet.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door. En hij noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een bordje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten vanwege een valpartij of ziekte. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn koppositie door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.